0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Skrillex en Fade. Not you without you.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Lost Frequencies. Live it all.
0: Medusa and Rani. Silence. Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Als daar de VVD ligt, komen er landelijke regels voor het uniform van BOA's, meldt de Telegraaf. En daar hoort volgens Kamerlid Claire Martens geen kruisje of hoofddoek bij. Nu mogen gemeenten dat nog zelf bepalen, maar dat moet veranderen. Voor de politie en het leger geldt het al, zegt ze. Door de hittegolf in juni zijn veel examens op het speciaal onderwijs niet doorgegaan. Staatssecretaris Thiele wil die snel inhalen. Voor 1 augustus, maar nog liever voor het eind van volgende week. Ook wil ze regelen dat scholieren die een cijfer missen na de zomer gewoon met hun vervolgopleiding kunnen beginnen. De dubbele aardbeving in Venezuela van 1,5 week geleden heeft al aan meer dan 3500 mensen het leven gekost. Ruim 16.000 mensen raakten gewond. Door de bevingen raakten duizenden mensen dakloos. Een Nederlands team van hulpverleners heeft meegezocht naar overlevenden. Zij kwamen afgelopen weekend weer terug. En Amerika heeft honderden drones onderschept bij WK-stadions. Alleen al in Miami zijn het er 130. Op wedstrijddagen is het luchtruim gesloten voor laagvliegend luchtverkeer in een groot gebied rond het stadion. Mensen die zich er niet aan houden, worden opgepakt door de FBI. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden. Hey, dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam Festivalzomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Alesso en One Republic. In your eyes.
0: Nieuw.
1: More music. Tiësto en Olivia Sebastianelli. Don't lose your...

muziek ontdek je op Slam. Axwell, whatever turns you on. Nieuw. Warmer music. Jamie Jones, State of Mind.

0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een groot deel van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting omhoog mag voor mensen met een hoog inkomen. Dat heeft het Centraal Planbureau onderzocht. De verwachting is dat veel mensen de komende jaren een erfenis krijgen, aangezien er steeds meer babyboomers komen te overlijden. Iran heeft 2 raketten afgevuurd op commerciële schepen die door de straat van Hormuz voeren, melden Amerikaanse media. Een van de schepen is een olietanker. Er zijn geen slachtoffers gevallen of olie de zee ingelekt, wel is er brand uitgebroken op het schip. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. In 2011 scoorde ze samen met het duo LMFAO een grote hit met het nummer Party Rock Anthem. Ook zat ze in de meidengroepen Paradiso Girls en GRL. Bennett was 37 jaar, de doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En Washington was dit weekend even de meest vervuilde stad ter wereld, zeggen onderzoekers. Dat kwam door een enorme vuurwerkshow op de Nationale Feestdag. In 40 minuten gingen meer dan 800.000 vuurpijlen de lucht in. Door een regenbui was de lucht een dag later weer schoon en is de Congolese hoofdstad Kinshasa nu de meest vervuilde stad. En dan het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. Hey, dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam Festivalzomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: D.O.D. en Hayley May. Closure.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Less. Terms and conditions.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De treinen tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil nadat er door een brand honderden kabels stuk gingen. ProRail kon nu net pas met zekerheid zeggen dat het treinverkeer vanochtend weer opgestart kon worden. De gemeente Tilburg wil dat netbeheerder Enexis mensen vooraf gaat waarschuwen als de stroom uitgezet gaat worden, meldt Omroep Brabant. Zondag werden duizenden huishoudens uit voorzorg afgesloten. 50PLUS maakt zich ook zorgen over de kermis die daar volgende week begint. Ze vreest dat mensen dan vast komen te zitten in het reuzenrad. Er waren het afgelopen seizoen bijna 1200 zware tuchtzaken in het amateurvoetbal, meldt het AD. Het gaat dan bijvoorbeeld om vechtpartijen en mishandelingen. Het zijn iets meer zaken dan een jaar geleden, maar er zijn ook meer wedstrijden gespeeld, zegt de KNVB. En een rode kaart of niet? Voor gastland Amerika zit het WK erop. Ze verloren met 4-1 van België. De Amerikanen hadden de veelbesproken speler Balogun opgesteld, maar hij kwam niet tot scoren. De Belgen nemen het in de kwartfinale op tegen Spanje. Die stuurde Portugal met 1-0 naar huis. En dan het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. Hey, dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam Festivalzomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones.

0: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De treinen tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil nadat er door een brand honderden kabels stuk gingen. ProRail kon aan het eind van de nacht pas met zekerheid zeggen dat het treinverkeer vanochtend weer opgestart kon worden. Als het aan de VVD ligt, komen er landelijke regels voor het uniform van BOA's, meldt de Telegraaf. En daar hoort volgens Kamerlid Claire Martens geen kruisje of hoofddoek bij. Nu mogen gemeenten dat nog zelf bepalen, maar dat moet veranderen. Voor de politie en het leger geldt dat al, zegt ze. Er waren het afgelopen seizoen bijna 1200 zware tuchtzaken in het amateurvoetbal, meldt het AD. Het gaat dan bijvoorbeeld om vechtpartijen en mishandelingen. Het zijn iets meer zaken dan een jaar geleden, maar er zijn ook meer wedstrijden gespeeld, zegt de KNVB. En een rode kaart of niet, voor gastland Amerika zit het WK erop. Ze verloren met 4-1 van België. De Amerikanen hadden de veelbesproken speler Balogun opgesteld, maar hij kwam niet tot scoren. De Belgen nemen het in de kwartfinale op tegen Spanje. Zij stuurden Portugal met 1-0 naar huis. En dan het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer tot 28 graden in het zuiden. Hey, dit was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel, Oscar. Een hele goede morgen. De wegen af met Flitsmars. Er meldt op dit moment 3 vertragingen. Eentje op de A12 Oberhausen Arnhem tussen Beek en Oud-Dijk. Daar staat een minuut of 10 door een auto met pech. Er staat Chevron achter. Ik weet niet wat dat betekent. Zou dat dan het type auto zijn? Chevron, is dat een type auto? Door een auto met pech, punt. Chevron. Maakt ook niet uit. Op de A18 Varsseveld Zevenaar tussen Didam en Oud-Dijk staat ook een minuut of 10 vertraging, 1 kilometer aan file. En op de A27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en in de Schietrijn Avelingen. Een minuut of 10, 3 kilometer file heeft met werkzaamheden te maken. Aantal controles op snelheid op de A4 bij Ossendrecht 245-0. A7 bij Drachten 168-0. A10 bij Amsterdam 11.3. A16 bij Rotterdam 7.9. A16 bij Rotterdam 21.4. A27 bij Almere 115.0. En diezelfde A27 bij Almere 112.4. Laatste flitser op dit moment gespot op de A28 Assen richting Hogeveen. Bij Hooghalen een flitser bij 160.6.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
3: De Slam Festivalzomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.

0: Als je de puistopper van Gala.
1: Marijn Oosterveen.
0: Freed from Desire bij Slam. Een hele goede morgen. Het is bijna 7 minuten over 6. Op deze 7 juli 2026. En ik hoop dat je goed gaat, een mooie dag tegemoet gaat. Wat het weer betreft wordt het prima. En ik zelf kan alleen maar lachen deze ochtend. Mijn ochtend is 100% gemaakt. En ik moet eerlijk zeggen, ik had het niet per se verwacht. Ik had niet verwacht dat het zo goed zou zijn. Gisteren kwam natuurlijk dat grote nieuws dat Trump zich had bemoeid met het WK voetbal. Door hem zou de FIFA een rode kaart van een Amerikaanse speler hebben omgezet in een voorwaardelijke straf. Waar als hij eigenlijk sowieso niet... Hij mocht sowieso niet tegen België spelen, omdat hij die rode kaart had gekregen. Hij mocht nu ineens wel tegen België spelen. Trump suggereerde zelfs dat de scheidsrechter iets van matchfixing te doen had. Ook in het verleden. Wat nooit bewezen is en waarschijnlijk ook helemaal niet waar is. Dus dat was gewoon een dingetje. Het gaat nergens over. En daarop had de FIFA dus besloten die rode kaarten om te zetten in een voorwaardelijke straf. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar om dan wakker te worden met het nieuws dat België de Verenigde Staten met 1-4 heeft verslagen, daar kan ik alleen maar van genieten. En ik zal vast niet de enige zijn. Ik kan hier alleen maar van genieten. Gefeliciteerd, amai. Ze hebben Trump een dikke vinger gedaan en ik kan er echt... Oh, ik geniet er zo van. Een hele goede morgen, Slam. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land minimaal 23. Give a drama some, y'all. Hey! En het kan zelfs 28 graden worden in het zuiden vandaag. 19 graden en regen in het noorden en 28 graden in het zuiden.

bij Slam. In de vroege morgen, ik kijk in mijn glazen bol, voorzie deze ochtend een gemiddelde ochtendspits, maar minder druk dan normaal op een dinsdag. Daarbij wel toegegeven dat met name op de A1, de A20 en de A27 door werkzaamheden het drukker gaat worden vandaag. Maar de zomervakantie is begonnen in delen van Nederland en dat merk je op de Nederlandse wegen. Zodoende wordt het minder druk vandaag dan op een reguliere dinsdag. Een hele goede morgen. Want dat is het. Het is een goede morgen. België heeft de Verenigde Staten uitgeschakeld op het WK. Ze hebben gewonnen met 1-4. En ik kan daar echt zo van genieten. Ik ga er niet over ophouden, denk ik, deze ochtend. Dat denk ik niet. Elke ochtend gaat het erover. Of elke talk. We moeten het over belangrijke zaken hebben, jongens. Want de peer verliest populariteit. Dat stelt een grote groente- en fruitbrancheorganisatie. Vooral onder jongeren verliest de peer in rap tempo populariteit. In korte tijd is de consumptie onder mensen tot 35 jaar gedaald met 20%. Inmiddels koopt 40% van de Nederlandse gezinnen nooit een peer. En dat is een probleem. Ook in Europa daalt de vraag naar peren. In de rest van Europa wordt ook minder peer gegeten. En ja, ik snap het wel. Ik heb hier even over na zitten denken. Ik koop ze ook niet. Maar ik vind ze wel lekker. Maar ja, ik koop ze nooit. Ik weet niet wat het is. Het zou gaan om een imagoprobleem. En ik denk dat dat inderdaad waar is. Want ik koop veel sneller een appel of aardbeien of druiven dan dat ik een peer zou kopen. Of meerdere peren. Jongeren kiezen vaker voor fruit als mango, avocado, meloen en druiven. En de sector vindt nu dat de peer veel meer promotie verdient. En vaker verwerkt kan worden in gerechten, bijvoorbeeld in salades of in pokeballs. Want daar zou een peer ook zeker niet slecht in staan. Peren zijn dan ook enorm gezond. Een enkele peer bevat ongeveer 6 gram vezels, wat goed is voor 20% van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid vezels. En daar komt bij, Nederland is een echt perenland. Nederland telt ongeveer 10.000 hectare aan perenteelt. Het gaat in Nederland veel beter met de peren dan andere landen. In Italië is vorig jaar 7.000 hectare komen te vervallen, wat normaal gesproken voor peren gebruikt zou worden door het weer. Ja, door de warmte, door de droogte, door overmatige regenval. Dus in Italië is het veel moeilijker om peren te telen. Terwijl in Nederland gaat het eigenlijk supergoed. 10.000 hectare aan perenteelt. Kenners en liefhebbers zeggen nu er is meer promotie nodig om de peer weer populair te maken. En ik ben het daar wel mee eens. Bring back the peer. Weet je, het is een lekker stukje fruit.

0: Dus wat mij betreft maken we die peer met z'n allen weer populair. Eigenlijk is de peer misschien nog wel lekkerder dan een appel. Maar ze zijn natuurlijk niet te vergelijken met elkaar.
1: Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Axwell, whatever turns you on.

0: Wiz MC, Bees and Honey, Show Me Love bij Slam in de vroege morgen. Zometeen ga je het horen, heb jij een week vakantie geboekt? Of 2 weken? Slechts 2 weken. Dan kun je die het beste gewoon annuleren. Ja, dat is echt waar, blijkt uit onderzoek. Een week of 2 weken vakantie, je kan het beste annuleren. Hoe dat zit, je hoort het zo meteen. De muziek van Eminem komt eraan. En another talk to you als je blijft luisteren naar Slam.
1: Slam doet niet aan FOMO. We regelen gewoon dat je erbij bent. De Slam Festivalzomer. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en score tickets voor de vetste festivals van Nederland. Met deze week tickets voor Loveland Festival. Slam, de hele zomer lang jouw festivaldealer.
2: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Lieslot, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
5: Ah, met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
7: Bij Eurojackpot maak je...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Goedemorgen.
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
3: Mm.
4: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1+1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Profiteer van zomers voordeel bij Your Lease. Autoabonnementen, nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op yourlease.nl.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
8: Autoabonnementen vanaf €218 al in per maand bij yourlease.nl.
10: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
11: Kippie.
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
15: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
14: Beren goed, thanks bo!
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: En actie, olifant!
16: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis!
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig!
15: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
19: Goedemorgen Slam, 1 minuut voor half 7, het weerbericht van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt, kans op een buitje daar, 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. Dat de wegen af met flitsmars, een vertraging of 11, bijna 70 kilometer. Dit zijn ze vanaf 17 minuten of met een bijzondere oorzaak. Er is een ongeluk gebeurd op de A2, Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. Een uur vertraging, 9 kilometer file. A4, Den Haag-Amsterdam tussen Prins Kluisplein, Zoetewoudendorp, een half uur, 11 kilometer file. En op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en Arkel, een minuut of 20, 4 kilometer daar. A16, Ridderkerk-Terbrechtseplein tussen de Van Brien-Noordbrug en Terbrechtseplein. De hoofdrijbaan, een half uur vertraging, 5 kilometer file. En zo'n 20 minuten op de A27, Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en de Merwedebrug. 5 kilometer heeft te maken met die wegwerkzaamheden. flitsers op de A4 bij Ossendrecht 245.0, A7 bij Drachten 168.0, A9 bij Spaarndam 46.5, A10 bij Amsterdam 11.3, A16 bij Rotterdam 7.9, A27 bij Almere 115.0, A27 bij Almere 112.6, A28 bij Hooghalen 160.6 en op de A50 bij Beemte Broekland 213.0. Laatste flitser gespot op de A59 bij Sprangkapelle, hectometerpaal 111.8. Dan tijd voor het laatste nieuws. Daarvoor is aangeschoven Oscar van Oorschot. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Na ruim een week rijden er weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Door een brand in een kabelgoot bij de Kuip werden honderden kabels verwoest. Het herstellen daarvan was monnikenwerk, zegt ProRail. Wedstrijden in het amateurvoetbal eindigen steeds vaker in vechtpartijen en mishandelingen. Volgens AD waren er vorig jaar bijna 1200 zware tuchtzaken en dat baart de KNVB zorgen. En België heeft wraak genomen voor de omstreden rode kaart van een Amerikaanse speler. De Belgen wonnen met 4-1 van gastland Amerika en spelen in de kwartfinale tegen Spanje, dat Portugal uitschakelde met 1-0. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
19: Dankjewel Oscar en tot zometeen. Heb jij slechts 1 of 2 weken vakantie deze zomer? Annuleer het maar. Hoe, wie, wat, waar. Je hoort het zometeen na Another Talk to You.

gaan nadat wij belangrijk nieuws hebben besproken. Er is onderzoek gedaan. En ja, ik kan het nu met zekerheid zeggen, heb jij slechts een enkele week vakantie geboekt deze zomer? Of eigenlijk 2 weken? Annuleer dan maar weer. Nee, als het nog kan, probeer je geld terug te krijgen of plak er minimaal 1,5 week nog aan vast. Want een week vakantie is voor veel mensen niet genoeg om echt tot rust te komen. Blijkt uit onderzoek onder werknemers in 16 landen. Gemiddeld hebben mensen 17 tot 18 vakantiedagen nodig om volledig op te laden. Nederlandse werknemers gaven in het onderzoek zelfs aan iets meer tijd nodig te hebben om opgeladen terug van vakantie te komen. Volgens arbeids- en organisatieadviseur Willem Goedhart van de Arbo-Unie zou 8 dagen in theorie voldoende kunnen zijn om te herstellen van werk. Maar dat hangt dan ook sterk af van je werk, van je werkdruk, hoe je belast bent, wie veel stress ervaart of aan grote projecten werkt. Die hebben vaak meer tijd nodig om mentaal afstand te nemen van hun werk. En zodoende is een week dus niet voldoende. Je hebt dus minimaal 2 weken nodig. Idealiter 17 tot 18 dagen minimaal. Veel mensen blijven tijdens hun vakantie ook nog eens hun werkmail checken of telefoontjes beantwoorden als de baas of een collega belt. Waardoor er nog meer tijd nodig is om afstand te nemen, of je gedurende je vakantie helemaal geen afstand kan nemen van je werk. En daarom ook een dringende oproep: de werktelefoon op vakantie blijft thuis. Blijf to house. Maakt niet uit wat de baas zegt. Als jij vakantie hebt, heb je vakantie. Fuck die werktelefoon. Laat hem thuis, zou ik willen stellen. Misschien heb je dus daar nog een belangrijke baan. Maar als je op vakantie bent, probeer dan ook echt niet je teams te checken, niet je mail te checken, geen telefoontjes te beantwoorden. Want anders duurt het dus langer voordat je mentaal afstand hebt genomen van je werk, blijkt uit onderzoek. En je zou dus gemiddeld 17 tot 18 vakantiedagen nodig hebben om volledig op te laden. Dit hele onderzoek, het staat haaks op wat werkgevers eigenlijk al die tijd dachten. Want volgens werkgevers heb je namelijk helemaal geen vakantie nodig. Je hebt zelfs geen weekend nodig volgens de meeste werkgevers.

0: Justin Bieber is een van de namen die je niet gaat tegenkomen op Loveland.
1: De Slam Festivalzomer.
0: Die heeft dan namelijk helemaal niks te zoeken. De beste house, tech house, danceartiesten zijn op Loveland Festival. 8 en 9 augustus te Amsterdam, Sleuterplas. Jij kan erbij zijn. Je maakt kans op kaarten bij Slam. En dan ga je onder andere Eric Prydz live horen en zien. Frankie Rizzardo.

Ik noteer een Lammer, ik noteer een Kevin de Vries. Amelie Lens is erbij. Fatboy Slim. Loveland Festival. Jij kan erbij zijn. Het enige wat je moet doen is luisteren naar Slam de hele dag. En wachten totdat je dat festivalalarm af hoort gaan. Dan hoor je het festivalalarm afgaan, dan heb je festival naar de app van Slam. Dus als jij het festivalalarm hoort, dan heb je festival middels die app van Slam om kans te maken op kaarten voor Loveland Festival. Alle ins en outs op Slam.

0: Niet te verwarren met Machu Picchu. Ishubishu.
1: Nee, het is Ishubishu. Maar wat deed je nou? Brak er iets af?
0: Deze track, samen met Sam Veld, Into the Stars bij Slam.
1: Wat gebeurt er? Ja, iedereen hoorde dit.
0: Er moet even een technicus met WD-40 hier naartoe komen, denk ik.
1: Oh, okay. Die microfoon. Zet de muziek uit op de achtergrond. Ik heb er ook een, hoor. Oh, deze gaat wel.
0: Ja.
1: Alsof we een ezel hebben.
0: Ik zou willen stellen, mag een liter bij de 40.
1: Mag dit in de Slam Maand compilatie, jongens? Sla dit filmpje op. Ik geloof het gewoon niet. Het komt echt uit die microfoon, ja. Wauw, oké.
0: Ja, je hoort het first van Slam.
1: Ja, dit hoor je nergens anders. Echt niet.
0: En heeft een reden.
1: En anders moet je naar de dokter.
0: De Slam ochtendshow zo meteen. Kaarten voor Loveland Festival. Hoe je dat festivalarm afgaan, dan heb je festival. Wow. Middels die app van Slam om kans te maken op 2 weekendkaarten voor Loveland Festival. Echt, al ins en outs.
1: Oh, €300 plus, man.
0: Slam.nl. En als je nu goedemorgen stuurt, maak je kans op de Slam House in de pauzekousen of de Slam Buckethead. En geloof me, die kousen, die wil je.
1: Onbetaalbaar.
0: Onbetaalbaar. Dus goedemorgen stuur eens kans maken op die

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een liter pak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Big or small, tiny or tall.
5: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
4: Condoom.nl.
6: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
8: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
7: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
8: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
7: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
8: Handig?
7: Ja, van de Belastingdienst.
9: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
10: iWish. Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Zo, wat is het waar?
12: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
13: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
15: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
16: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
15: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
17: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Er rijden weer treinen van Rotterdam naar het zuiden. Door een brand in een kabelgoot bij de Kuip lag het treinverkeer ruim een week stil. Er waren honderden kabels verwoest en die moesten één voor één worden hersteld. Dat was een hele klus die veel langer duurde dan gedacht. Sinds vanochtend rijden de treinen weer op schema. De KNVB maakt zich zorgen over vechtpartijen en mishandelingen in het amateurvoetbal. Vorig jaar waren er bijna 1200 zware tuchtzaken en dat zijn er meer dan in de jaren ervoor, meldt het AD. In een derde van de gevallen ging het om agressie tegen de scheidsrechter. In Frankrijk zijn twee mannen opgepakt die verdacht worden van brandstichting in de bossen in het zuiden. Een van hen zou 9 branden hebben aangestoken. In Zuid-Frankrijk zijn de branden intussen onder controle. Maar vanwege de hittegolf en de aanhoudende droogte blijft het risico op branden daar groot. En op het WK voetbal heeft België Amerika met 4-1 uitgeschakeld. De Belgen namen zo sportief wraak voor de omstreden rode kaart van een Amerikaanse speler, waarover president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. In de kwartfinale speelt België tegen Spanje, dat Portugal van Cristiano Ronaldo met 1-0 naar huis stuurde. En dan nu het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer tot 28 graden in het zuiden. Dit was het nieuws op Slam.
19: Thank Thanks, Daphne. De A1 is voor een gedeelte afgesloten deze zomervakantie. Dat zorgt voor drukte op de andere wegen. A1 Barneveld-Hoevelaken 12 minuten. En op de A2 Sint-Michielsgestel en Empel een half uurtje. A2 meldt anderhalf uur, bijna een uur en 40 minuten zelfs. Tussen Hintham en Zaltbommel komt er een ongeluk, 10 kilometer. En op de A15 Tiel en Tiel-West 17 minuten. A15 Gorkum, brug over het Merwedekanaal, 20 minuten, de verbindingsweg is dicht. En op de A16 Ridderkerk-Noord, Terbrechtseplein, 30 minuten, 9 kilometer. Er staat 41 minuten stil op de A16 tussen Breda-Noord en Klaverpolder. En de A27 Nieuwendijk-Merwedebrug meldt 17 minuten, de oprit is dicht. A50 Takitusbrug, Bankhoef, een kwartier. En ook 15 minuten rustig op de A58. De Baarzenbrug over het Wilhelmina-kanaal. Dan de flitsers A7 Drachten richting Groningen bij 168. A9 Spaarndam Alkmaar 46,5. A10 Amsterdam, dat is de Zeeburger Tunnel, bij 11,3. En op de A16 Rotterdam-Dordrecht 7,9. A27 Almere 115. A27 Hilversum 112,6. A28 Hooghalen Hogeveen bij 160,6. En de A50 Beemte-Broekland richting Zwolle bij hectometerpaal 213. De laatste alweer A59 Sprangkapelle Breda bij 111,8. En dan beginnen wij zo met die nieuwe ochtendshow op Slam. Jouw keuze uit een limited edition Slam merchandise. Ga je voor de house in de pauzekousen met je naam erop. Of de bucket hat, je mag het zeggen. Kies uit, zoek uit hier in de ochtendshow. De show van de winnaars, zou ik willen zeggen. WhatsAppen, goedemorgen, dan weten we dat jij erbij bent.
17: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
20: Als je Vodafone mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
20: krijg je tot wel €20 korting.
21: Elke maand weer.
20: En hoe meer data en snelheid,
21: hoe groter die korting.
20: Dat is one. Van Vodafone
21: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
22: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
23: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
17: De Slam Festival Zomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim. Slam. Anu en Marijn.
19: Hey, goedemorgen. Jij mag het zeggen. Welke limited edition prijs wil je hebben van Slam? Ga je voor de bucket hat, de house en de pauze kousen. Meld je als eerste luisteraar door een goedemorgen te sturen. Dus goedemorgen.
24: What's up, Slam? This is Bebe Rexha, and you're listening to Anul and Arai. Omar, haha!

0: Een soort Olga-commandeur, maar dan stukken sexier.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Nou, wat zeg ik nou? Ik vind Olga-commandeur ook echt lekker, hoor. Wat zeg ik nou? Nou, ik hou al op. Dua Lipa. Levitating aan het begin van een nieuwe ochtendshow. 7:09. Koekoek, boing, boing. Daar zijn we tot de 10:00. Met de meeste muziek. Corona. En zometeen ook al Sophie Alice Baxter. Ja, misschien moeten wij toch wel even een belletje doen naar die VI Situation Room straks.
2: Er is van alles. Er zijn bommen gebarsten vannacht. Het is niet
0: nou, niet letterlijk natuurlijk. Maar het WK, dat staat wel even in de fik. Door die rode kaart die is teruggedraaid. Door Infantino, de grote FIFA-baas. Inmiddels is dus bevestigd dat Trump inderdaad een belletje heeft gedaan naar Infantino. Maar het blijft een onafhankelijk besluit van de FIFA om die rode kaart dan terug te draaien.
2: Ja,
0: of in ieder geval, de rode kaart is niet teruggedraaid, maar de sanctie wel. Dus zo proberen ze het een beetje te paaien. Van ja, hij heeft nog steeds een rode kaart, alleen dat betekent even niks nu. Ja, wat de hel gebeurt
2: het
0: daar?
2: Het is toch niet te geloven? Dat
0: corrupte bende, man.
2: Ja, maar dat wisten we natuurlijk ook al. Maar het is wel, dit was wel echt even weer zo'n... Het begon al bij die Peace Prize, die zij toch ooit gingen uitreiken aan Donald Trump. Dat sloeg natuurlijk eigenlijk ook al nergens meer op.
0: De FIFA Peace Prize, ook maar ineens het leven geroepen.
2: Ik noem dat een beetje, dat is eigenlijk net de Mark Rutte-tactiek. Ja. Dat je dan gewoon iemand zo gaat paaien om dan uiteindelijk maar dingen naar jouw hand te krijgen. Ik heb daar aan zich ook wel respect voor, dat je dat soort dingen dan doet. Want weet je, zo'n hele prijs slaat dan nergens op. En je kunt uiteindelijk wel voor elkaar krijgen wat je voor elkaar wil krijgen als baas van de FIFA zijnde. Dus dan maar lekker corrupt zijn. Daar heb ik dan niet zoveel last van. Maar dit denk ik echt van, dit schaadt het spel gewoon. Dat is letterlijk, de bedoeling is dat jij een eerlijk, nette competitie organiseert. En wat doe je? Je geeft in, een president van Amerika die belt, die zegt, goh, die rode kaart, wat een verhaal. Het gaat er allemaal nergens meer over.
0: Nee, ik begrijp wel dat die Infantino, die heeft natuurlijk ook belangen bij dat Amerika happy is. Want Amerika betaalt godsvergeten veel geld voor dit evenement.
2: Ja, maar ze hebben al betaald.
0: Er is al een hoop betaald, ja. Maar laat ik zeggen, als België gisteren was opgestapt, gewoon niet het veld was opkomen lopen, het vliegtuig in, terug naar huis. Dat had nog meer geld gekost, denk ik. En dat hadden de Belgen zich ook niet kunnen veroorloven, denk ik. Maar daar praten we straks even over met de VI-expert. Maar wat ik nog wel wil zeggen over een prijs uitreiken aan een machtig man, dan lukt ineens alles. Ik kan me ineens herinneren, jij zegt dit nu zo. Ik heb ooit met zo'n TMF-presentator gepraat, zo'n oud TMF-host. En die ging het vroeger in, ik geloof jaren 90, ja dat moet wel, gingen zij bij Michael Jackson langs, dat wilden ze, op Neverland. En er was niks mogelijk met Michael, geen interview, hij deed helemaal niks eigenlijk in die tijd. Totdat TMF bedacht, we gaan de World Children's...

0: Met kids, dat was echt belangrijk natuurlijk. En ze komen bij Neverland aan en ze bellen aan met een verhaal van... We're from the Netherlands, we have a prize. A Children's Choice Prize for Michael Jackson. En die hekken gaan open. En ze zijn de hele middag gaan filmen. Ze hebben op een golfkarretje rondgereden met Michael. Alles is mogelijk. Als jij maar een prijs hebt voor een machtig man, die vindt dat geweldig.
1: Gewoon een prijs bedenken.
0: Gewoon een prijs bedenken en dan zijn we overal binnen. Wie wil jij interviewen? Wie wil jij in de
1: Ik
0: show?
1: Ik zou Donald Trump willen interviewen, dus wij moeten ook een eigen Peace Prize introduceren.
0: Oh man, dan hebben we hem volgende week hier. Onze nieuwe relletjesregisseur Helene Hendricks, de presentatrice, ergert zich eraan dat er na elke wedstrijd van het Marokkaanse elftal weer rellen uitbreken in ons land. Ze gebruikte daar ook bij het woord Marokkanenprobleem. Helene, ben je dan niet bang voor die relschoppers?
2: Nee, dat maakt me helemaal niks uit. Het is allemaal niet zo boeiend.
0: Oké. Wel stoer dat je dat durft. Zij is trouwens niet mijn zus, hè, dus laat mij met rust, Helene Hendricks.

0: Hamilton.
1: Hey Wim, jongen. Hallo, goedemorgen. Wat doe jij zo vroeg op?
0: Ik ben onderweg voor mijn werk naar Tilburg.
1: Nou, en mogen wij raden wat jij doet? Dat is altijd leuk. Kan je het even kort omschrijven? Of is er iets wat jij vaak zegt op de werkvloer? Dan kunnen we het op basis daarvan raden misschien.
0: Ik zeg heel vaak... kijk maar even in de handleiding.
1: Kijk maar even in de handleiding.
2: Jij bent monteur van iets, denk ik.
0: Ja, klopt.
1: Ah, oké. Maar, ja, en heb je nog een hint dan? Dan raden we ook even wat voor soort monteur.
0: Iets met pompen.
2: Iets met pompen?
1: Pompen?
0: Ja. Ja.
2: Maar dat is heel breed. Een auto heeft een pomp, een waterpomp, een
1: gaspomp. Zou ook wel bestaan.
2: Op een muziek kun je pompen. Weet je wat? Zeg het maar gewoon.
0: Vacuumpompen.
1: Zo.
2: Oh, vacuumpompen. Waar worden vacuumpompen voor gebruikt dan?
0: Voor van alles en nog wat. Van drukkerijen, slachthuizen. En ik ben nu onderweg naar een ziekenhuis.
2: Oh. Maar wat hebben die met vacuüm?
0: Dat wordt bijvoorbeeld bij operaties gebruikt.
1: Oh, echt waar, joh? Wat interessant.
0: Lekker alle drap van je af te zuigen en dat soort dingen. En dat gebeurt met vacuüm.
2: Oh, tuurlijk, ja. De tandarts ook.
0: Kindjes worden wel met vacuüm gehaald. Vacuüm wordt heel veel gebruikt.
1: Wauw. Wim, als ik jouw baan moet vergelijken met een vleeswaren, dan ga ik voor kip, want het is erg veelzijdig.
2: Ik heb vacuüm eigenlijk alleen maar. Je hebt van die zakjes die je mee kan nemen op vakantie. En die kun je dan zo'n speciale vacuümzak. Die kun je dan met zo'n pomp leegzuigen. En dan is je kleding. Dan kun je ineens veel meer kleding in je koffer kwijt.
1: Ja, dat is waar.
2: Ja. Ja.
1: Hey Wim, jij bent de eerste. Jij mag het zeggen. De buckethead of de house in de pauze kousen.
0: Oh, dan wil ik graag de house in de pauze kousen.
2: Ja, dat dacht ik al. Vind je ook dat wij zuigen, Wim?
1: Wij sturen die house in de pauze kousen vacuüm verpakt naar Wim. En we wensen je een mooie dinsdag.

0: getal. Onder de 1000.
1: Hey, Nederland, goedemorgen allemaal. Ik ben Johan uit Hengelo en ik denk dat het getal 333 is.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 63
0: euro.
1: Jammer.
0: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
3: Baby Rexha, David Guetta.

0: Hoor. In de Nederlandse hiphop. Er was zo'n aanwas van, laat ik even één groep noemen. Bankzitters. Ik dacht van, gaan we deze kant op? En ik waardeer wat ze doen. Maar dan ben ik toch blij dat de opposites er nog zijn. Feestje op mijn graf is de allergrootste bij Slam deze week. En daarmee Grand Slam. Het is 7:55 dinsdagochtend. Wij hebben een geheim telefoonnummer van VI. Die hebben een WK Situation Room. Die kijken op wel 100 schermen onder de grond naar alle wedstrijden van het WK. Expert Bas die heeft antwoord op al onze vragen. En nou, gezien die rode kaart die is teruggedraaid bij Amerika en de grote winst van België, zijn er nogal wat vragen die wij hebben. We tunen zo even in bij de WK Situation Room. En deze van Prosper en Clooney in die Slam Ochtendshow. Blijf erbij, baby.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: 18 plus speelbewust.
10: Ja?
11: Echt serieus?
12: Wat een geld!
13: 18.000, godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
15: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
16: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
17: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
18: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
19: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
20: Kijk op kwf.nl/voor wie.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
22: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
23: Honda, the power of dreams.
24: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Hey, good morning, het is 7:30. De Slam ochtendshow met grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt, kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig, stukken warmer, wel 28 graden in het zuiden. Dan naar de weg, Flitsmeister, met de nu grootste files van het land op de A2. Veghel-Zaltbommel, 22 minuten, 12 kilometer. En op de A4, Schiphol-Amsterdam-Sloten, een half uur door een ongeluk. A15, Sliedrecht-West, Hardingsveld-Giessendam, een kwartier. A15, Del en Leerdam, een half uurtje. En op de A15, Ochten-Waddenooien, 20 minuten en 15 kilometer. A16 meldt een half uur bij Ridderkerk-Noord en Terbrechtseplein. En op de A16 Breda-Noord-Klaverpolder een uur, 11 kilometer daar. Ook 11 kilometer op de A27 Nieuwendijk-Noorderloos een half uur, de oprit is dicht. En de A50 meldt een kwartier bij Paalgraven en Ravenstein. En op de A50 Takietersbrug-Maasbrug 17 minuten. En dit zijn de flitsers. A2 Oudekerk aan Amstel bij 34,7. A7 Drachten-Groningen bij 168. En de A9 Spaarndam-Alkmaar bij 46,5. A13 Delft-Rijswijk 13,8 en de A15 Hoogvliet-Rotterdam 48,7. A16 Rotterdam-Dordrecht 7,9. En de A20 Rotterdam-Gouda bij hectometerpaal 30. A22 Velsen-Zuid-Beverwijk 9,3. A27 Almere bij 115. En de A28 Hooghalen-Hogeveen bij 160,6. De laatste drie op de A50 Beemte-Broekland richting Zwolle bij 213. A59 Sprang-Capelle-Breda bij 111,8. En de laatste A73 Orlo Venray bij 61,2. Dan pakken we dat laatste nieuws even mee van het ANP. Daphne heeft de headlines in een half minuutje.
3: Goedemorgen.
2: Morgen.
3: Er rijden weer treinen van Rotterdam naar het zuiden. Door een brand in een kabelgoot bij de Kuip lag het treinverkeer ruim een week stil. En de reparatie duurde langer dan verwacht. Sinds vanochtend rijden de treinen weer op schema. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is verstoord door een aswolk uit de vulkaan Etna. Tot zeker 10 uur vanochtend zijn tientallen vluchten geannuleerd of vertraagd. En dat geldt ook voor KLM en Transavia vluchten vanaf Schiphol. En ondanks dat president Trump zich bemoeide met de rode kaart van een speler, is Amerika uitgeschakeld op het WK. De Belgen wonnen met 4-1 en spelen in de kwartfinale tegen Spanje, dat Portugal met 1-0 naar huis stuurde. En tot zover de hoofdpunten van het AP.
2: Ja, of geloof je in mijn theorie en gaat Trump de winst van België misschien nog terugdraaien bij de FIFA? Blijf luisteren naar de ochtendshow.
4: Arnoul en Marijn.
2: We spreken zo met Bas van de VI, de expert als het gaat over het WK. En nu Prosper en Clooney met Free Your Mind.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Are you with me? Ja, als je niet met hem bent, dan ben je tegen hem. En we moeten het echt even hebben over Trump en hoe hij het WK bespeelt. Dus Marijn, heb jij het nummer ready?

0: Hey Bas, daar bij VI in de WK Situation Room.
1: Goedemorgen mannen.
0: Ik vond dat keuzemenu, wat het Wilhelmus is, leuker toen Nederland nog in het toernooi zat, zeg ik eerlijk.
1: Ja, heb je het al een beetje een plek kunnen geven?
2: Ja. Jawel.
0: Jawel, het gaat wel.
2: Ik moet eerlijk zeggen, dat was die dag zelf even zwaar, maar ja, dat was het ook wel.
1: Nu kun je toch wel genieten van de krakers.
2: Hoe zit het bij jou?
1: Ja, ik ben toch wel aan het genieten. Bijvoorbeeld van Mexico-Engeland. Afgelopen nacht ook de Verenigde Staten-België.
2: Ja.
1: Ik denk een zege die door velen is toegejuicht.
0: Nou, inderdaad, ja. En ik was nog even bang dat Trump misschien de winst van België wel weer zou kunnen omdraaien. Dat is volgens nog niet gebeurd. Maar ja, het is de talk of the town. Iedereen heeft het erover. De hele wereld, zou ik willen zeggen. FIFA die heeft die Balogun toch laten spelen nadat Trump zich ermee bemoeide. Die speler die kreeg dus in de vorige wedstrijd een rode kaart. Het is een sterspeler van Amerika. En Trump heeft dus een belletje gedaan naar Infantino van de FIFA. Met het bericht, nou ja, zouden jullie er niet nog naar willen kijken? En vervolgens is dus de sanctie teruggedraaid van die rode kaart.
2: Ik vind wel dat je verwoordt het wel heel netjes. Maar waarschijnlijk gewoon, Trump heeft ook openlijk toegegeven dat hij heeft gesuggereerd dat de scheidsrechter aan matchfixing en zo deed.
1: Ja, het is echt waanzin. Het is in het verleden vaak gegaan over achterkamertje politiek bij de FIFA.
0: Nou, dit is gewoon de woonkamer, kan ik je vertellen.
1: Precies. Dat maakt het eigenlijk misschien nog wel gekker, hè? Gewoon open en bloot. Nou, je hebt het persmoment met Trump ook gezien. Die daar gewoon in een paar minuten vertelt dat hij in eerste instantie niet wist dat er aan een rode kaart een schorsing vast hangt.
0: Hij had geen idee.
1: Zoveel weet meneer van voetbal.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar goed, de mensen zijn grote sportkenners, zoals hij zelf zei. Want natuurlijk zelf ook een rijk verleden als atleet. Kon hij wel beoordelen dat het toch echt een ongelukkig moment was en geen terecht rode kaart. Dus ja, heeft hij toch maar even contact opgenomen met de FIFA-baas. Waarna voor het eerst sinds 1962 geen schorsing vasthing aan een rode kaart op het WK. En een waanzinnig besluit.
0: Had België moeten opstappen? Gewoon het vliegtuig in?
1: Ja, daar is het over gegaan. Alleen je weet dan natuurlijk niet wat de gevolgen zijn voor je eigen ploeg. Je verkwanselt daarmee misschien ook wel je eigen kansen. Nu zijn ze door. Amerika is een best wel kwetsbaar team. Thibaut Courtois vertelde ook dat hij er voor Senegal een harder hoofd in had dan nu. Ze hadden vertrouwen. En nu zijn ze toch wel mooi in de kwartfinale. Terwijl je anders natuurlijk niet weet hoe het had gelopen.
0: Is zo. Maar vind jij, ja, kijk, tuurlijk, mensen vinden hier van alles van. Ergens vind ik altijd bij, dat is een hele andere sport, Formule 1, vind ik het wel altijd best tof dat ze nog na de race dingen extra checken. En dan nog straffen kunnen uitdelen. Om het zeker te weten. Zou dit niet gewoon een nieuwe toekomst voor voetbal zijn? Dat we ook na de wedstrijd gewoon nog even gaan kijken of het wel terecht was.
2: Ja, en dat Trump dat dan doet, elke wedstrijd.
0: Nee, dat dan niet.
1: Ja, met zijn grote sportkennis zou je natuurlijk wel de aangewezen kandidaat zijn. En ja, je ziet in de Eredivisie natuurlijk ook wel vaker, hè, dat schorsingen worden teruggedraaid of afgezwakt. Alleen op het wereldpodium, ja, bij dit toernooi is het ongekend, omdat er was contact. Hè, het was een beslissing, zeg maar 50-50. Alleen er wordt daar een rode kaart gegeven. En ja, op basis van welke gronden is deze rode kaart nu teruggedraaid? Daar is eigenlijk ook geen reden voor gegeven. Behalve dat ze dan allemaal weten dat Trump de telefoon heeft gepakt.
0: België die heeft online gereageerd met een leuke sneer, vond ik. Die hebben de regels van het voetbal gepost. Die hebben alleen maar de regels gepost. Om dat nog even duidelijk te maken. De UEFA heeft wel echt streng uitgehaald naar de FIFA. Wat denk jij dat dat betekent voor de toekomst?
1: Nou, dat dit onder een enorm vergrootglas ligt. Het zijn al geen vriendjes, die twee bonden. Maar hier is natuurlijk waanzinnig veel kritiek opgekomen. En ik vind het wel mooi hoor, de manier waarop de Belgen ermee omgaan. Zodat ik gisteren een filmpje waarin Subtiel op een bord was geschreven: rood is rood. Vannacht na het vierde doelpunt werd een Trump-dansje nagedaan door de spelers.
0: Oh, wat goed.
1: Ik denk dat dit toch wel de beste manier is waarop ze ermee om zijn gegaan.
2: Zouden we niet, en dat is even een hele, dit is ook even, dat heeft misschien nog niks met dit WK te maken, maar zouden we niet een nieuwe FIFA kunnen oprichten die niet corrupt is?
1: Mm. Ja, die splitsing zie je natuurlijk wel in meer sporten. Volgens mij in het darts bijvoorbeeld. Verschillende vechtsporten. Mm-hmm. Alleen, ja, als je naar dit WK kijkt, het is uitgebreid door Infantino. Dus er zijn natuurlijk heel veel landen eigenlijk die door die uitbreiding van het WK ook plotseling een kans ruiken om zich te laten zien op het wereldpodium. Dus ja, dat is natuurlijk wel een heel populaire beslissing. Een beetje populistische beslissing ook. En ik denk dat hij daardoor wel verzekerd is van heel veel steun. Ondanks deze gekkigheid.
0: Ja, nou ja, het is natuurlijk voor die Infantino ook belangrijk dat Amerika happy blijft. Zo zat ik ook te denken. Dat Amerika geeft zo'n godvermogen uit aan dit WK. Dus hou Amerika blij en je hebt een mooi WK, zou je kunnen zeggen. Maar wie gaat er in de finale spelen? Is het België, denk jij? Wie gaat er in de winst naar huis?
1: Ik denk niet dat België. Ik denk dat België eruit gaat in de volgende ronde tegen Spanje. Frankrijk is voor mij de topfavoriet. Vanavond gaan we Argentinië zien. Ook erg benieuwd naar. Frankrijk-Argentinië lijkt mij een redelijk logische finale.
0: Oh, mij had Portugal zo mooi geleken. Portugal tegen Argentinië. Gewoon Messi-Ronaldo. Gewoon nog één keer de koppen tegen elkaar. Maar helaas, Ronaldo gisteren vertrokken met het elftal. Okay,
1: Hij viel enorm tegen.
0: Ja, dat vond ik ook. Ja, nee, Ronaldo maakt het niet helemaal warm. Je kan je dag niet hebben. Het is wel jammer dat daar gebeurt.
2: En Messi valt eigenlijk elke wedstrijd tegen. Maar daar hoor je dan weer niemand over.
0: Nee man, Messi de GOAT. Okay, wij verbreken de verbinding met de WK Situation Room. Dat gaat Marijn nu doen in 3, 2, 1. We hebben Bas helemaal niet bedankt. Bas, dat doen we dan de volgende keer wel. We spreken hem nog wel een keer.

Eagles. Het is een paar minuten voor acht. 7 minuten voor 8. In sommige delen van de wereld is het brandstofprobleem zo groot dat mensen massaal de auto laten staan en een heel nieuw vervoersmiddel naar het werk nemen. Wat dat vervoersmiddel is, hoor je zo, maar het maakt ongeveer dit geluid. Hey, dat was niet gek. Blijf luisteren naar je ochtendshow, ook voor deze drie knallers.

0: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
1: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
0: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
1: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
0: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
4: Kippie.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
11: Ja,
10: jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil, het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
12: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
13: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Er moest ruim een week aan het spoor worden gewerkt, maar er rijden weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Door een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion waren honderden kabels verwoest. Het was een hele klus om die te repareren, maar sinds 5:00 vanmorgen rijden de treinen weer volgens de dienstregeling. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is tot zeker 10:00 vanmorgen verstoord door een aswolk uit de vulkaan Etna. Die spuwde afgelopen weekend veel as uit die door de wind richting meerdere luchthavens werd geblazen. Tientallen vluchten zijn geschrapt of omgeleid. Vanaf Schiphol vliegen KLM en Transavia naar Sicilië. Oekraïne heeft vannacht grote luchtaanvallen uitgevoerd op Moskou, zegt de burgemeester daar. De Russische hoofdstad zou zijn bestookt met 430 drones, maar de meeste werden onschadelijk gemaakt. Er zijn geen berichten over schade of gewonden. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vielen gisteren bijna 30 doden. En België-aanvoerder Youri Tielemans is trots dat zijn land een ronde verder is op het WK. Hij vond het oneerlijk dat een Amerikaan mocht meespelen, ondanks een eerdere rode kaart. Maar iedereen heeft alles gegeven, zei Tielemans na afloop. België won met 4-1 van de VS en speelt in de kwartfinale tegen Spanje, dat Portugal met 1-0 uitschakelde. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op Slam.
15: Alright, dan duiken we even die Nederlandse wegen op. En wow, wat is het druk. A1 naar de vesting Hilversum Noord, 16 minuten gemeld. En op de A2 Veghel-Zaltbommel, 40 minuten, 13 kilometer. A2 Waardenburg-Lingenbrug, daar 20 minuten, 6 kilometer. En op de A4 De Hoek en Bad Hoeverdorp, een half uur door een auto met pech. A15 IJsselmonde-Benelux, 22 minuten over 10 kilometer. En op de A15 18 minuten file bij Echteld en Brugge over het Amsterdam-Rijnkanaal. Op de A15 is de verbindingsweg afgesloten tussen Sliedrecht-Oost en Brugge over de Linge. Dat kost je bijna 40 minuten extra, 11 kilometer file. En op de A16 Ridderkerk-Noord-Terbrechtseplein, 35 minuten en 9 kilometer. De een na laatste grote gemelde file op de A27 Nieuwendijk-Merwedebrug. 32 minuten door een afgesloten oprit. En op de A50 Paalgraven en Maasbrug 17 minuten 8 kilometer. Dan de flitsers A2 Oudekerk aan de Amstel bij 35.1. A7 Dracht Groningen bij 168. En de A9 Spaarndam Alkmaar bij 46,5. A15 Hoogvliet Rotterdam 48,7. A16 Rotterdam Dordrecht bij 7,9. En de A20 Rotterdam Gouda bij hectometerpaal 30 opgepast. A27 Almere bij 115 en de A28 Hooghalen Hogeveen bij 160,6. A50 Beemte-Broekland Zwolle bij 213. De ene laatste A59 Sprangkapelle Breda bij 111,8. En de A73 Orlo Venray is 61,2. Binnen nu en een minuutje de Song of the Summer hier bij Slam. Welke zou het zijn?
0: Big or small, tiny or tall.
4: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
0: Condoom.nl.
11: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
16: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is Dia van Jumbo.
17: Begon jouw dag met ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
21: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
20: Nog niet helemaal dus.
21: Tja, die administratie. Toevallig tips?
20: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
21: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
20: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
13: De Slam Festival Zomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.
22: Slam.
13: Anul en Marijn.
15: Zo, je gelooft nooit waar sommige mensen mee naar hun werk reizen. Nu de brandstofprijzen de pan uitreizen. Dat zo in je ochtendshow naar de Black Eyed Peas. En nu Hugel en Solto.

0: denk dat het soms wel eens heel goed zou zijn voor een ondernemer om een lik MDMA te nemen. En wow, ja, en je ziet alles even anders. En denk ik, ja, het heeft me zakelijk best wel wat gebracht.
1: De

0: Er staat een waanzinnige docu op YouTube. En ik hoor je al denken van... Docu. Nee, het gaat over I Got a Feeling van de Black Eyed Peas. En al het werk wat in deze track zit is ongelooflijk. Over zoveel is nagedacht. Elk woordje, elk geluidje, die Will I Am van de Black Eyed Peas.
1: Over de lunch.
0: Die je vertelt erover. Wat? Over de lunch?
1: Avondeten. Wat? Ja, in de studio. Er moet ook gewoon gegeten worden. Het is vaak zo, hè, dat mensen over dingen nadenken. Breaking news. Mensen denken over dingen na die ze doen.
0: Hou je bek.
2: De Slam Ochtendshow.
0: Oh, mijn bloed is aan het koken. Oh, laat mij gewoon lekker hier lullen op de radio, man.
1: Echt bizar.
0: Hey, we gaan even een rondje nieuws doen. Hoe leuk is dat? In Rusland is in sommige regio's het tekort aan benzine en diesel zo erg dat de verkoop van paarden is toegenomen. Door de brandstofproblemen zoeken mensen en bedrijven naar alternatieven voor vervoer. Het laat zien hoe de brandstoftekort in sommige delen van het land directe gevolgen heeft voor het dagelijks leven en transport. Hé, dan hadden die Chinezen dus toch gelijk. Dit is het jaar van het paard. Jongens, als we Rusland ooit nog de oorlog verklaren, dan zou ik het nu doen. Volgens mij kunnen we ze nu hebben. Ik kocht laatst een paard, maar die was alleen 's nachts wakker. Een nachtmerrie. Een 60-jarige Amerikaanse medewerker van Ford, die al 11 jaar bij het automerk werkte, is ontslagen omdat hij een koekje van €1,95 ongeveer had gestolen uit een self-service kiosk op de werkvloer. De man die diabetes heeft, kocht het koekje omdat zijn bloedsuiker daalde. Nu blijkt dat de betaling wel degelijk was gelukt, maar dat de betaalautomaat een storing had. Ford bood hem daarna zijn baan opnieuw terug aan, maar de man weigerde terug te keren omdat hij het vertrouwen in zijn werkgever kwijt was. Damn. Ik dacht altijd dat het een feest was om voor Ford te werken. Ford Fiesta. Nou, dat valt toch vies tegen? Ik krijg dit niet uit. Dit gaat niet uit. Dat knopje is kapot. Dan doen we het zo. Dan gaan we zo verder. Als ik 60 ben, dan weet ik zeker dat Slam ook elke reden aangrijpt om mij te ontslaan. Zoals het indrukken van dit knopje. Maar dat er niks gebeurt of zo. Oké, dit gaat echt niet uit. En tot slot, op een snelweg in Amerika heeft een vrachtwagen bijna 18.000 kilo chilisaus gelekt. De felrode hete saus lag kilometers over het wegdek verspreid, waardoor de brandweer, schoonmaakploegen en zelfs milieudiensten moesten uitrukken. Omdat de saus zuur is, mocht die niet in het riool of wateroppervlakte water terechtkomen. Veel automobilisten kregen de plakkerige saus zelfs na meerdere wasbeurten niet van de auto af. 18.000 kilo chilisaus op het wegdek. Hey kids, ga maar even buiten spelen. De vloer is lava. De file ontstond doordat de saus... Wacht, ik heb er nog eentje, dan ben ik echt klaar. De file ontstond door de saus. En die was naar verluid bijna 20 kilometer lang. Nou, dat is een pittige file.
2: De Slam Ochtendshow. Update.
0: Thank God. Dit is de ochtendshow met de meeste muziek en de meeste kans op tickets voor Loveland. 2 weekend tickets liggen hier op jou te wachten. Hoor jij het festivalalarm, dan app je festival naar de app van Slam. En zit jij op Loveland met je bestie.

0: De Slam Ochtend Show. Wij schrijven al die grappen over die nieuwtjes altijd s'avonds. Dan zitten we met een groot schrijversteam en dan zijn we hard bezig. Er is één grap over de paarden van zojuist die het niet gehaald heeft. Maar
1: ik zag hem online staan onder het artikel.
0: Ik vind hem toch leuk. Nou, maken we even de paardengrap.
1: Hoe heet het paard van Sinterklaas in het Duits? Veer de Achtersnel.
0: Hey, deze ken je wel, hè? Of deze. Oh, wacht even. 3, 2, 1. Of deze. Ja! Het houdt niet op. Al die hits van Jonas Blue. En dan is die laatste Edge of Desire misschien nog wel zijn grootste. Vanavond draait de enige echte Jonas Blue een uur lang op Slam.
2: Echt? Oh my god.
0: Ja, tijdens de Slam Sunsets.
2: Oh my god, zo vet.
0: Dat is nieuw, hè. Als de zon zakt, dan stijgen de BPM's hier bij Slam. We sluiten de zomerdagen af met heerlijke DJ-sets. Gisteravond was bijvoorbeeld Vintage Culture hier te horen. Noah Staal, Nederlands talent, die zelf nog geappt heeft, hè. Dat hij,
1: ja, zin dat is uitgezet.
0: Ja. En om 8:00 vanavond Jonas Blue hier op het grootste podium. Morgen ook nog MK, later in de week DOD, Luc van Dijk. Elke avond om 8:00 de beste sets om je heerlijke werkdag of vakantiedag mee af te sluiten. Dus luister ook vanavond weer naar nieuwe sunsets hier bij Slam. Het is tijd om alvast in de mood te komen met de beste dance track van de week. De track of the week.
3: Nieuw. Music. Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. Lost Frequencies. Live it all.

0: eerste dance track die ons opviel tijdens de Mixmarathon afgelopen vrijdag. En dan word je Mixmarathon Track of the Week. Invisible van Jazzy en Chris Lorenzo. We zijn halverwege het jaar om en erbij. En we zijn er eigenlijk al overheen. En voor veel mensen is dit een resetmoment, hè? Misschien jaag jij ook wel een nieuwe carrière na de zomervakantie. Blijf dan zeker luisteren, want wij gaan het je vertellen. Bij welke baan heb jij de meeste vakantiedagen? Oh. Meer dan de rest.
1: Als DJ was slam.
0: Was het maar zo. Moet je bij Veronica de ochtendshow doen. Heb ik dat hardop gezegd?
1: Je hebt echt onbeperkt vakantiedagen.
0: Oh, oh, oh. Hey, blijf luisteren naar je ochtendshow. Ook van Martin Garrix en Ed Sheeran.
2: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
3: The sun goes down, the vibe goes up. Slam Sunsets.
2: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
4: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
11: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
12: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
11: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
12: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
11: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
12: Handig?
11: Ja. Van de Belastingdienst.
10: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
13: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
14: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
15: Kippie.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
18: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel.
15: Nu 2 plus 2 gratis op alles van tenen en libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
19: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
21: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
22: Ja,
21: jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
23: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
0: Hey, goedemorgen, 8:30. Het land is verdeeld, maar dit keer betreft het weer. In het noorden is het bewolkt, kans op regen, een graad of 19. In de rest van het land zonniger en stukken warmer, tot wel 28 graden in het zuiden. Dan even naar die Nederlandse wegen kijken. Ja, het is verdomde druk. Dat kan ook komen omdat die A1 deels dicht zit. Plan je reizen even goed deze zomervakantie. A1 naar de vesting Blaricum, 22 minuten en 6 kilometer. A2 Veghel-Zaltbommel, 3 kwartier, 13 kilometer. Op de A4 De Hoek en Batuverdorp, 40 minuten. En de A12 Gouda-Blijswijk, een half uur door een ongeluk. A16 Ridderkerk-Noord, Terbrechtseplein, 3 kwartier. A16 Breda-Noord-Klaverpolder, 20 minuten. En op de A27 Nieuwendijk-Merwedebrug, 23 minuten. De oprit is dicht. A50 Takietersbrug-Maasbrug, 21 minuten door een kapotte auto. En flitsers gespot op de A2 bij Oudekerk aan de Amstel, 34,8. A2 Culemborg-Utrecht bij 81,3. A7 Drachten-Groningen bij 168. En de A9 Spaarndam-Alkmaar bij 46,5. A13 Den Haag-Rotterdam 6,8. En de A15 Hoogvliet-Rotterdam bij 48,7. A16 Rotterdam-Dordrecht 7,9. En de A20 Rotterdam-Gouda bij hectometerpaal 30. A27 Almere bij 115. En de A28 Hooghalen-Hogeveen bij 160,6. A50 Beemte-Broekland bij Zwolle bij 213. A59 Sprang-Capelle-Breda 111,8. En de laatste A73 Oorlo richting Venray bij 61. Dan pakken we het laatste nieuws mee. Daar is het ANP. Daphne heeft de headlines voor ons in een half minuutje.
24: Goedemorgen.
0: Hallo daar.
24: Bij een aanrijding tussen twee auto's gisteravond in Leeuwarden zijn 4 mensen gewond geraakt en eentje moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd, meldt Omroep Friesland. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Sinds 5:00 vanmorgen rijden er weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Het treinverkeer lag ruim een week stil na een brand in een kabelgoot bij de Kuip. Het repareren van de honderden kabels was pas gisteravond laat klaar. En Cristiano Ronaldo heeft zijn allerlaatste WK-wedstrijd gespeeld. Portugal werd uitgeschakeld door Spanje, waarna Ronaldo huilend van het veld ging. De bondscoach van Portugal kondigde direct zijn vertrek aan. En tot zover de hoofdpunten van het AP.
0: Ben jij of ken jij iemand die na de zomervakantie van baan gaat switchen? Oké, blijf dan echt luisteren naar de Slam Ochtendshow. Wij verklappen zometeen de banen met de meeste vrije dagen.
25: Anul en Marijn.
0: Hey, alvast graag gedaan. We got you. Je vrienden uit de ochtend. Anul en Marijn hier met ook Martin Garrix, Ed Sheeran, Tupac en nu Topic.

0: zijn.
1: Soms denk ik dat ik hem zie lopen in een winkelcentrum in Hilversum. We zoeken hem nog steeds, Tupac. Ja, hoe is het nou toch afgelopen? Het blijft een mysterie. Changes hier in de ochtendshow, 9:50 op dinsdag. Een hoop mensen die hebben uitgekeken naar dit moment, dus we moeten het wel waarmaken, Marijn.
2: Ja, zeker.
1: In welke sectoren krijg je de meeste vakantiedagen?
2: Dus het is goed om hier te gaan werken.
1: En zo is dat.
2: Ja.
1: Dus na de zomer kan je bijvoorbeeld terugkeren als iemand in...
2: het onderwijs. En dit is echt een open deur die ik intrap. Maar uiteindelijk hou ik ook van open deuren. Ik trap ze graag in. Het onderwijs, je hebt natuurlijk alle schoolvakanties. Dat zijn er best veel. Dus je kan rekenen op 53,5 vakantiedag tot 53,5 dag vakantie per jaar. In het basisonderwijs dan specifiek.
1: Alleen je hebt wel altijd vakantie in de drukste periodes. Dat is minder.
2: Dat is minder. Je hebt dus verplichte eigenlijk... dagen dat je vrij moet nemen.
1: En ik heb op mijn bruiloft in september heb ik 2 leraren die ook daarbij zijn. Dat is moeilijk gek om vrij te krijgen als jij buiten de schoolvakanties vrij wil. Dat is echt niet te doen bijna op scholen. Ja. Die zijn echt aan het strijden daar voor hun carrière.
2: Ja, nou ja, dat.
1: dat is echt waar.
2: Een andere goede sector om te werken is de bouw. Daar krijg je 49 vakantiedagen. Dat is inclusief roostervrije dagen, bouwvak, weet ik het wat. Maar over het algemeen in de bouw heb je ook 49 vakantiedagen. Werk je bij de overheid, dan kun je tot 46 vakantiedagen opnemen. Er zit ook een deal bij waarmee je extra verlofdagen kan inkopen via een individueel keuzebudget. En wij kunnen ook bijkopen, maar dat gaat dan van ons vakantiegeld af. Maar bij sommige bedrijven, en dus ook de overheid, heb je nu een individueel keuzebudget. Dat budget wordt specifiek voor jou gereserveerd om of een opleiding van te gaan doen of om... En je kan er dus ook vakantiedagen van
1: Wat
2: van
1: kost
2: kopen.
1: Een vakantiedag? Ik ben even wat opzoeken. Wat kost bij ons een vakantiedag?
2: Dat is gewoon...
1: Een uurloon. Of een dagloon.
2: Ja.
1: Rekensom verdienen. Er staat bijvoorbeeld hier. Bij een uurloon van €25 en een werkdag van 8 uur... kost een vrijdagje €200 bruto. Nou.
2: Check. De afvalindustrie. Gemiddeld 44,5 vakantiedag.
1: Dat is veel, man.
2: Ja, dat is heel veel. Werk je bij een bank, dan kan er... een bank? Ja, banken. De financiële sector. Tot 44 vakantiedagen. Werk je in de metaal en elektro, dan zit je ook gebakken... want dan kun je 40 vakantiedagen opnemen. Dat is ook inclusief roostervrije uren die verplicht zijn. Waarschijnlijk de bouwvak, weet ik het wat.
1: Netjes.
2: Maar allerhande sectoren waar meer vakantiedagen... dan die gemiddelde 25 vakantiedagen die de Nederlanders hebben...
1: En sommige zelfs dubbel, hè? De bouw bijvoorbeeld. Ja. Gewoon dubbel en ook het onderwijs. Dus laten we het nog even één keertje kort noemen. Metaal en elektro is een goede. Bankindustrie, afvalindustrie, overheid, de bouw. En met stipt op nummer 1 de meeste vakantiedagen krijg je in het onderwijs.
2: Ja, dat kun je zeggen. En mooi om dit te weten. Ook met de kennis dat een nieuw onderzoek heeft recentelijk aangetoond dat... een week vakantie, dat is eigenlijk niks. Je hebt minimaal 18 dagen nodig om echt goed tot rust te komen. En zodoende met als je in de bouw of in het onderwijs werkt... je hebt dus meermaals heb je die 18 dagen kun je inzetten... om echt inderdaad helemaal goed tot rust te komen.
1: Ja, en dat zijn ook wel banen waar het nodig is. Als jij weer voor die klas moet gaan staan.
2: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Of tussen die heipalen, ik heb er respect voor hoor.
2: En dat onderzoek, dat je dus 18 dagen nodig hebt... om helemaal tot rust te komen op vakantie... slaat eigenlijk haaks op wat werkgevers doorgaans denken, hè. Werkgevers denken vaak dat medewerkers helemaal geen vakantie nodig hebben. Sterker nog, de meeste werkgevers vinden weekend gewoon onzin.

Lady Gaga hier in de ochtendshow. Het is een paar minuten voor negen en wij hebben ze de hottest tickets in town. Eric Preets live zien. Ik heb het altijd al gewild. Of wat dacht je van Frankie Rizzardo met zijn Shinjuku?

0: Wie is er ook? Ja hoor. En nog veel meer grote op de lijn.
1: De Slam Festival Zomer.
0: Wij zijn je festival dealer. Wij zorgen dat jij de heetste tickets in handen krijgt. En er niks voor hoeft te betalen. Alleen maar een appje sturen, dat is genoeg in principe. Je moet er snel bij zijn. Hoor jij het festivalalarm? Dan WhatsApp jij festival naar de app van Slam. En ben je er mogelijk bij. Hallo, met wie?
2: Met Niels. Hallo, met Niels. Woehoe! Hallo?
0: Niels, jij begrijpt dat dit het leukste onderdeel van ons werk is, hè?
2: Ja, what the fuck?
0: En helemaal als we zo iemand aan de lijn hebben. Niels, waar kom je vandaan?
2: Culemborg.

0: Yeah!
1: Gefeliciteerd en het is een weekendticket. We sturen er twee op, dus je mag ook nog iemand uitzoeken om mee te nemen naar Loveland Festival.
0: Nice. Heel tof, man.
1: Dat wordt goed. We zien jou daar en alvast een hele fijne dinsdag. Dat komt nu wel goed, dacht ik zo.
0: Hey, hoi!
1: Yo, tot later! De Slam Ochtend Show met de meeste muziek. Axwell heeft een nieuwe. Whatever turns you on.

uur de nieuwe van Axwell in de Slam ochtendshow. En heb je het gehoord? Alle filmfans zijn boos, woest. Want je raadt nooit wie er ineens een grote rol te pakken heeft in de nieuwe film. Dat zo in de ochtendshow. En deze drie zijn er ook.

0: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
0: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart, 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Zou 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
4: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
5: Kijk eens dames, 2 glazen bruiswater.
4: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
6: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
7: hoi,
6: of binnenkort vertrekt,
8: adios.
6: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
7: Fijne vakantie!
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
13: chicken. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
14: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
15: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
18: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
17: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
18: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
17: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
18: Handig?
17: Ja, van de Belastingdienst.
19: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In Leeuwarden zijn gisteravond 4 mensen gewond geraakt bij een aanrijding tussen 2 auto's, meldt Omroep Friesland. Het gebeurde door nog onbekende oorzaak op een industrieterrein. De brandweer moest in actie komen om iemand uit de auto te bevrijden. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er rijden eindelijk weer treinen van Rotterdam naar het zuiden. Het duurde allemaal veel langer dan gedacht om bij de Kuip een kabelgoot te herstellen. Daarin brak vorige week maandag brand uit en honderden kabels moesten worden gerepareerd. Zelfs vannacht werd er nog aan gewerkt en sinds 5 uur vanmorgen rijden de treinen weer normaal. Door noodweer in China zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen. Honderden mensen raakten gewond en tienduizenden zijn geëvacueerd. Vooral het midden en zuiden zijn zwaar getroffen door regen, windstoten en tornado's. De Chinese leider Xi Jinping vraagt hulpdiensten alles te doen om de slachtoffers te redden. En Cristiano Ronaldo heeft zijn laatste WK-duel gespeeld. Portugal werd met 1-0 uitgeschakeld door Spanje, waarna Ronaldo huilend van het veld ging. De bondscoach van Portugal is direct opgestapt. Ook België is door naar de kwartfinales na de 4-1 winst op Amerika. Vrijdag speelt België in Los Angeles tegen Spanje en de Belgische koning Philippe is erbij. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op Slam.
7: dan moet ik het Willy en Max toch meegeven. Dat zij al in die poolfases gewoon bij onze oranje jongens in die kleedkamer stonden te springen. En dat die Belgische koning pas komt als ze de kwartfinales halen. Ja, dat is gewoon profiteren, noem ik dat. We gaan naar de weg toe. A1 naar de vesting Blaricum. 33 minuten door een auto met pech. A2 Rosmalen zal Bommel 3 kwartier, 12 kilometer. En op de A4 staat 50 minuten tussen Nieuw-Vennep en Bad Hoeverdorp door een ongeluk. A12 Reeuwijk Harmelen, 33 minuten door een ongeluk. En op de A16 40 minuten tussen Ridderkerk-Noord en Terbrechtseplein. Voor de rest flitsers op de A2 Oudekerk aan de Amstel richting Amsterdam bij 34,8. A4 Woensdrecht richting Bergen-op-Zoom bij 241,5. A7 Drachten-Groningen bij 168. En de A9 Spaarndam richting Alkmaar bij 46,5. A13 Den Haag-Rotterdam 6,8. En de A15 Hoogvliet-Rotterdam bij 48,7. A16 Rotterdam-Dordrecht 7,9. A20 Rotterdam-Gouda bij 30. A27 Almere bij 115. A27 Almere-Hilversum bij 112,6. A27 Eemnes-Hilversum bij 100,1. En de A28 Hooghalen richting Hogeveen bij 160,6. Ook een flitser op de A28 bij Zwolle bij 103,2. En op de A28 Hooghalen-Hogeveen bij 167,8. A29 Heiningen-Dintel-Oort bij 102,6. A50 Beemte-Broekland richting Zwolle bij 213. A59 is de ene laatste Sprang-Capelle-Breda bij 111,8. En de A73 sluit hem af bij Orlo richting Venray, opgepast bij 61,1. Nou, die andere Song of the Summer naast Jamaican Bam Bam is er nog één hele grote deze zomer. En die hoor je binnen nu en een minuutje in de Slam Ochtendshow.
8: Het is Big Sale bij Eyewish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
11: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
21: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
22: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
23: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: De Slam Festival Zomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.
7: Ja, zo'n beetje de hele filmwereld is woest omdat een actrice een rol heeft gekregen in een film. Het gaat vooral om wie het is. Dat zo in je ochtendshow na de Bauza. Magnetic. 6 over 9.
24: Yo, good morning.
25: We're the Bauza.
26: And you're listening to the morning show with Anul and Marijn.

0: Skrillex op het podium. Dacht ik, verdikke me, dat regelt hij dan toch weer. Hè?
1: Ik sta er ook achter, hoor.
0: Ja, ik sta
1: achter. Ik heb gezegd, weet je, end world hunger and bring peace to the world.
0: Daar sta ik achter.
1: Ja.
0: Maar het wordt tijd dat Raoul een keer luisteraars meeneemt, vind ik. Dus ik zou bij deze willen oproepen, Raoul Schram, je moet een winactie doen en al je Boomroom luisteraars meenemen naar Ibiza.
2: De Slam Ochtendshow.
1: Dat sowieso.
0: Update. Ja, we maken even een rapido rondje nieuws. De omstreden AI-actrice Tilly Norwood heeft haar eerste echte grote filmrol te pakken. Het gaat om een rol in de film Misaligned, een komische dramafilm. Tilly is geen echt persoon, maar een digitaal gegenereerde actrice. De aankondiging zorgt opnieuw voor veel discussie in de filmwereld, omdat vakbonden en acteurs al langer waarschuwen dat AI-figuren echte acteurs kunnen vervangen en werk kunnen wegdrukken. Ik haat alle woorden die ik zojuist gezegd heb. Oké, het is de eerste acteur die nooit te laat komt op een set. Maar komt ze wel echt opdagen? De burgemeester van Geelze en Rijen heeft meegedaan aan een officiële bokswedstrijd tijdens een boksgala in Den Bosch. Uiteindelijk eindigde hij zijn gevecht onbeslist. Maar volgens bezoekers hield de burgemeester zich knap staande en werd hij enthousiast toegejuicht door het publiek. Oké, als ze dit nou ook in de Tweede Kamer gaan doen, dan ga ik wel een keer op die publieke tribune zitten, ja. Wie had gedacht dat een burgemeester ook bokser kon zijn? Die aflevering van Samson en Gert zou ik graag zien.
3: Meneer de burgemeester?
0: En tot slot, Nederland maakt zich opnieuw op voor warm zomerweer, want er is een nieuwe regionale hittegolf op komst. Volgens de verwachtingen lopen de temperaturen de komende dagen weer op richting de 30 graden of zelfs daarboven. Dat betekent dus tropische warmte, vooral in het zuiden en oosten van het land. Meteorologen waarschuwen dat het opnieuw drukkend warm kan worden met weinig afkoeling in de nacht. Ik heb sinds kort zo'n mobiele airco en nu wil mijn huisbaas met me praten over waarom mijn stroomrekening zo hoog is. Ik heb hem verteld dat mijn deur altijd open staat voor.
2: De Slam Ochtendshow. Update.
0: En het is 9:15. Dit is je Slam Ochtendshow. Met de beats van Fede LeGrand. We doen ook even die nieuwe Medusa, die is geweldig. En de laatste van Antoon heet De Enige, nu in de ochtendshow.

0: Hey, goedemorgen. Als jij tijdens een energetische sessie een zaadlozing krijgt, is heel normaal. Dat is echt heel normaal. Kijk, ik geef sessies en weet je, dan krijg je de vraag, is het ook met happy end? En dan denk ik altijd bij mezelf van ja, je bent absoluut blij aan het einde, maar ik ga niet aan jouw penis trekken. Dat doe ik niet.
1: De Slam Ochtendshow.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Skrillex en Fade. Not you without you.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Medusa en Rani. Silence.

0: hij doet toch wel sterk denken aan... Ja, Medusa, Rani en Silence ontmaskerd in de ochtendshow. Maar we gaan hem er niet minder om draaien, dat beloof ik je alvast. Het is bijna 9:30 en een van de meest virale artiesten van dit moment... is vandaag dichter bij jou dan je denkt. Wat doet hij in Nederland? Dat zo in de ochtendshow en ook die andere meest viral tracks staan op je te wachten.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
4: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
5: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Hey.
8: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
7: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
8: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
9: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet, slim bekeken.
10: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
9: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar
13: €2,99. Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
15: Mam, waar is mijn zwemband?
16: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
17: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
18: Allsafe.
19: Geeft ruimte.
20: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: I am Vaiana of Motunui.
2: Deze zomer.
3: Here we go.
2: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: The ocean chose you.
2: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Hey, goedemorgen. Het is 9:30. Je weerupdate van Weer Online. Ja, het land is weer eens verdeeld en nu ook met het weer. Kans op 19 graden en regen in het noorden. In de rest van het land stukken zonniger en warm. 28 graden in het zuiden zelfs. Dankjewel, Weer Online. Hoe is het op de weg? Flitsmeister. De A1 meldt tussen Naar de Vesting en Naarden een kwartier file. En op de A2 Rosmalen-Zaltbommel 40 minuten 11 kilometer. De A4 Nieuw-Vennep Schiphol een kwartier door een auto met pech. En op de A4 Schiphol-Batuverdorp 35 minuten door een ongeluk. A15 Del-Leerdam 18 minuten. En op de A16 Ridderkerk-Noord-Terbrechtseplein 32 minuten maar liefst. A12 zich Ridderkerk-Zuid van Brielenoordbrug 12 minuten. En op de A27 Nieuwendijk-Merwedebrug. De oprit is dicht, dat kost je 20 minuten extra. Net als op de A29 ook 20 minuten bij de Haringvlietbrug en Oud-Beierland. A50 Ewijk-Maasbrug 13 minuten. En de flitsers op de A1 Wilp-Apeldoorn bij 94,8. A2 Oudekerk aan de Amstel richting Amsterdam bij 34,7. A4 Woensdrecht-Bergen-op-Zoom bij 241,3. A7 Drachten-Groningen bij 168. En de A9 Spaarndam-Alkmaar 46,5. A12 Babberich richting Arnhem bij 149,7. A13 Den Haag-Rotterdam 6,8. En de A15 Hoogvliet-Rotterdam bij 48,7. A16 Rotterdam-Dordrecht 7,9. A16 Langeweg-Breda bij 53,8. En de A16 Zwijndrecht-Dordrecht bij 30,1. A20 Rotterdam-Gouda hikt met paal 30. A22 Velsen-Zuid-Beverwijk 9,3. A27 Almere-Hilversum bij 112,6. En de A28 Hooghalen-Hogeveen bij 160,6. A28 Zwolle-Meppel 103,8. A50 Beemte-Broekland richting Zwolle, opgepast bij 213. A50 Beekbergen-Apeldoorn 197,8. De A59 Sprangkapelle-Breda bij 111,8. A59 Terheide-Dinteloord bij 88,8. En de A73 als laatste. Dat is Orlo-Venray bij hectometerpaal 61,1. Zo. Nou, ik paas de microfoon met liefde even naar Daphne bij het ANP.
9: Goedemorgen.
8: Hallo daar.
9: In delen van Spanje geldt code rood vanwege extreme hitte. In de oostelijke regio's Catalonië, Valencia en Aragon loopt het kwik op tot boven de 40 graden. En dat duurt tot zeker donderdag. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door waarschijnlijk een raket. Aan boord brak brand uit, maar er vielen geen gewonden. Volgens Amerikaanse media zit Iran achter de aanval. En Amerikaanse spits Balogun snapt alle ophef dat hij toch mocht meespelen tegen België. President Trump had zijn schorsing via een belletje aan de FIFA ongedaan gemaakt. Zoiets was omstreden, zei Balogun na de uitschakeling door België.

0: gesopan.
1: Dankjewel, Bassie en Adriaan.
2: Anul en Marijn.
1: Een van de meest virale artiesten van vandaag is dichter bij jou dan je denkt. Wat spookt hij uit in Nederland? Je hoort het zo naar Shakira.

0: rapido een rondje rond de wereld met je maken. Muzikaal gezien dan, daar ben je weer helemaal up-to-date. Wat wordt er het meest geluisterd? Online, on-air en on the floor. De nummer 5, daar heb je vast wel een keer van gehoord.
1: 5.
0: Buitenaardse Bruno Mars. Vandaar die achternaam, denk ik. Vanavond voor de laatste van 4 shows in de Johan Cruijff Arena. De afgelopen show stond Bruno al op het podium met Hup Holland Hup Sjaal. En dit weekend kwam hij zelfs op een fiets het podium op. Inclusief fietsmandje met tulpen erin. Zoals wij er allemaal bij lopen in Nederland. Ja, Bruno op 5.
1: 4. Got everything you
0: need. Now bring it like you need. Nou, echt net nog gedraaid hier in de ochtendshow. Het officiële WK-anthem van dit jaar. Shakira, Burna Boy en Die Die, ze doneren de hele opbrengst van het liedje aan het Global Citizen Education Fund.

verslavende tune. De nieuwe generatie in Franstalige rap. Move Joe en Pile, de hoogste binnenkomer in de Slam 40 afgelopen zaterdag. Op nummer 6 helemaal. Het maakt echt niet uit op welk strandje je gaat liggen deze zomer. Bloemendaal, Zandvoort, Katwijk. Man, al ga je naar Ameland. Je hoort dit uit de Bluetooth speakers komen. Pile!

0: Het land van Dracula. En Jason Derulo blijkt dus de echte bloedzuiger. Ja, die moest er meteen weer op springen. Hij rook succes. En Meet Chico heeft een Jason Derulo remix. Maar ja, er kan er maar één de beste zijn in de
1: Viral Top 5. De nummer 1. De nummer 1.
0: Wat grappig om te zien hoe dat werkt. Dan score je een hit met een remix voor een artiest. En betaalt die artiest jou eigenlijk terug door een keer de vocalen op jouw eigen track te verzorgen. Hugel deed een tijdje de remix van Free door Ultra Naté. Nu is Ultra Naté ineens de zangeres op zijn nieuwe Move Into The Sun. Pak de nummer 1 deze week.

0: Show.
1: Oh, je is even lekker aan het draaien vandaag, jongens. De hele dag lekker slam aan, joh.
0: Ja, nou, en het is nuttig om de hele dag slam aan te houden. Hoor jij het festivalalarm ineens dwars door de show knallen? En je hebt festival, dan maak je kans op weekendtickets voor Loveland. Oh, 8,

0: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
1: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
0: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
1: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
0: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels. In één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis!
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
8: Honda, the power of dreams.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kippie.
11: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
12: Ja,
11: jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
13: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een steekpartij in het Rotterdamse Botlekgebied is een vrouw zwaar gewond geraakt. Het is niet bekend hoe ze eraan toe is. De politie heeft de verdachte opgepakt, maar wil er verder niets over kwijt. Ook kan de politie nog niet zeggen wat de aanleiding was van de steekpartij en of de verdachte en het slachtoffer elkaar kennen. Wie de komende dagen in Spanje is, moet rekening houden met extreme hitte. In de oostelijke regio's Catalonië, Valencia en Aragon geldt code rood en wordt het heter dan 40 graden. De Spaanse Weerdienst waarschuwt mensen voor hun gezondheid en voor extreem hoog risico op bosbranden. In de rest van Spanje is het minder warm. Een olietanker in de straat van Hormuz is waarschijnlijk geraakt door een raket. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Volgens Amerikaanse media zit Iran erachter, ondanks de getekende vredesdeal. Het zorgt voor vragen over de veiligheid op de vaarroute. Ook steeg de olieprijs meteen. En de Belgische koning Philippe is vrijdag in Los Angeles bij de kwartfinale tegen Spanje. België won vannacht met 4-1 van de Verenigde Staten. De Amerikaanse spits Bellingham snapt alle ophef dat hij toch mocht meespelen. President Trump had zijn schorsing via een belletje aan de FIFA ongedaan gemaakt. Zoiets is omstreden, gaf Bellingham toe. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met lokaal wat regen. Verder is het droog met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. Later in de week wordt het ruim 30 graden. En dit was het nieuws op Slam.
17: En dan maakt het exact 10 uur. Goedemorgen. Dan gaan we de wegen af met Flitsmeister. Die belt nog 23 vertragingen. En dit zijn ze vanaf een kwartiertje of langer. De A2 richting Utrecht bij Rosmalen. Daar verlies je nog 21 minuten. 13 kilometer aan file. De A4 dan, Den Haag richting Amsterdam, bij de Hoek. 3 kwartier extra, 5 kilometer, komt door een ongeluk. A27 dan, Breda-Gorkum bij Nieuwedijk. Daar 20 minuten extra, 4 kilometer file. De oprit is afgesloten. En de laatste is de A58 richting Eindhoven. Bij Moergestel 41 minuten, 9 kilometer. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app. Het zijn er een open. Binnen een minuutje, terug in de muziek met Roger Sanchez. Komt eraan.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
18: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
19: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
18: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
20: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
15: De Slam Festivalzomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim. Jarno van der Wielen.
17: En van de ene sterren de line-up door naar de andere. Good morning, dit is Slam. Zometeen de nieuwste van The Opposites komt eraan. Ook Another. We krijgen naar Roger Sanchez. Dit is Another Chance.

Good morning, feestje op je kantoor. Het kan zomaar je laatste zijn. Ik ga je een bizar verhaal vertellen en sowieso een nieuw woord leren. Het nieuwe woord is choreomanie. En dat is precies waaraan mensen zijn overleden tijdens de dansplaag van 1518 in Staatsburg. Daar is dat gebeurd. Er waren mensen dagenlang aan het dansen. En ze hadden dus last van choreomanie. Dat betekent dat je niet meer kan stoppen met dansen. Dat heeft een maand geduurd, dat feestje. En toen zijn mensen gewoon overleden. Want ja, op een gegeven moment is je lichaam wel een keertje klaar met dansen. En ben je keihard uitgeput. En sowieso, dansen, feesten en de dood, dat is niet de beste combi. Ken je dat verhaal van die gasten die op een huisfeestje het verkeerde zakje hadden opgesnoven?

vrouwelijke space toerist een feit was. Ze ging als eerste vrouw naar het Space Station en was dus eigenlijk de eerste die gewoon een kaartje kocht om naar de ruimte te gaan. En dat kaartje kostte $20 miljoen in 2006. En daar kan je tegenwoordig toch een enkeltje van Den Bosch naar Groningen voor met de NS. Dus er is veel veranderd in die tijd. Uit die tijd de beste track, Justin Timberlake. Dit is Love Stone op Slam.

0: Shadows. Waar je deze week kans maakt op tickets voor Loveland Festival. Onder andere Frankie Rizzardo, Max Dean, Vintage Culture, Jamie Jones, Camel Fat en Fatboy Slim. Je kan ze allemaal gaan zien. En hoe dan? Dat vertel ik je zo meteen.
1: Slam doet niet aan FOMO. We regelen gewoon dat je erbij bent. De Slam Festivalzomer. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en score tickets voor de beste festivals van Nederland. Met deze week tickets voor Loveland Festival. Slam, de hele zomer lang jouw festivaldealer.
2: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
8: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
7: hoi,
8: of binnenkort vertrekt,
9: adios,
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
7: Fijne vakantie.
10: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
11: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
12: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies en Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
10: Bestel je obu op netlink.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Ja.
15: Echt serieus?
14: 7, 7, 7.
15: Wat een geld.
16: 18.000. Godverdikke me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
19: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
20: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
21: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
22: Kippie.
23: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
24: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
25: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landbouw. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
0: Start je dag zonder barst.
1: Opgelost. Autotaalglas.
9: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
15: En we zijn over 10:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is in het noorden kan het bewolkt zijn, met een kans op een spatje regen. Van het zuiden naar het noorden, kans gewoon op lekker veel zon. In het zuiden het meeste. En de temperatuur schommelt van 20 tot 28 graden. Dan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt twee vertragingen nog op het wegennet. De A2 richting Utrecht bij Empel. Daar verlies je 23 minuten, 10 kilometer. En de laatste is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij de Hoek 27 minuten extra, 6 kilometer.
22: Jarno van der Wielen.
15: Met zometeen muziek van Sia en Jean-Paul. Cheap Trails komt eraan. Ook de nieuwste van Blessis krijg je na Bibi Rexha. Dit is New Religion.

0: Jazz en Terms and Conditions hoor je op Slam.
1: De Slam Festival Zomer.
0: Ah, de temperaturen gaan weer door het dak. En je moet weer een nieuwe thermometer kopen, omdat die gewoon uit zo'n volk barst werkelijk. En gelukkig is Festival dan Slam dan de festivaldealer om dat allemaal in goede banen te leiden. Sterker nog, je gaat niet thuis zitten onder een aircootje of een ventilatortje met dat bloedhitte. Nee, je gaat lekker de festivalweide op. Deze hele zomer sturen we je naar de beste festivals. Denk aan een Awakenings, Dance Philly, ga zo maar door. En deze week maak je kans op tickets voor Loveland Festival. Maar 8 en 9 augustus met onder andere deze gasten op de line-up.

staat daar en daar wil je bij zijn. Heel simpel, hoor jij deze week het festivalalarm voorbij komen? App dan festival. Alleen dat woordje, dat is genoeg om kans te maken op weekendtickets voor Loveland Festival. Het is gewoon F-E-S-T-I-V-A-L. Nou, dan als je het nou nog niet begrijpt, dan moet je er ook niet heen, denk ik. Want dan ga je er nooit komen. Maar festival appen via de app van Slam. Mocht je dat alarm voorbij komen, dat kan de hele dag hier op Slam. En ook gelijk antwoord op de vraag, waar vind je die tickets? Nou, Hero, dit is Afrojack.

Topic, Fireboy, DML en Nico Santos, you're the buddy of Slam. Met zometeen de man, de wereldsuperster, die misschien wel opgepakt wordt in Amsterdam. Want er wordt verdacht van oplichting.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
6: Ja.
5: Jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram. 1 Plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
10: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Werknemers op een bedrijventerrein in de Rotterdamse Botlek worden opgevangen na een ernstige steekpartij. Een vrouw raakte daar vanochtend zwaar gewond en is met spoed behandeld door hulpdiensten. De politie heeft de verdachte aangehouden, maar wil niet zeggen of de twee elkaar kennen. De politie zoekt getuigen van een dodelijk verkeersongeluk gisterenmorgen in Leinde bij Schiphol. Daar raakte een man met zijn auto van de weg en botste op een pilaar van een viaduct. Hij heeft het niet overleefd. De politie komt graag in contact met mensen die het ongeluk hebben gezien of camerabeelden hebben. De borden langs de weg in Vlaanderen worden aangepast. De groen-gele afritborden worden vervangen door de internationale wit-zwarte symbolen. Ook wijzen de pijlen die de richting van de rijbaan aangeven voortaan omhoog in plaats van naar beneden. Hierdoor zijn de borden beter afgestemd op die van Nederland en Duitsland. En de Franse Voetbalbond gaat een vrouwelijke senator uit Paraguay aanklagen om racistische opmerkingen. Na de winnende goal van spits Kylian Mbappé noemde ze hem een gekoloniseerde Kameroener die arrogant en lelijk is. Ook sprak ze van een wilde die niet had leren schrijven. De Franse Voetbalbond noemt de uitspraken crimineel. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met lokaal wat regen. Verder is het droog met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden en later in de week ruim 30 graden. Dit was het nieuws op Slam.
6: En ja, dan maakt het 1 minuut over 11. Dan gaan we de wegen af met Flitsmeister. Die wil nog 13 vertragingen en dit zijn ze vanaf 20 minuten of langer. De A2 richting Eindhoven bij Eurmond. Daar moet je dik een uur bij je reistijd optellen. Komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Dan de A4 richting Amsterdam bij De Hoek. 21 minuten en 6 kilometer file. En de laatste is de A16 Breda richting Rotterdam bij Zonzeel. 40 minuten verlies je daar. 13 kilometer komt door een auto met pech. En voor flitsers check de Flitsmeister app.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
21: Waar ben jij?
22: Ik zit nog in de trein.
23: Het volgende station is station Antwerpen.
22: Ik denk dat het wat later wordt.
21: Je zat zeker weer je serie te kijken.
22: Nee.
21: Ja?
22: Ja, oké, sorry.
24: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken.
25: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
27: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
28: Oh yeah.
27: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
18: De Slam Festivalzomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.
29: Slam.
18: Jarno van der Wielen.
6: Nog een uurtje richting de lekkerste lunchpauze van Nederland. House in de pauze is onderweg. Ook de populairste dance track van deze week. Mixed Marathon Track of the Week. Hoor je naar Calvin Harris en Dua Lipa. Dit is

Dit is Slam Good Morning met Prospa en Clooney. Free your mind. En het wordt een hele mooie dag, vooral als je fan bent van Bruno Mars. Vandaag is de laatste van de vier die hij doet qua concerten in de Johan Cruijff Arena. En de eerste mensen lagen vanochtend alweer voor de ingang om toch een goed plekje te krijgen. Het is volgens mij ook niet zo'n heel groot podium, dus ik kan het ergens wel begrijpen. Maar Bruno Mars stond op een nog kleiner podium in Amsterdam. De afterparty was gegeven. Zondagavond in de Jimmy Woo in een hele kleine club in Amsterdam. Een leuke club is dat. En daar kon je dus heen en ticketprijzen gingen van €300 tot €2000 om daarbij te zijn. De afterparty waar Bruno Mars na het concert met Anderson .Paak nog een paar liedjes zou komen doen. Alleen nu is iedereen hartstikke boos, want het geld was het niet waard. Sterker nog, ze hebben 5 liedjes gedaan en ze hebben in totaal 2 minuten achter de DJ-boot gestaan. En toen waren ze alweer weg. Toen gingen ze lekker de lounge in en was het doei Anderson .Paak en Bruno Mars. Terwijl, ja, ik vind dat je niet moet zeiken. Er zijn meer plekken in Amsterdam waar je €300 kwijt bent voor 2 minuten. Goed, dat weet je van tevoren.

Jesse. Hij heeft de populairste samen met Chris Lorenzo deze week een Invincible. Mixpartner Track of the Week is de populairste dance track. Lekkere pre-party ook voor de zwoele zomeravonden die we hier met Slam samen vieren. Want vanavond weer een nieuwe editie van de Slam Sunset. Dat betekent 8 tot 10 gaan we de zon zien zakken in de zee. Het betekent dat je de beste DJ-sets krijgt van Nederland. Misschien wel van de wereld met Jonas Blue en Marques vanavond in de DJ-booth. En zometeen, Avicii Waiting for Love komt eraan. Eerst even een goede vraag. Wat is de leukste plek in Amerika? Ciao!

0: Avicii en Waiting for Love. Met zometeen Florida en ook deze komt eraan.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
11: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
10: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
11: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
10: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
11: Handig?
10: Ja, van de Belastingdienst.
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw

0: Tour.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-oe. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar

0: over 11:30. Tijd voor een slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is in het noorden bewolkt en er kan een spatje regen vallen. Verder is het bewolkt, maar wel droog en schommelt de temperatuur van 20 tot 28 graden. Dan de weeg af met Flitsmeister. Die meldt nog een aantal vertragingen. Met de langste op de A2 richting Eindhoven bij Kerensheide. Daar verlies je nog 1,5 uur, 9 kilometer. Komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En de laatste is de A16 Breda-Rotterdam bij Zonzeel. 25 minuten extra.
1: Jarno van der Wielen.
0: Met zometeen Flo Rida en David Guetta. Club Can Handle Me komt eraan. Naar YouGov. Dit is Jamaican Bam Bam.

Eigenlijk gewoon een fake nummer, want zelfs de zanger heeft nu toegegeven... ik ben dit wel, maar ik heb het helemaal nooit op deze manier of op deze toon ingezongen. Het is eigenlijk heel erg AI. Maar toch lekker zomers. Het kan dus wel een hit scoren met de second voice in Let Me Be. En dit is Toxic. Baby, can't you-

0: Caitlin Aragon en I Run. Rennen, rennen, rennen naar de wc. Dan ben je net op tijd terug. Van 12 uur, bijna begint hier de lekkerste lunchpauze.
1: Pauze in de pauze.
2: Ja, lekker hoor. Het is bijna tijd voor pauze in de pauze. Lekker.
0: Hoor je zo.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
4: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
5: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
7: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
6: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
7: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
6: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
7: Handig?
6: Ja, van de Belastingdienst.
0: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
8: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
13: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
14: Ja.

0: zwk.nl. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1+1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij...

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En

0: monument op de Dam in Amsterdam bekladde, krijgt geen straf. Hij heeft de schade van bijna 900 euro betaald en dat vindt de rechter genoeg. Tijdens een pro-Palestina-protest spoot de man met verf de tekst Never Again Is Now op het monument en werd direct opgepakt. Bij een ruzie in een woning in Amsterdam-Noord is gisteravond een man neergestoken, meldt AT5. Hij raakte gewond, maar was nog aanspreekbaar. Een traumateam heeft hem opgevangen en naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een vrouw aangehouden en vraagt mensen met meer informatie contact op te nemen. De Oekraïense vrouw die internationaal werd gezocht na de bomaanslag op een zakenman en zijn gezin in Monaco is dood. Haar lichaam werd gevonden bij Kiev, meldt een Oekraïense nieuwssite. Ze zou zijn doodgeschoten. Er zijn twee verdachten opgepakt, onder wie iemand van de militaire inlichtingendienst. En de NAVO gaat de komende 5 jaar tientallen miljarden investeren in de ontwikkeling van droneafweer. Dat zei NAVO-baas Mark Rutte op de top in de Turkse stad Ankara. Volgens hem gebeurt het steeds vaker dat drones het luchtruim van de NAVO schenden en daarom moet dat beter worden beveiligd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het noorden bewolkt met wat regen en in het zuiden schijnt de zon. Van noord naar zuid wordt het 20 tot 28 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden. Dit was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel.
2: Dan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt nog een aantal vertragingen. 11 in totaal en dit zijn de langste van dit moment. Op de A2 richting Eindhoven tussen Kerensheide en Roosteren. Daar heb je nog dik een uur vertraging. 10 kilometer een file. Dan de A12 richting Oberhausen bij Ouddijk en Duitsland. Daar nog een kwartiertje bij je reiszet optellen. A16 dan, Breda richting Rotterdam bij Zonzeel. 26 minuten, 11 kilometer een file. En de laatste is de A27, Breda-Gorkum bij Nieuwedijk. Daar is de oprit afgesloten, naar een kwartiertje extra. Flitsers dan, opgelet op de A1 richting Eemnes bij Baarn. Controle bij 33,6. De A2 Utrecht richting Amsterdam bij Oudekerk aan de Amstel. Opletten bij 34,6. A7 richting Groningen bij Drachten. Controle bij 168. De A9 dan, Haarlem-Alkmaar bij Spaarndam, een controle bij 46,5. De A12 grens met Duitsland richting Arnhem bij Babberich 145,7. De A13 richting Rotterdam, een controle bij Den Haag bij 6,8. De A27 Hilversum-Utrecht bij Groenekan 84,8. En de laatste is de A59. Breda richting Den Bosch bij Sprangkapelle, de voetjes van het gas bij 111,8.
3: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.

lekker zeg. Het is weer 12 uur. Dat betekent je krijgt alle genres in de mix. Wat je maar wil. House in de pauze. Welkom bij een nieuw uurtje. Laat even weten. Ga je een beetje lekker vandaag? Of kan dat beter? Slam App staat open.

In de mix, zometeen de Red Hot Chili Peppers, Waiting For komt eraan. In de remix van Peter Gelderblom, ook Cassius en 1999 hoor je zometeen. Leaky Lee, I Follow Rivers in de Magician remix. En mis je nog iets? Mag het altijd doorsturen via de app van Slim. Dit is een track van Eliza Rose en Baddest of Them All.

Yes, 1999. Hoor je in de Slam House in de Pauze Mix. Met alle genres in de mix. Zometeen nog ATB en Don't Stop. Zometeen onder andere ook nog in de mix. Five en Da Funk. Time Flies on a Crystal Waters is onderweg. Na een track van Carrie Hilson en Kanye West. Knock You Down hoor je nu in de mix.

0: met Eric Prince, Eiffel 65 en ook Paquito, Living on Video. Krijg je binnen een paar tellen. We zijn zo terug met deel 2 van House in de Pauze.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down, the vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
7: Oh yeah.
6: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
10: Kippie.
11: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
14: Iedereen begrijpt elkaar.
15: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
16: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
17: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
18: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
19: Of deze, in een leuk plaatsje.
20: Met 20.000.

0: gucci-discounter.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
9: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
8: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
9: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
8: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
9: Handig?
8: Ja, van de Belastingdienst.
10: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
11: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
13: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.

Tijd voor een slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Lekker zonnig kan het zijn, alleen in het noorden heb je kans op een buitje. Het is 28 graden maximaal. Morgen dan flink wat gespetter en maximaal 27. Dan de weg af met Flitsmeister. Die had nog één lange vertraging op de A2. Richting Eindhoven bij Born. Daar verlies je 20 minuten, 4 kilometer aan file. En voor flitsers check je de Flitsmeister app. Door met de mix. Met zometeen Time Flies, Once in a While. Die hoor je ook letterlijk Once in a While tegenwoordig. En eerst de Pussycat Dolls en I Don't Need a Man.

Waters en Gypsy Woman, die ook echt gaat over een takloze vrouw die ze iedere dag maar in het park zag rondlopen. En ze dacht, ja, daar moet ik toch een ode aan brengen. Ik vind het toch op een of andere manier een icoon. Nou, sterker nog, die hele plaat is een icoon geworden. Dus ik hoop wel dat ze

je oren een beetje open, want hoor je het festivalalarm voorbij kopen? Maak je kans op tickets voor Loveland Festival, met onder andere Frankie Rizzardo en Vintage Culture daar. App dan festival deze kant op. Hey,

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè? Ja, jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Big or small, tiny or tall.
7: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
8: Condoom.nl. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar toei.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
16: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Rotterdam is een grote brand uitgebroken bij werkzaamheden op het dak van een huis. Dat staat in Kralingen. De woning is ontruimd, net als 11 andere woningen in het blok. Iemand die te veel rook had ingeademd is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand zich via de houten plafonds verspreidt. Er is een vijfde verdachte opgepakt in een onderzoek naar helpdeskfraude. Het is een vrouw uit Helmond, meldt de politie. Bij helpdeskfraude doet iemand zich voor als bankmedewerker die mensen vertelt dat er vreemde dingen met een bankrekening gebeuren. Er zaten al 4 mensen vast uit onder meer Rotterdam en Krimpen aan de IJssel. De NAVO gaat de komende 5 jaar tientallen miljarden investeren in de ontwikkeling van droneafweer. Dat zei NAVO-baas Mark Rutte op de top in de Turkse stad Ankara. Volgens hem gebeurt het steeds vaker dat drones het luchtruim van de NAVO schenden en daarom moet dat beter worden beveiligd. De man die wordt verdacht van het neerleggen van mottenballen in een Amsterdamse bibliotheek is mogelijk psychotisch. Dat blijkt uit onderzoek. De giftige mottenballen worden altijd in kledingkasten opgehangen. De man legde ze in de bieb neer op plekken waar kinderen komen. Hij blijft langer vastzitten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het noorden bewolkt met wat regen en in het zuiden schijnt de zon. Van noord naar zuid wordt het 20 tot 28 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden. Dit was het nieuws op Slam.
18: Daphne, dankjewel ook voor het nieuws dat mottenballen blijkbaar giftig zijn. Dat wist ik allemaal niet, maar goed, handig om te weten. Hey, dan even kijken naar de wegen. Waar staan de vertragingen? Dit zijn ze vanaf 10 minuten. Beginnen met de A1, daar grenscontrole. A12 hetzelfde, richting Duitsland 11 minuten. En de A17, Roosendaal-Dordrecht tussen Oudenbosch en De Mark. Daar is een ongeluk gebeurd, 12 minuten.
19: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
20: Hak je dag!
21: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
22: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
23: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
24: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
23: Dat zeg ik.
16: Slam Festival Zomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.

Nothing Breaks Like a Heart. Mark Ronson op de zender samen met Miley Cyrus in de lekkerste lunch van Nederland. En daarvoor nog een klassiekertje, Gilbert Josh Project en Infinity. Zometeen Dan Smith. Hij richtte de band op in zijn eentje, maar dacht toen op een gegeven moment, ja, dit is best wel een beetje boring. Dus heeft hij muzikale vrienden erbij uitgenodigd. Best Still hoor je zometeen, Pompeii. Eerst even een throwbackie. Dit is Special D in de lekkerste lunch. You.

gezelligste huisfeestje ever. Dit is Slam's House in de pauze. Je hoorde de Cardigans, Love Fool, daarvoor nog ABBA en Dancing Queen. En het grote feestje gaat beginnen 8 en 9 augustus. Dan is Loveland Festival. Met onder andere Norman Cook, oftewel Fatboy Slim, Camel Fat, Frankie Bizardo, de Slam DJ. En jij maakt de kans op. En Lulusi, je hebt het festival. Ik wil het nog even wachten. Na 5 maak je de kans op als je het alarm hoort. Nu, Nelly Furtado.

0: Wat een plaat, zeg. Alice DJ en The Lonely One bij Slam. En we rammen door zometeen.
1: Pauze in de pauze.
0: Met zometeen dus Tag Team. Woop, there it is. God hebben ze ziel, wijze plaat. Oliver Tree zometeen. Robin Schulz, Miss You. En ook de doorbraaksingle van Rihanna komt eraan.
2: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
3: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
2: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10.

0: cola. 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd

0: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
5: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
7: Hey jij daar!
8: Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
8: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij vakanties.
9: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè? Ja, jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
7: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van...
12: Kippie!
13: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
14: Oh, ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel 20 euro korting.
20: Elk

0: hebben.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
4: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: House in de pauze.
6: Iets over 1:30. Weer online weerbericht voor je. Vanmiddag in het noorden bewolkt, af en toe wat regen. In het zuiden de meeste zon. En van noord naar zuid wordt het zo'n 20 tot zelfs 28 graden. Vannacht blijft het redelijk warm met 17 graden. Dan de langste vertraging. Dat is de A17 op dit moment van Flitsmeister. Roosendaal-Dordrecht voor de Mark. Daar een 30 minuten.

Team en Woemp, daar is bij Slam. De lekkerste lunch van Nederland. Je bent erbij. Houzen in de pauze. Met zometeen een man die ooit zijn eigen stad wilde bouwen. Namelijk in Senegal. Aiken City. Met de A-coin als munt. Op zich snap ik dat wel. Namelijk 8 kinderen bij 5 vrouwen. Dan kan maar beter gewoon zelf

bar bij een lunchtent al echt leeg is, hebben wij nog de lekkerste lunch van Nederland. We maken van jou iedere dag 0.8 FTE. Jordan Medusa, James Carter, Elu de Hey, The Fastboy en Bad Memories. Een van de beste die ze hebben gemaakt. Daar moet ik maar een keer opzoeken. Maar Medusa en Ritual vind ik echt een van de allerbeste ever. Niet een wereldwijde grote radiohit geworden, maar goed. Daarvoor nog Best Still. We hadden al Pompeii en zojuist Good Grief gehoord. Met zometeen de man die niet heel snel meer in Roemenië gaat optreden, denk ik. Er staat namelijk nog een gevangenisstrafje open. Omdat hij namelijk 18 gram cannabis 2 jaar geleden op een festival mee had genomen. Iets van een geldstraf gekregen en hij komt nu nooit meer terug, denk ik. Uit de tijd dat mijn dieet bestond uit vodka Red Bull. Dit is goed, hij zegt. Whisk.

Lekker al die toetertjes gezegd. Oh, nu al toeter. Het is pas dinsdag. Lekker. Peter Balagelli van Galantis op de zender. Bob laat nog weten. Dit was een van de betere uurtjes. En Dave die appt. Ik ben verliefd op Elaine. En dat bedoelt hij mixteres Elaine Thielen. Even applaus voor mixteres Elaine. Wat een set weer. Ongekend. En het goede nieuws is, morgen bij je terug om 12 uur met 2 uur lang de beste beats op je boterham. Ben erbij. Slam. Coming up. En zo meteen knallen we door met Two Bottles on the Fourth Floor op Topic. En Chesto is ook bij. 10:35 komt eraan. Slam.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
11: Honda, the power of dreams.
12: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
13: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
16: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
17: Oh yeah.
16: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een oud-conciërge van een basisschool in Zoetermeer is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Het OM had dat ook geëist. De man pleegde ontucht met 6 jonge kinderen en filmde stiekem 18 leerlingen. Sommige beelden zette hij online. Een deel van de geëvacueerde bewoners van een ontruimde portiekflat in Rotterdam-Kralingen mag weer terug naar huis. Bij werkzaamheden op het dak was brand ontstaan en daarop werden 12 woningen ontruimd. De brand is intussen onder controle. Iemand die te veel rook had ingeademd is naar het ziekenhuis gebracht. Bij een demonstratie gisteravond tegen een noodopvang voor vluchtelingen in IJsselstein is een man opgepakt. Hij wordt verdacht van vernieling. Ook werd tijdens de demonstratie brand gesticht. Die is door de brandweer geblust. Gisteren zijn de eerste 50 vluchtelingen in de opvang aangekomen. En vanwege de hittegolf in Zuid-Frankrijk krijgen de renners van de Tour de France meer te drinken. Op plekken waar eerst alleen bidons met water werden uitgedeeld, mogen ze nu een tas met meerdere waterflessen aanpakken. De 4e etappe is begonnen in Carcassonne en het is bloedheet. Het kan 40 graden worden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is in het noorden bewolkt met wat regen en in het zuiden schijnt de zon. Van noord naar zuid is het 20 tot 28 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden. Later deze week weer tropische temperaturen van 30 graden. Dit was het nieuws op Slam.
20: Lekker, dan even kijken naar de wegen. Waar staat het vast? Flitsmeister meldt 3 vertragingen langer dan 10 minuten. We beginnen met de langste, dat is de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven voor Weert Noord. Ongeluk gebeurt 1/2 uur extra. Op de A12 daar is grenscontrole richting Schade Duitsland. En de A29, daar was een te hoog voertuig inmiddels wel weer vrijgegeven. Rotterdam richting Bergen op Zoom voor de Heijenoordtunnel, daar nu nog 11 minuten.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
17: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is Dia van Jumbo.
21: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: De Slam Festival Zomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim. Thomas van Empelen.
20: Met Slam geen dinsdag dippen dagje van Fifth Harmony. Zometeen topic komt eraan. Becky G. En eerst 90s. True Wallace on the fourth floor.

0: Becky G en Sorry Papi hier bij Slam.
1: Thomas van Empelen.
0: Ah, wat een wedstrijd deze. Ik heb vanmorgen het eerste wat ik deed toen ik in mijn mobiel opende, even een samenvatting gekeken van België-Amerika. En het is een geluk, ze hebben Amerika uitgeschakeld. Dat is lekker, deze. Nadat Trump ook nog even een speler terug in het veld had geholpen met die rode kaart die opeens weg was. 4-1 geworden. Wat een heerlijke samenvatting, hij zegt. Dat moet gezellig zijn geweest in het oranje. Ik bedoel Witte Huis. Wordt al snel oranje natuurlijk met al die verf die hij op zijn gezicht smeert. Waarschijnlijk gaat Trump natuurlijk nu wel importheffingen invoeren op de speciaal biertjes uit België. Zoals La Chouf, weet je wel. Maar dat is natuurlijk goed nieuws voor ons, weet je wel. Meer Sherry Chouf. Meer Sherry Chouf voor ons in Europa. Met zometeen de Mix Marathon Track of the Week. De nieuwste Jessie komt eraan, Invisible. En eerst gaan we even voor de thuiswerktoeslag met Work From Home Fifth Harmony.

Tiësto, Tate McRae en 1035 hier bij Slam. Tiësto woont zeker een heel groot gedeelte van het jaar in Amerika. En dat is mooi, ik kan iemand als eerste halen, namelijk de nieuwe iPhone Fold of iPhone Ultra.

0: zitten wij nou de gecensureerde versie te draaien, waar Wiet dus net ook weggepiept is. Snoop Dogg, Pharrell en Drop It Like It's Hot bij Slam. Blijft mooi, hè? Begin dit jaar dat hij gewoon de twee avonden Melkweg deed, terwijl hij ook gewoon twee keer de Ziggo had kunnen doen qua uitverkopen. Doet hij mooi, Snoop Dogg, Pharrell en Drop It Like It's Hot hier. Op de heetste tijdens deze dagen. Dat wordt tropisch. Dat zegt wat. Zometeen, als ik dit doe, dan ten. Dan weet je welke track eraan komt, toch? Je hoort hem zo.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: maar 2,79. Lidl.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja. Van de Belastingdienst.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
5: Ja.
4: Jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
8: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: De prijsfavorieten van Al.

0: naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
1: Kippie.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
8: Vakantie!
7: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
10: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcrème?
10: Ja... Want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Weer online weerbericht voor je in het noorden. De meeste bewolking in het zuiden juist. Veel zon en van noord naar zuid is het zo'n 20 tot 28 graden. En vannacht wordt het ook niet heel koud, 17 graden. En later deze week tropisch wordt het. En wat zegt Wilders erover? Even luisteren.
12: De zon gaat weer schijnen. In Nederland.
11: Ah, zeg dat, hij zegt prachtig. Dan even kijken naar de wegen, verkeerde Flitsmeister. Vertragingen vanaf een kwartier, daar heb je de 3. A2 Utrecht en Bosch verknopend Del 18. Dan de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Voor Weert-Noord ongeluk gebeurd. Het gaat allemaal nog duren tot 3 uur. Dat is een half uurtje dus. Een half uur ook vertraging. Nou, dat komt dan mooi uit. En dan A29. Bergen op Zoom, Rotterdam voor Willemstad. Dat ligt ook gewoon in Nederland. Daar een kwartiertje extra.
13: Thomas van Empelen.
11: Maar ja, iedereen neuriet er mee hier op de gang van Slam in het grote pand waar we zitten. Het is die grote hit van de Bouwsta. Magnetic bij Slam.

nieuwe muziek ontdek je bij Slam. De nieuwste Medusa met een Nederlandse zangeres, Rani en Silence. Die track die gaat over de liefde die er echt uit moet. En dan niet op een smerige manier, gelukkig. Het is een zomer bij Slam. Dat betekent vanaf 8 weer een Slam Sunset. 2 uur lang. De beste DJ's in de mix. En ook zomerplaat Edward Maya hoor je zo meteen na pauze.

Ik moet deze maand mijn auto langs de APK sturen. Mijn camper heb ik al gehad. Die kostte 920 euro om weer 2 jaar te mogen rijden. Maar... Slam. Dus mijn auto was aan de beurt. En je weet met APK's eigenlijk wel heel vaak dat als je niet specifiek vraagt om een hele goede bijlage en een uitleg aan de telefoon, dat je vaak genaaid wordt wel. Maar er is iets met je auto aan de hand. In mijn geval ook. Hij ratelt een beetje. Wat moet je dan doen? En AI komt hier om de hoek zetten. En ik hoor je denken, gadverdamme AI, daar hoor ik al zoveel over. Gadverdamme. Nou, dit is wel vet. Er is namelijk een tool gemaakt. Meerdere die dus AI-geluiden gebruiken om te luisteren naar het geluid van je auto. En die kunnen aan de hand van de geluiden die je auto maakt, dus raden en waarschijnlijk voorspellen met, komt-ie, 87% secuurheid. Wat er aan de hand is met je auto, dat is lekker hè, zeg. Dus mocht je een auto hebben die krk of rrr doet, en laat het horen aan die AI-app en je weet dus meteen wat er aan de hand is. Hoe slim is dat? En heb je in ieder geval geen monteur die dan kan zeggen, maar ja, ik heb onder de auto moeten lassen, weet je wel. Dat is dan niet het geval soms. Maar jij hebt er slim af. Hartstikke goed. Dit is Asher en

0: Nobody loves me better. Nou is 13 een ongeluksgetal, maar niet voor opposites. Namelijk na 13 jaar zijn ze terug met nieuwe muziek. Hoor je zo? Slam coming up. Ont ook deze drie. Shakira nummer 1 in de Slam 40 Die Die. Boston Clark komt eraan. En ook Alesso. Terwijl blijft bij Slam. Slam.
1: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Let's go!
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One. Van Vodafone.
4: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: BME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sons. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sons.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja?
8: Echt serieus? Wat een geld!
9: 18.000, godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
5: Via je smart speaker, app, in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Frankrijk is de extreemrechtse Marine Le Pen ook in hoger beroep veroordeeld voor fraude. Maar de periode dat ze zich niet verkiesbaar mag stellen is ingekort. En daardoor kan ze misschien toch meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze moet een jaar een enkelband dragen. Het zou wel een beperking zijn voor haar campagne. In Utrecht is een moeder veroordeeld die haar 2 kinderen van 6 en 9 een jaar lang mishandelde. Ze werden niet alleen geschopt en geslagen, maar kregen soms ook de hele dag geen eten en drinken en werden opgesloten. De moeder kreeg bijna een jaar cel en ook een vriendin van haar is veroordeeld. President Trump is aangekomen in Ankara voor de NAVO-top. Hij werd op het vliegveld ontvangen door de Turkse president Erdogan en daarna begroette hij een paar soldaten in het Turks. De top is vandaag en morgen. De Oekraïense president Zelensky is er ook. Hij wil meer luchtverdedigingswapens van Amerika. Prinses Amalia is klaar bij de Koninklijke Luchtmacht, zegt de RVD. Ze was daar de afgelopen maanden werkstudent en mag zich sinds een tijdje korporaal noemen. Na de zomervakantie gaat Amalia verder met haar militaire opleiding. Ze begint dan bij de marine. Het weer van Weer Online. Ook vanavond is het in het noorden bewolkt en in het zuiden zonnig. Vannacht en morgenochtend in het hele land bewolkt en er kan een spatje regen vallen. In de middag meer zon en het wordt rond 25 graden. En dat was het nieuws op Slam.
13: Dankjewel, het is 3 uur geweest. Situatie op de weg redelijk druk, 113 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 18 minuten. We beginnen met de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Bij Weert-Noord ongeluk gebeurt 40 minuten extra dan de A16 Rotterdam-Breda. Voor Hendrik Ido Ambacht, je zou maar zo heten, 18 minuten. En de A50 Eindhoven-Os tussen Veghel en Volkel bij de kernkoppen. Ongeluk gebeurt niet met die kernkoppen, 36 minuten.
14: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
15: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis!
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
17: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
18: Nu al zin in zaterdag.
17: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Slam. Thomas van Empelen.
13: Muzikaal gezien een heerlijk half uur met een oudje van Bob Sinclar. Mijn favoriet uit de Zero's. Shakira.

Burner Boy en Die Die hier bij Slam. Mocht je pa nog werken en er nog zijn, wat doet hij voor een werk? En die van mij is projectontwikkelaar. Dat was mooi, gingen we vroeger altijd samen natuurgebieden uitkiezen om dan platte walsen en daar huizen te bouwen. Nee, dat is niet waar. Het is wel het idee wat mensen hebben van een projectontwikkelaar. Hetgene wat mijn pa deed, toch was het wel vet geweest als Bob Sinclair mijn pa was geweest. Dan was ik waarschijnlijk nu DJ geweest. En Bob Sinclair stond vorig jaar namelijk gewoon met zijn dochter Paloma op Tomorrowland te draaien. Hoe vet is dat? Met je dochter Tomorrowland plat spelen. Bob Sinclair, plaatje uit 2005. Dit is World Hold Up.

Dus in het Zuiderpark met een try-out show. Want zoals ze zelf zeggen, ook grote artiesten moeten oefenen. De opposites, oftewel Willy en Big Tour, zijn al bij elkaar sinds 2004. Snel meteen even gas geven.

0: Ah, van Gabri Ponte naar Taylor Swift. Ook dat is de dinsdagmiddag van Slam. Lekker hè, zeg. Met zometeen een throwbackie van TLC. No Scrubs komt eraan in die zomerplaat van Another Talk to You. En goed nieuws, want we gaan namelijk waarschijnlijk minder influencers zien. Hoe dat zit, hoor je zo.
1: Slam, doe niet aan FOMO. We regelen gewoon dat je erbij bent. De Slam Festivalzomer. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en score tickets voor de beste festivals van Nederland. Met deze week tickets voor Loveland Festival. Slam, de hele zomer lang jouw festivaldealer.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
5: Ja.
4: Jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
9: Geeft ruimte.
10: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
11: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
12: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
11: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Big or small, tiny or tall.
14: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
13: Condoom.nl.
15: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
16: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
17: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
18: Ja, laatste kans.
17: Nog één keer brullende motoren.
18: Ja,
17: dit mag je niet missen.
18: Oh.
17: Daar moet je bij zijn.
18: Daar binnen.
17: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
18: Ja.
17: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
19: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
20: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.

0: Tour.
1: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
4: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: Het is 3:30, weer online weerbericht voor je. Vanavond in het noorden nog steeds bewolkt. En in het zuiden een heerlijke zonnige eind van de middag en de avond. En vannacht dan wordt het overal bewolkt. Er kan een klein spatje regen vallen, maar wel lekker warm, 17 graden. Dus je kan het raam met gerust hart openzetten. In de middag, morgen, meer zon en dan wordt het zo'n 25 graden. Zin dan. En dan even kijken naar de drie langste vertragingen. Begint al druk te worden. Maar ja, goed, het is ook dinsdag. Bijna 200 kilometer. Dit zijn de langste drie. Beginnen met de A2 Maarsen en Bos voor Vianen over de parallelbaan. Daar 21 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag voor de ringvaart. De aquaduct 24. En de A50 Arnhem-Os tussen Grijsoord en Valburg. Een ongeluk gebeurt daar een 30 minuten extra.
6: Thomas van Empelen.
5: Ja, minder influvloes. Minder influencers, hoe dat zit hoor je zo meteen. DLC komt eraan na Another Talk to You.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Skrillex en Fade. Not you without you.
0: Nieuw.
1: New music. DOD en Hayley May. Closure.

0: klinkt als een consultant van Deloitte, maar het is gewoon D.O.D. met Haley May. Closure bij Slam, wat een plaat is in. Hey, dan een klein berichtje vandaag in het nieuws. Maar toch, als je er wat dieper in duikt, is het best wel een ding. Namelijk Bali, het eiland in Indonesië waar iedere influencer inmiddels al is geweest volgens mij. Die gaan harder optreden tegen buitenlandse influencers en content creators die daar op een toeristenvisum zitten. Namelijk, er worden veel online video's gemaakt en op Insta geplaatst en zo met...
1: Ik neem je een dag mee op mijn reis door Bali. Nou, kijk hier, mooie grijsvelden en zo.
0: Dat soort filmpjes mogen straks niet meer geplaatst worden als je daar geld mee verdient. En het komt eigenlijk op neer dat als je meer dan 5.000 of 6.000 volgers hebt op Insta... dan ben je straks de sjaak als jij filmpjes plaatst van je reis in Bali. En ze gaan er streng op controleren. Er wordt namelijk ook een speciale eenheid opgericht in Bali... die de social media in de gaten gaat houden. Dus ik zou het niet taggen of zo, Ubud. En er gaan ook patrouilles lopen... door gebieden in Bali als Canggu en Ubud... om te kijken of er geen influencers aan het influencen zijn. En het is zelfs zo dat als je dus op het toeristenvisum naar Bali toe gaat... en je gaat bijvoorbeeld een filmpje opnemen op je vakantiebestemming in je eigen huisje... wat je dan huurt op dat moment en dan bijvoorbeeld voor de ethos een filmpje opneemt of zo. Dan ben je dus ook de sjaak, want je mag dus ook geen gratis producten... of producten dan aanprijzen op Bali. Ook als het bedoeld is om te plaatsen nog als je in Nederland bent. Dus, lang verhaal kort, ben je influencer... laat Bali met rust, daar komt het eigenlijk op neer. Wat op zich lekker is, want Bali is veel te druk geworden. Ik heb Sri Lanka uitgeprobeerd en ik moet eerlijk zeggen, dat is me toch wel tegengevallen. Het eten niet goed en de mensen een beetje vreemd. Bali is wel waanzinnig, maar het is veel te druk. Dus wie weet gaat het goed en zijn er straks op het prachtige eiland in Indonesië minder vloe-vloe aanwezig. Dat zou mooi zijn, zeg. Dus dan meteen bij Slam, die Spiller reboot uit 2026. Groovehead komt eraan. Een superplaat van Jason Derulo, een van de leukste. En eerst vrienden, Mr. Belt & Weasel.

Sophie Alex Baxter, Spiller en de 2026 versie van Groove Yet. Meer van dit vanavond in Slam Sunsets. When the sun goes down, the vibe en ook the beat goes up. Vanavond met Jonas Blue en ook Marquez in de mix. Met Jarno van der Wielen tussen 8 en 10 vanavond. Dat wordt vet wanneer we de zon onder zien gaan. De beste beats op je radio. Dat sowieso ook zo meteen namelijk al. Maar eerst nog even een oproepie. Namelijk over een half uurtje zitten we heerlijk warm in een nieuwe editie van De Zin in Je Werk. Oftewel, wat zeg jij 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet. Oftewel, met welke zin die jij heel vaak uitspreekt op werk, zouden we misschien jouw werk kunnen raden. Misschien ben je wel stratenmaker en zeg je heel vaak zo, nou, die past, daar gaan we. Of misschien, wat een keer een liftmonteur. Die zei bijvoorbeeld, nou, de rechter doet het wel. Of hij zegt wel eens, ah, je kan de linker pakken. Dat was dus een liftmonteur. Wat zeg jij 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet? Laat het weten in de WhatsApp van Slam. Die vind je heel makkelijk via slam.nl. En begin je bericht.

0: ghost. Joe Corey, MNDK, Head and Heart bij Slam. Nieuwe editie dus dan meteen van de zin in je werk. Oftewel, wat zeg je wel 100 keer per dag zonder te zeggen welk werk je doet. Dat komt eraan. En we gaan op een reis met z'n allen. Het wordt een zomervakantie voor heel veel mensen. Langzaamaan gaat iedere schoolregio ook met vakantie. Dat betekent nog Duitsland misschien wel, of Spanje of Frankrijk. Maar veel boetes op te lopen in het buitenland als we dingen doen die eigenlijk niet mogen. Bijvoorbeeld, waarvoor krijg je op de Duitse autobaan, waar je zo hard kan rijden als je wil, toch een boete van €400? Het antwoord zometeen. Slam. Coming up. En gegarandeerd deze drie Cascada. We knallen door met Bibi Rexha, samen. Oké, okay, James, hype. Onze vriend van de vrijdag Mix Marathon, kom eraan. Slam.
1: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: The stories are true.
9: The story has just begun.
10: Disney's Vaiana, kom tot leven.
11: See her light up the night in the sea. She calls me.
10: Are you ready to be the hero? Disney's Vaiana, 8 juli in de bios.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Morgen, eer Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
3: Kippie.
4: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
5: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voor wie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
10: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid. Ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
15: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
16: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
15: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
16: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
15: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
16: Handig?
15: Ja, van de Belastingdienst.
14: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
17: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
14: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben René Postma. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht vlakbij Dordrecht is veroordeeld voor kinderporno. Op zijn laptop en USB-sticks bewaarde hij foto's en filmpjes van kindermisbruik. Ook stuurde hij de beelden door. De ex-burgemeester heeft 8 maanden cel gekregen en dat was ook de eis van justitie. Een man die meedeed aan de rellen op het Haagse Malieveld vorig jaar heeft 4 maanden cel gekregen. Hij had even verderop een in brand gestoken container omgegooid bij het partijkantoor van D66. Ook bestormde hij een ME-bus en gebruikte hij geweld tegen iemand die de rellen stond te filmen. De extreemrechtse Franse politicus Marine Le Pen is schuldig aan fraude met EU-geld, vindt het gerechtshof. Ze moet een jaar een enkelband dragen. Ze kan wel meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar, maar heeft nog niet gezegd of ze dat gaat doen. Haar partij is de grootste in het Franse parlement. De Britse prins Harry heeft zijn rechtszaak verloren tegen de uitgever van de Daily Mail en andere roddelbladen. Ook andere bekende Britten deden mee, Elton John bijvoorbeeld. Ze zeiden dat ze waren afgeluisterd door journalisten en bespioneerd. De rechters vinden het niet bewezen. Het weer van Weer Online. Ook vanavond is het in het noorden bewolkt en in het zuiden zonnig. Vannacht en morgenochtend in het hele land bewolkt en er kan een spatje regen vallen. In de middag meer zon en het wordt rond 25 graden. En dat was het nieuws op Slam.
20: Dankjewel. Middagspits in met de hits van Slam. Zometeen Cascada, Bieberwerk zijn ook. Maître James komt eraan met de Jumetier. En die tire vinden we ook in plaats van tier op de wegen. 309 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 25 minuten. Langs de 5 beginnen we met de A4 Amsterdam-Den Haag voor Nieuw-Vennep een half uur. Ook een half uur op de A12 richting Oude Rijn vanaf Arnhem voor Nieuwegein. Dan de A16 Ridderkerk-Gewegseplein voor hetzelfde de Bresseplein vanaf Ridderkerk-Noord een half uur. A27 Utrecht-Almere tussen Hillywood en Eemnes, daar 50 minuten extra. De verbindingsweg is dicht en de A50 Arnhem richting Oss tussen Waterberg en Rijnbrug. Een ongeluk gebeurt, een half uurtje extra.
21: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister.
3: Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
21: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
22: Of deze, in een leuk plaatsje.
23: Met

0: discounter.nl.
1: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
2: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: De Slam Festival Zomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.
6: Slam.
5: Thomas van Empelen.
7: Waar krijg je in Duitsland een boete van ruim €400? Iets wat je misschien wel af en toe doet. En wat heb je niet in je auto liggen wat je in Spanje wel moet hebben?

0: vakantieplaat van een hoop zomers geleden deze. Uit Frankrijk, Maître Jimson, Je me tire. Ah, dat was lekker, hij zegt. 3 hits op een rij, Thomas Vrij. Maar ja, daar ben ik dan toch, helaas.
1: Thomas van Empelen. Ja.
0: Hey, dan zometeen nieuwe editie van De Zin in Je Werk. Wat zeg je wel 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet? We gaan zometeen weer beroepen raden. Zelf insturen, dat mag. Begin je zin met de ik zeg. En dan wat jij dus 100 keer per dag zegt. En stuur dat in de WhatsApp van Slam. En dan even onze buurlanden door. Wat zijn de regels die daar zijn? Waar je even op moet letten als je de auto instapt om dan lekker vakantie te gaan vieren. In Duitsland zijn ze de afgelopen tijd erg streng op intimidatie. Intimidatie op de weg. Namelijk bijvoorbeeld bumperkleven. Dat kan je een boete opleveren van ruim €400. Wat houden ze daar in Duitsland aan? Als je 100 km per uur rijdt, dan moet je minstens 50 meter afstand houden. Dat is echt veel. Een hoop auto's passen daartussen. De helft van je snelheid in meters afstand houden met de voorganger voor je. Dat geldt ook op de autobaan, waar je dus heel snel kan rijden. En ook flitsen met je lichten is verboden daar. En wordt als intimiderend gezien. Dan in Spanje, de verplichting komt eraan, nu nog niet. Maar de gevarendriehoek heeft daar plaats gemaakt voor een VOD 16 lamp op je auto. Dan moet je een oranje lampje op, als je pech hebt bijvoorbeeld of langs de kant staat, moet je die op de kop van je auto neerzetten. Op het dakkie, en dat is dan je gevarenlicht om aan te geven dat je daar pech hebt. Mocht je dit niet hebben, straks dan heb je een probleem. Sowieso, kleding moet even goed zijn. Je mag niet op slippers rijden in Spanje. Dat klinkt heel logisch daar met het mooie weer, maar dat mag dus niet. Boete is €80, maar toch heel veel sangria of aqua de Valencia. En dan in Frankrijk, wat mag je daar niet doen? Ook niet op de fiets, maar ook zeker niet in de auto. Even opletten. Namelijk geen oordopjes of een koptelefoon achter het stuur, maar ook op de fiets mag dat daar niet. Dus even rekening mee houden op de Parijse wegen. Word je van de weg gejast als jij je AirPods in hebt. Ook als je Slam luistert in het buitenland. Want de Slam-app kan gewoon met je mee. Zo meteen muziek van Kygo. Eerst James Hype, dit is Serotonin.

0: toch de hele tijd een soort van hitster te spelen in mijn hoofd. Ik denk 2008, 2009. Rihanna en Disturbia, here we go.
1: Zin in je werk.
0: Dinsdag editie van de Zin in je werk. Aan de telefoon, hij is 29, komt uit Rotterdam. Wij hebben aan de lijn Wesley Baard. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag. Wat is jouw situatie? Ben je getrouwd? Heb je kinderen? Zit je lekker vrijgezellig in het leven?
2: Nee, niet getrouwd. Nu vrijgezel, 3 kinderen. Een vrouwtje is gevlogen.
0: Nee joh, vrouwtje is er vandoor.
2: Ja, die is er vandoor, ja.
0: Wat is er gebeurd?
2: Hoe zou je het netjes zeggen? Overspel in de liefde. Die vond de aandacht van de nonnen belangrijke. Nou, wegwezen.
0: Nee joh, met 3 kinderen ook. Heftig.
2: Met 3 kinderen, ja. Zo gek aan het lopen, man.
0: En dan ben je 29, heb je 3 kinderen en een vrouw die weg is gelopen.
2: Ja, sta je dan.
0: Ja, nou goed. Wesley, we houden positief. De zin in je werk. Wat zeg jij 100 keer per dag?
2: Stuur maar door.
0: Stuur maar door, zeg jij 100 keer per dag. Oké, en de hint is? Iets met hoogte, hè?
2: Ja. We gaan de hoogte in.
0: De hint is, we gaan de hoogte in en jij zegt 100 keer per dag.
2: Stuur maar door.
0: Wat doet Wesley? Hij werkt in Rotterdam. 29, vrouwtje is weg. Maar wat is zijn beroep? We gaan raden in de WhatsApp van Slam. Het antwoord zo meteen. Tot zo, Wesley.
2: Yo.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag. 24 uur lang. De beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
3: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Fedde Legrand, Oliver Heldens, Mau P en James Hype. De Slam Mix Marathon. Ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je MBO of HBO-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
11: Vakantie!
10: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
14: Iedereen begrijpt elkaar.
15: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
16: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
17: Zo, wat is het warm?
18: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
19: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
11: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
14: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
22: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
23: Als je Vodafone mobiel
24: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
23: krijg je tot wel €20 korting.
24: Elke maand weer.
23: En hoe meer data en snelheid,
24: hoe groter die korting.
23: Dat is One. Van Vodafone.
24: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
25: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. 4:55. Weer online weerbericht voor je. Vanavond is het in het noorden nog af en toe wat bewolkt. In het zuiden een zonnige avond. En dan morgenochtend kan het hier en daar nog een beetje regenachtig zijn. In de middag meer zon en wordt het zo'n 25 graden. En de echte zomer gaat losbarsten vanaf donderdag. En dan even kijken naar de wegen. Het is druk, bijna 500 kilometer. Dit zijn de drie langste. Er zijn 108 vertragingen. Wel gezellig met goede muziek zo meteen. De nieuwe Bless ga je horen bij Slam. En het antwoord is op de vraag, wat doet Wesley Baart? Eerst even kijken naar de wegen. A4 Amsterdam-Den Haag tussen de Hoek en Nieuw-Vennep. Daar 40 minuten extra. De A15 Ridderkerk-Gorkum voor Gorkum. Daar 34 minuten. En de langste A27 Utrecht-Almere tussen Hollywood en Eemnes. Daar is de verbindingsweg dicht. 1:07 extra.
3: Thomas van Empelen.
2: Wesley Baart. Hij zegt stuur maar door. Wat doet hij? Zijn beroep.

0: Terms and conditions. Die dingen die boekwerken zijn, maar waar die niemand doorleest. Recht
1: in de zin in je werk.
0: Toch eerlijk, heb je ooit een keer de algemene voorwaarden doorgelezen? Nee toch? Jij wel, Wesley Baart. Lees jij altijd netjes de voorwaarden door?
2: Ja, de eerste drie zinnen en daar blijven we bij.
0: Heel goed. En je bent 29, komt uit Rotterdam. Je vrouw heeft je verlaten met drie kinderen achtergelaten. Dat is sad. Veel hartjes komen er binnen in de app van Slam ook voor jou. En natuurlijk ook veel antwoorden op misschien wel de vraag. We zijn namelijk jouw beroep aan het raden. En vertel, wat zeg jij wel 100 keer per dag zonder je beroep te verklappen?
2: Stuur maar door.
0: Stuur maar door. En de hint was...
2: We gaan de hoogte in.
0: We gaan de hoogte in. Laten we even kijken wat allemaal binnen is gekomen. Veel wel. Leon, die denkt dat jij machinist bent.
2: Oeh, kom wel in de buurt, maar niet helemaal.
0: Nee, even kijken. Kevin die zegt container hijskraanchauffeur.
2: Container hijskraanchauffeur?
0: Ja, of
2: dat dan? Nee, ook niet, man.
0: Is het ook niet? We gaan luisteren naar wat Edwin stuurde.
3: Ik denk dat Wesley Kraan een chauffeur is bij Rotterdamse haven.
0: Ah, de hoogte in, ja, Rotterdam.
2: Ja, heel dichtbij. Hij wordt heel warm.
0: Laten we even luisteren naar wat Niels instuurt. Zit vaak goed namelijk.
4: Yo, Thomas.
5: Ja, ik denk eerlijk gezegd vanwege die hint op de hoogte. En ik denk van, ja, kraanmachinist ook weer net niet. Maar ik ga gewoon een gokje doen weer van vandaag. En ik denk dat deze beste man een reach-truck chauffeur of een heftruck chauffeur is. Je weet al, zo'n mannetje wat dan op zo'n wagentje rondrijdt.
0: Een mannetje op een wagentje, zegt het Niels.
5: Van grote hoogte. Dus. Ja. Maar ja, we gaan het weer zien.
0: Heftruck chauffeur, ben je dat?
2: Jawel, dat is hem, man. Helemaal groot. Lekker maatje.
0: Lekker. Hey, wat is het leukste aan het werken eigenlijk om te doen? Heftruckchauffeur.
2: Ja, het leukste. Ja, ik doe van alles wat. Voornamelijk op de heftruck. Ja, het leukste is gewoon een beetje de vrijheid, joh. Ik kan mijn eigen ding doen en ik heb van niemand last. Alleen van die vervelende chauffeurs zeggen mij op de dag. Maar ja, dat is ook wel te overzien. Als ze wat lekkers meenemen, roze koeken, mergpijpjes, is dat altijd goed. Ah, ja.
0: Is er nog een beetje een machtsverhouding tussen de chauffeur en de heftruckchauffeur? Is er verschil tussen? Doen ze dat een beetje uit de hoogte of zo?
2: Ja, ze willen het vaak op hun manier, maar daar gaan we niet aan meewerken natuurlijk. Ze moeten naar mij luisteren. En anders wordt het niet geladen.
0: Wesley, volgens mij wordt Rotterdam een stuk leuker van je. Dankjewel dat je bestaat. En de groetjes, dankjewel voor het meedoen.
2: Hey, hoi, groetjes. Hey, hey.
1: Wat zeg jij wel 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet? Stuur het in met de Slam app.
0: Wil je nou nog de groetjes doen of niet? Moet je nu even doen. Je hebt 8 seconden.
2: Ja, ik wil graag de groeten doen aan Sean, aan Gert-Jan, aan Nelis.
0: 1, dat was hem.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

14 andere soorten vogels, wat ze hebben onderzocht, zijn gemiddeld gezien minder bang voor mannen dan voor vrouwen. Hoe dat zit, ze hebben echt geen idee, maar het is echt bewezen. Zometeen, twee mannen, één vrouw in de Slam Middagshow. Erik, Jan, Patrick en Julia. Met onder andere kans op tickets voor Loveland Festival 8 en 9 augustus. Houd vrij, namelijk zometeen tickets te winnen. Weekend tickets om een andere... Wat een zinsvol geworden. Goed, voordat ik een Tia krijg, ik leef nog. En in mijn arm werkt ook nog geen spraakverwarring en zo. Camel Fat onder andere, Fatboy Slim en ook Vintage Culture. Kan je gaan zien. Tickets voor Loveland Festival te winnen. Als je kan praten, in ieder geval in de Slammiddagshow. Zometeen vanaf 5.

0: Jan Stommet en waarschijnlijk de Oost-Europese Lavinia. Anders heet je namelijk niet zo. Shadows hier bij Slam. Zometeen gaat hij beginnen, de Slam Middagshow! Dat klonk, je zit in je eentje nog. Patrick moet nog komen en Jules ook.
1: Ja, de belangrijkste is er. Slam,
0: coming up. Gewoon lekker zitten, krijg je kanker van trouwens. Maar goed, dat heb ik gezien. En You Girl zometeen, Macklemore. En ook Martin Garrix.
2: In de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
9: Ja,
8: jouw uitnodiging.

0: ora.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
8: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
9: Kijk, het is de last minute super sale bij Prins 5 vakanties.
8: Dus?
9: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
8: Ah, met superkorting.
9: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrije vakanties.
10: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben René Postma. Een straat in Hendrik Ido Ambacht die vernoemd is naar een oud-burgemeester mag voorlopig niet meer zo heten. Hij werd vanmiddag veroordeeld voor kinderporno en daarom heeft de gemeente nu zijn straatnaambord weggehaald. Als de oud-burgemeester in hoger beroep gaat, wordt het bord weer teruggezet. De meeste mensen in ons land vinden dat grote erfenissen zwaarder moeten worden belast, maar het gaat de komende jaren niet gebeuren. Minister Heijnen van Financiën is tegen, zei hij bij RTLZ. Volgens hem wordt er al van alles belast en is het probleem vooral dat we in Nederland te veel uitgeven. Busreizigers in de provincie Utrecht krijgen compensatie voor de chaos bij de bussen. In december kwam er een nieuwe vervoerder, Transdev, en Eolis kwam met nieuwe bussen. Sindsdien is de dienstregeling onbetrouwbaar. Daarom gaan dit najaar de tarieven omlaag, meldt RTV Utrecht. De extreemrechtse Franse politicus Marine Le Pen is in hoger beroep veroordeeld tot een jaar met een enkel band en geeft vanavond een interview op tv. Ze gaat waarschijnlijk zeggen of ze nog meedoet met de presidentsverkiezingen. Het mag wel, maar door de straf zou ze moeilijk campagne kunnen voeren. Het weer van Weer Online. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag, en het wordt dan rond 25 graden. Daarna meer zon en warmer. In het zuiden weer kans op 30 graden, maar de nachten zijn koeler. En dat was het nieuws op Slam.
13: René, dankjewel. Het is 5 uur. Zometeen de Slammiddagshow met Hugh Gell. En ook Macklemore komt eraan, favorietje van Erik Jan. Kent Hotters. Eerst even naar de wegen met Frits Maas. 128 vertragingen deze dinsdagmiddag. En dit zijn de langste. De A4 richting Den Haag tussen De Hoek en Nieuw-Vennep. Door een auto pech daar 3 kwartier. A12 richting Utrecht tussen Waterberg en Grijzoord. Ongeluk kost je ook 3 kwartier daar. A27 richting Almere tussen Bilthoven en Eemnes. De verbindingsweg is daar dicht. Kost je bijna 1 uur 50 minuten op dit moment. A28 richting Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk. 40 minuten. En de A50 richting Oss tussen Arnhem, Centrum en Renkum. 40 minuutjes daar.
14: Flitsen. A9 Haarlem Alkmaar 46,5. A12 twee keer. Maren Utrecht 74,9. Utrecht Maren 76,4. A28 Amersfoort Utrecht bij Leusden 14,4. En de laatste dan. A67 bijna vergeten. Eindhoven grens België bij Veldhoven. Hectometerpaal 18.
15: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
16: 18 plus, speelbewust.
17: Ja? Echt serieus?
18: Wat een geld!
19: 18.000, godverdikke me.
20: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Bestel je obu op netlink.nl.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Carrot Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.

0: FM Festival Zomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim. Patrick, Erik, Jan en Julia.
1: Nou, weer lekker in de handjes geklapt. We zijn er weer klaar voor, hoor. Hey, nieuwe Slammiddagshow met tickets voor Loveland. Ligt op jou te wachten. Macklemore komt eraan. Eerst Hugel. Dit is Jamaican.

0: we zijn er weer bij en bij de gezelligste middagshow met Patrick, Rian en Julia op gisteren.
1: Slam, deze dag voelt als een maandag, maar lekker vrij nu, dus kom op met die middagshow.
2: Slam. Patrick, Rian en Julia.
3: Dinsdagmiddag, je gaat naar huis met de Slam Middagshow. Want het is 5 uur geweest, dan zijn we weer, jongens. Het team is weer compleet.
4: Lekker.
3: We hebben er weer zin in vandaag.
5: Ik vind het fris vandaag.
4: Het was warm. Het was 26,5 graden toen ik deze kant op kwam. En ik denk dat het nu echt 19 is of zo. 17.
3: Ik zit hier in een gestreken korte broekje. En ik heb er toch een beetje spijt van.
4: Ja, te optimistisch.
5: Ja, ik heb helemaal een leuk zomerstopje aangedaan.
4: Ja, ziet er leuk uit.
5: Dank
3: Dat doe je niet verkeerd. Ik ben een beetje boos vandaag, jongens.
4: Oh.
3: Ik ben ook gewoon benieuwd of dit echt een mannending is. Want ik denk dat bijvoorbeeld in Julia zou je zich niet zo druk om maken. Maar
4: ik ben een airfryer?
3: Nee, ik maak me al heel de dag boos. Ik heb vanochtend mijn auto door de wasstraat getrokken. En dat is gewoon, zeg maar, voor mij een tweewekelijks dingetje.
4: Ja.
3: Dan gaat het stofzuigertje gaat door.
4: Oh,
3: er zit Panzer plus lak. Turbo zit erop.
4: Ja, voor binnen dat moet je
3: ding,
4: niet gaan.
3: Dat ding straalt als nooit tevoren. Rij ik hier lekker naar Amsterdam toe. Ik heb het over een tijdsbestek van een half uur waarin dit allemaal zich af heeft gespeeld.
4: Oh jee.
3: Kom ik onder een viaduct door waar ze bezig zijn met werkzaamheden.
4: Uh-huh.
3: Was er een of andere...
4: Idioot?
3: Idioot. Die een emmer water naar beneden kiepert. Een soort betonafval, ik veel. Mijn hele auto ging van lichtgrijs naar donkergrijs.
5: Nee.
3: Ik zit echt onder de zandspetters. Ja.
5: Oh, dat is best wel een viaduct afgegooid.
3: Iemand gooide gewoon een emmer water. Gewoon de ring van Amsterdam op.
4: Ja, dan moet je een bericht sturen naar Rijkswaterstaat. Dan krijg je,
3: ik denk dat ik schade heb, hoor. Het is gewoon een beetje van dat modderzand.
5: Nou, hij moet de cabrio had er niet onder moeten rijden.
3: Nee, je had je dakje kunnen weggooien, denk ik.
4: Levensgevaarlijk.
3: Ja, dus maar goed. Los hiervan, zeg maar, een auto die net schoon is en nu alweer vies is. Ja. Ik kan me dat toch zo... Ik ben de hele dag boos.
4: Ja, snap ik.
3: Morgen is het weer voorbij, hoor. Dus je moet het toch even meedoen vandaag.
4: Ja, maar, dat is wel een dingetje.
3: Jij zou het ook hebben.
4: Nee, 100%. Nee,
3: jij dan weer niet, denk ik.
5: Nee.
3: Jij denkt, ja, boeien, het is mijn auto.
4: Maar je kijkt toch, je kijkt toch sinds die lui die stoeptegels van viaduct afgooien. Je kijkt toch, voordat je naar een viaduct, of er mensen op staan. En als er ergens iemand staat, dan ga je toch een stukje naar links of naar rechts.
3: Ja, maar er stonden echt, ik denk, 18 van die mannetjes met oranje hesjes, hè?
4: Dan moet je gewoon stoppen en achteruit rijden,
3: jongen. Ja, op de A10. Ja, het is goed.
4: De vlucht ook voor. Hey, maar wel zonder van je geld.
3: Ja, nee, dat zeker. Maar goed, we proberen vrolijk te zijn vandaag, maar het gaat niet helemaal van harte, dat begrijp je.
4: Ah, okay.
3: Gelukkig hebben we wel tickets liggen voor Loveland Festival. Jij kan erbij zijn. Hoor je het festivalalarm, dan app je... Festival!

uit de 90s, Technotronic. Hoor je zometeen Pump Up the Jam hier bij Slam. Bij Martin Garrix, die samen heeft gewerkt met Ed Sheeran. Repeat It, hoor je nu in de Slammiddagshow.

0: Pump Up The Jam. Erik Jan heeft er nog aan meegewerkt, hè, deze?
1: Zeker.
2: Wauw, groot succes. Met die Akai. Ik kan me er zo goed herinneren, jongen. Met een programma Base op de Atari.
0: Oh ja.
2: Was je gewoon echt uren bezig. Dan had je alleen maar de kick, hè?
0: Alleen de kick, ja. Ja, maar goed. Het is uiteindelijk best een goede plaat geworden, de Technotronic.
2: Ja, dankjewel.
0: Heb je toch lekker gedaan. En de zangeres was ook leuk, volgens mij.
2: Goed dan verdiend, ja. Goed dan verdiend.
0: Tijd voor de dagrep van Erik Jan.
2: Ook succes.
3: For me. I got news for you.
4: Goedemiddag.
5: Here we go again.
4: Lekker bezig, Bram.
5: Shit.
2: In Montreal is een trein ontspoord. Montreal.

0: redelijk nat, dus oké, dan weet je dat.
1: De Slam Middagshow.
2: Ah, dat gaat natuurlijk nog droger worden met de aankomende hittegolf.
0: Oeh, ja, maar dat is toch geen hittegolf? Dan krijg je geen hittegolf noemen.
2: Nee, alles boven de 25 is natuurlijk een hittegolf. Maar ik vind het echt wel lekker wat eraan zit te komen.
0: Ja, nee, dus
2: het gaat niet boven de 30.
0: Brood nodig.
2: En onze lichaampjes kunnen er tegen nu, hè?
3: Dat heb je gezegd.
2: Wetenschappelijk onderzocht.
0: Geacclimatiseerd. Ja.
2: Heb ik op Facebook gezien.
3: Zo al je denken als ik dit weekend weer op Awakening zit met
2: Juist, dat op Awakening is natuurlijk helemaal goed geluid te gaan straks. Ja,
3: wat heb ik daar zo
2: Ja, dat
3: gezien.
2: Snap ik wel. Maar dat vind ik wel mooi heet, hoor, voor een festival.
0: In een tentje, ik vind dat zo jarenlang.
3: Ja, dat is weer hartstikke armoedig.
0: Ja, dat
2: kijken we nog een beetje WK, jongens.
3: Nou, zeker. Gisteren.
0: Nou, wat een succes.
3: Portugal-Spanje.
2: Wat een wedstrijd, hè?
3: Ronaldo, helaas.
2: Heeft hij nog gejang? Nee, hè?
3: Nou,
2: buiten beeld.
3: Het waren waterige oogjes.
2: Waterige oogjes.
3: Maar ik zat eigenlijk meer te kijken naar... Hij had best wel grote zo'n... Hoe noem je dat? Zo'n Adamsding.
0: Adamsappel?
3: Ja. Die is best wel groot bij hem. Daar zat ik eigenlijk meer naar te kijken.
0: Ja, mijn Nooit vrouw toch. Vind ik het erg als die het heeft.
2: Ja, ja dan komt ze waarschijnlijk uit Thailand.
3: Maar goed.
2: Zie je niet zo vaak, hoor.
3: Maar eigenlijk is het... hij is natuurlijk samen met Messi en natuurlijk een beetje met Neymar de grote drie.
0: Uh-huh.
3: Maar zoals gisteren natuurlijk ook alweer zagen, want Brazilië ligt natuurlijk nou uit.
2: Ja.
3: Nou, nu ligt Portugal ook uit.
0: Je lult alsof je totaal geen verstand van voetbal hebt.
3: Nee, hallo.
0: Ja,
2: ik weet waar ze naartoe gaat.
3: Mag jij mijn verhaal afmaken?
0: Natuurlijk.
2: Ja, nee. En België-USA vannacht, hè? Gewoon België-USA-kaart ingemaakt. Vind ik
3: Precies.
2: Dat echt een mooi verhaal.
3: Maar de nieuwe generatie is ook een beetje ontstaan dit WK.
2: En wie bedoel jij?
3: Dat bedoel ik natuurlijk en Jamal uit Spanje.
2: Ja.
3: Maar ook niemand minder dan Haaland.
0: Ja, dat is
3: daar
0: enorm.
3: Kunnen we zo'n niet icoon. Omheen. Wow. Mijn hele TikTok staat ermee vol. Echt waar, die heeft zoveel fans gecreëerd. Dit WK.
2: Uh-huh. Hij maakt sowieso Noorwegen, hè, maakt grote indrukken dit WK.
3: Ja,
2: maar weet je, het is wel leuk dat je er even over begint. Want ik kwam dit vanmiddag tegen.
3: Het is helemaal niet gestaged dit ook.
2: Weet je wat zij mee hebben genomen qua voedselvoorraad, Noorwegen?
3: Naar Amerika?
2: Meer dan 600 kilo voedsel hebben de Nooren meegenomen.
0: Wauw.
2: Wat weten jullie nog dat in 2023 meerdere internationals naar huis gingen omdat er een maag-darmklachten waren door de Kip Kerry daar zo?
0: Yes.
2: Nou, dat willen ze natuurlijk voorkomen. De Nooren

0: We hebben 680 kilo voedsel meegenomen.
1: Oh, wow.
0: En wat is het grootste deel? Mag je raden?
2: Dat zal zalm zijn.
0: Noorse zalm? Ja, nou, jij hebt dit ook gezien, hè?
1: Oh?
0: Ja. 300 kilo Noorse zalm hebben ze meegenomen naar Amerika. 100 kilo heilbot. 80 kilo brunost.
1: Heilbot.
0: Nee, pff, sukkel.
1: Ja.
0: Dat kan ik niet zeggen. 80 kilo brunost. Dan hoor ik je denken, wat is dat? Dat is Noorse geitenkaas. En 100 kilo Jarlsberg. Dat is koemelkkaas. Dus gek op kaas en zalm, als ik het allemaal zo begrijp.
2: Ja, maar okay. Ik snap het wel.
0: Dus dat hebben ze meegenomen.
2: In Amerika is ook niet echt iets vers te vinden. Vers eten.
0: Niet veel, maar uiteindelijk ja, natuurlijk op het platteland hierna echt wel. Maar minder. Misschien leuk om even een rondje tafel te doen. Welk eten kan jij niet zonder op vakantie?
1: Oh, dat is best. Ja, ik ben echt een tat. Hagelslag sowieso. Hagelslag mee. Hagelslag, oude kaas. Want,
0: maar als jij gaat vliegen ook of als jij met de auto gaat? Je gaat toch geen pak hagelslag in je koffer doen, wil je zeggen?
1: Je vraagt het toch?
0: Ja.
1: Nou, dan geef ik een antwoord.
0: Ook in het vliegtuig?
1: Het is niet zo, als ik in een vliegtuig stap, dat ik dan niet in het buitenland beland, toch? Dat zou heel raar zijn als ik 1000 euro neerleg, 12 uur ga vliegen en dan weer in Amsterdam ga landen. Nee, ik pak het vliegtuig naar het buitenland en de hagelslag gaat mee.
0: Wow.
1: Oude kaas gaat mee. Maar het ligt dan aan welk land. Bijvoorbeeld ga je naar Nieuw-Zeeland. Dan kan je geen voedsel meenemen. Maar als ik in Europa ga reizen, en dan bedoel ik dus auto, camper, vliegtuig, Patrick,
0: ja?
1: Hoe dan ook. Hagelslag mee, oude kaas gaat mee en slagroom.
0: Wat een Hollander.
1: Want in het buitenland hebben ze namelijk geen suiker in slagroom.
2: Dat klopt. Maar wat eet of drink jij met slagroom op vakantie?
1: Vanille of chocoladevla, die neem ik ook mee. Ik neem eigenlijk ik neem altijd zo'n coolbox mee.
0: Oh, cool.
1: Oké. En jij, Hul? Alsjeblieft.
2: Ik had deze wintersport. Brandneteltee mee.
0: Ah, jullie zijn niet goed, jongens.
2: Zie jij dat ook bij?
0: Ach, jullie zijn echt niet goed.
1: Maar gewoon, jij hebt
0: helemaal niks mee.
1: En als je met een camper op pad gaat, gaat er ook aardappels mee. Dat kan
0: niet. Helemaal niet. Ook niet. Nee hoor, eerst in de supermarkt ga ik lekker inslaan. Ja.
2: Maar vroeger op vakantie nam jij?
0: Vroeger op vakantie. Mijn moeder nam altijd smek en macaroni en hagelslag. En inderdaad gewoon...
1: Dat bedoel ik.
0: Ja, mijn moeder is ook net zo oud als jij. Laat het via de Slam-app even weten. Welk eten kan jij niet zonder op vakantie? Of wat neem je mee? Dus wat neem je mee op vakantie? Laat het even weten via de app. Slam. Mixed Marathon.

0: Ach, wat een goede tune, hè? Jesse en Chris Lorenzo. Invisible hier bij Slam in de middagshow. Wat neem jij mee op vakantie? Welk eten kan jij niet zonder op vakantie? Mijn moeder nam inderdaad vroeger altijd smack mee. Je weet dat die blikjes fabrieksvlees.
1: Ja. Smack. Wow, ja,
0: maar dat is natuurlijk niet kapot te krijgen. Hè? Hey. Je kan er lekkere macaronietjes mee maken. Alles maak je ermee. Donnie zegt kruidenpaneerbeel.
1: Ja, snap ik ook.
0: Waarom?
1: Dat is heerlijk.
0: Ja, het is lekker, maar ik snap het niet.
2: Wat snap je daar niet aan?
0: Omdat het zo specifiek is. Dat snap ik niet.
2: Ja, ik vond slagroom ook erg specifiek.
0: Nee, ik ook. Maar als je zegt, ik kan niet zonder mijn blokje goudse kaas in de avond. Snap ik.
1: Maar kruidenpaneermeel.
2: En voor je gehaktballen.
1: Ja, het is wel bijzonder.
0: Ja, je weet het maar nooit natuurlijk. Oké, laat het even weten via de Slam app. Welk eten kan je niet zonder op vakantie? Ik kan dan gelijk sorry papi zeggen. Deze topic, hoor je zo.
3: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
4: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
3: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
5: So, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
6: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
7: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè? Ja, jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo!
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie olifant!
10: Joehoe, bedtijd! Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: De prijsfavorieten van Albert

0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
1: Hey.
2: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
1: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
2: Ja, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
3: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
4: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
6: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
5: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
3: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja,
7: dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Daar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig. Zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
13: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
16: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
17: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
16: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
17: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
16: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
17: Handig?
16: Ja. Van de Belastingdienst.
18: Vanavond in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. Vannacht en morgenochtend in het hele land bewolkt. En er kan een spatje regen vallen. 'S Middags meer zon en 25 graden.
19: Oh, heerlijk.
18: Dankjewel weer online voor deze update. En dankjewel Patrick voor het voorlezen. Dan even naar de regen met Flitsmeister. 150 vertragingen, dik 600 kilometer in Nederland. Dit zijn de langste. A2 richting Utrecht tussen Bosseveld, Brug en Kerk 43 minuten. A12 richting Oude Rijn tussen Bunnik en de Galenkoppenbrug. Mooi bruggetje is dat, 50 minuten. A12 richting Arnhem tussen Bunnik en Maarn, 40 minuutjes daar. A16 richting het Terbrechtseplein tussen Ridderkerk Noord en het Terbrechtseplein, hoofdrijbaan. Daar 50. En de A27, laatste in het overzicht, richting Almere tussen Beeldhoven en Eemnes. Verbindingsweg is dicht daar, kost je 40 minuten. Flitsers vind je in de app van Flitsmeister. Het is 5:30. Geweest alweer, de headlines van het ANP die krijgen we van René.
20: Goedemiddag.
21: Hoi.
20: Een man heeft ruim 2 jaar cel gekregen voor een oude verkrachting. Hij was in 1990 een huis binnengedrongen in het Zuid-Hollandse Bodegraven en misbruikte daar een meisje. Hij werd vorig jaar opgepakt na een DNA-match. Erfenissen worden niet zwaarder belast, zegt minister Heijnen van Financiën tegen RTLZ. Volgens hem int het kabinet al genoeg belasting. Uit onderzoek blijkt dat de meeste Nederlanders een hogere erfbelasting geen probleem vinden. President Trump blijft klagen over de NAVO. Aan het begin van de top in Ankara zei hij dat hij het gebrek aan steun in de Iran-oorlog nog niet is vergeten. Premier Jette zei dat Europa wel veel meer uitgeeft aan defensie en dat Trump dat toch moet zien. En dat zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
22: Patrick, Erik-Jan en Julia.
18: Welk eten kan jij niet zonder op vakantie? Ja, er komen een hoop bijzondere dingen via de Slam-app. Laat jouw bericht nog even achter.

0: Slam at the Weekend. Save your tears. Fishers en Nieuws, er komt eraan ook 50 Cent met Candy Shop. Dit is de Slam Middag Show en de zomer is begonnen. Sinds deze week heeft het noorden ook echt zomervakantie. Ik zag het op de weg al lekker druk. Afgelopen weekend veel sleuren.
1: Caravans, ja, lekker man.
0: En klapkarren richting het zuiden natuurlijk, waar het nog heter is.
1: Caravans, kan je lekker veel eten meenemen.
0: Dat sowieso. En daarom is de vraag vandaag. Welk eten kan jij niet zonder op vakantie? Mijn moeder nam vroeger altijd smek mee. Erik Jan die smokkelt hagelslag, slagroombussen.
1: Alles.
0: En alles het vliegtuig in. Ik ben 2 jaar geleden ben ik naar een all-inclusive vakantie in Egypte geweest.
1: Dat is fout.
0: Dat is sowieso al fout. En op een gegeven moment had ik zo'n buurvrouw. Die zat zeg maar een huisje verderop. Mm-hmm. En die was samen met Henk. Haar mannetje. Henk en Bianca was het volgens mij. Nou, dat weet je het dan ook wel een beetje. Die komt aanlopen en zegt... Hallo jongens, hebben jullie zin in een borrelplankje vanavond? Ik heb lekkere kaas en worst mee uit Nederland. Die had gewoon vacuüm verpakt. Dat zijn oude goudse kaas en droge worst.
1: Ja, maar dan ben je gewoon meteen thuis. En dat is lekker. Weet je wel? Dat je wel 2000 kilometer gaat vliegen of rijden of varen. Maar dat je zodra je aankomt... meteen. Ja. Daarom heb je ook gewoon dat atje patatje. Mabelia. Weet je, dat is gewoon... Ja, dat is gewoon thuiskomen.
0: Ik vind sowieso, als je ergens in een ander land naar een snackbar gaat... om daar een frikandel speciaal te halen of een kroket... Nou, dan ben je toch niet op vakantie.
1: Echt, dus restaurant De Hollander op Tenerife, dat is niks voor jou?
0: Nee, tuurlijk niet. Doe eens normaal. Okay. Ga toch iets lokaals eten. Blijf anders gewoon lekker bij camping het Lamme Elleboogje om de hoek. Suus die zegt, ik neem altijd een zakje noedels mee. Die snap ik ergens wel. Want zeg maar, stel je strand ergens. Noedels heeft natuurlijk alleen maar een beetje heet water nodig.
2: Ja. En hoe kom je dan aan heet water, Patrick?
1: Oh, heel simpel. Als je een vergrootglas hebt en dan gewoon een water... Ja. En dan moet je dat brandpunt precies...
0: Zo is het. Een echte survivaler kan vuur maken, Jul. Een soort Tarzan zijnde kan dat.
2: Patrick, wij weten alle drie dat jij dat niet kan.
0: Dat klopt.
1: Ja, maar daarom gaat hij naar Zuid-Frankrijk. Vuur genoeg, alleen maar water. Dan ben je klaar. Ja.
0: Ronald die zegt, ik neem altijd stroopwafels mee. Deel ik uit aan de locals. Dat vind ik wel leuk. Ja. Dat vind ik wel een hele leuke, ja. Even kijken.
1: Groot succes.
0: Niels die heeft er nog eentje, die lijkt een beetje op jou volgens mij.
3: Nou ja, ik heb gewoon net zoals Erik Jan, gewoon zo'n smintjesverslaving. Dat heb je gewoon overal nodig, ook als je gewoon op vakantie bent.
0: Smintjes, ja.
2: Smintjes? Ja. Kan je ook smintjes. Overal gewoon kopen?
0: Ja, dat is wel waar, ja. Ik geef het aan Desiree, want Desiree heeft wel een hele goede jaar. Hallo Desiree.
4: Hi, goeiedag.
0: Hi, welkom Desiree. In de Slam Middagshow. Ga je nog op vakantie
4: dank
0: eigenlijk?
4: Ja, zeker.
0: Wat ga je doen?
4: Wij gaan lekker begin augustus naar Kroatië met gezin.
1: Oh, heerlijk, meid. Kroatië, dat is echt zo'n verborgen pareltje. Net als, waar kwam je laatst ook mee? Montenegro.
0: Albanië, ook zo eentje. Maar Kroatië is al best wel ontdekt, toch? Want dat wordt echt steeds duurder ook daar.
4: Ja, wij komen er al een jaar of 16. Dus wij hebben het wel...
0: Eigenlijk komt het door jullie.
1: Maar Desiree, dan lijkt het me, als je een beetje Hollander bent... dat je ook 6 jaar naar dezelfde camping gaat... en dat je ondertussen ook iedereen kent, inclusief de beheerder.
4: Zo'n beetje wel. We gaan naar Plaatsje Porridge, dus daar hebben we wel wat bekende
0: Je hebt nog net geen standplaats voor een jaar, zeg maar.
4: Nee, dat klopt.
0: Vertel eens even, welk eten kan jij niet missen op vakantie? Wat neem jij mee deze week?
4: Ja, uiteraard de Zaanse mayonaise en de dipsaus.
1: Zaanse mayonaise. Ja, en dan toch wel, hoop ik, in zo'n aluminium tube.
2: Ja, Zaanse is altijd.
4: Ja, uiteraard. Gewoon lekker de ouderwetse.
0: Deze snap ik dus wel. Zaanse mayo maakt alles lekkerder, behalve kwark.
1: Zal ik jou eens wat lijfs vertellen, Desiree? En jullie ook hier in die studio. Wist je dat? Want mijn ouders, ik zei net tegen Petje... die namen vroeger ook altijd, als we naar wintersport gingen... mayo en curry mee. Want tot 20 jaar geleden, I shit you not... was mayo gewoon onbekend in Oostenrijk.
4: Ja, dat is wel best.
1: Ja.
4: Ja, en het is ook altijd een beetje zuurig in dat soort landen. Precies, en het is dan met dipsaus net niet zo lekker.
1: Nee, dus dan gooi je die mayo bij dipsaus, dan heb je het precies goed bedoeld hier.
2: Maar, Desiree, hoe zie ik dat dan voor me? Dan ga je lekker in dat porridge, zit je op het terras en dan komt een tube mayo.
4: Nee, we hebben daar gewoon lekker twee accommodaties gehuurd op een camping. Dus we gaan gewoon s'avonds lekker met z'n allen borrelen. Met een hapje en een drankje, een zakje chips en dipsaus uiteraard.
0: Heb je ook een skot op braai of niet?
4: Nee, dat niet.
0: Er zit gewoon een keukentje bij. Nee, okay.
4: We nemen er wel lekker een kroeskavatje bij.
1: Oh, kroeskavatje. Ja, dan moet je niet zonder kunnen.
0: Hey, Desiree, nog één tip. Wat je ook niet moet vergeten op vakantie. De Slam app. Dan kun je ons overal horen.
1: Wauw.
4: Nee, die hebben we in de auto. We hebben de app. Dus dat komt helemaal goed.
0: Nou,
4: helemaal goed.
0: Fijne vakantie.
4: Joe, fijne uitzending.

0: Ik zit even op die klok te kijken, jongens.
1: Mooi, hè?
0: Ik weet niet hoe bij jou thuis is.
1: Waarschijnlijk dezelfde tijd.
0: Volgens mij is het bijna 6:00.
2: Oh.
0: Dat betekent dat we zometeen weer...
2: Lekker uit je fles.
0: Lekker uit je fles om 6:10. Ken je deze nog?
1: Jazeker.
0: Onze blondine, onze parel uit Nederland. Esme Denters. Die wel van de aardbodem verdwenen lijkt. Zit vandaag in de middagshow Mashup. Maar niet alleen, want anders is het geen mashup natuurlijk. Met iemand anders die ook in nieuws is vandaag met minder leuk nieuws. Dus dat vertel ik je zo meteen. Oh, maar onder andere Esme Denters hoor je zo meteen in de middagshow Mashup.
3: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Gewoon Boter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
6: Hoi.
5: Of binnenkort vertrekt.
7: Adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
9: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
16: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik.
17: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
19: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
20: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
21: Domino's.
19: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
22: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
23: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
24: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
0: Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Schoolboeken en werkkleding voor minderjarige mbo-studenten worden gratis, staat in een plan van onderwijsminister Letschert. Voor gratis laptops is niet genoeg geld. Ze wil ook mbo-scholen helpen in regio's waar minder studenten zich aanmelden. Die krijgen nu ook minder geld, maar dat wordt straks anders verdeeld. Een man die lang geleden een meisje heeft verkracht in Bodegraven bij Gouda moet dik 2 jaar de cel in. De verkrachting was in 1990. Het meisje was alleen thuis. De dader was met een smoes binnengekomen en bedreigde haar met een mes. Hij wist steeds uit handen van de politie te blijven, tot hij vorig jaar werd opgepakt na een DNA-match. President Trump blijft ontevreden over de NAVO. Aan het begin van de top in Ankara zei hij dat hij nog steeds boos is over het gebrek aan steun in de Iran-oorlog. Premier Jette zei dat Trump toch moet zien dat Europa juist erg zijn best heeft gedaan met meer investeringen in defensie. De 4e etappe van de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Petersen. Hij was in de laatste kilometers heer en meester en kwam als eerste over de finish in de Zuid-Franse stad Foix. Daarmee pakt Petersen meteen ook de groene trui voor de beste sprinter. Het weer van Weer Online. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag, en het wordt rond 25 graden. De dagen daarna meer zon en warmer. In het zuiden kans op 30 graden, maar de nachten zijn koeler. En dat was het nieuws op Slam.
0: René, dankjewel. 6 uur, zometeen de Bauza. Magnetic komt eraan, je weet al dat pianoliedje. Mm-hmm. Die heerlijke pianobeuker, die hoor je zometeen net als Silver en Turn the Tide. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. Er zijn op dit moment 103 vertragingen, 400 kilometer in Nederland. En dit zijn de allerlangste. De A2 richting Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en de Empelbrug, 30 minuten daar. De A12 dan richting Oude Rijn tussen Driebergen en Kanaleneiland, 30 minuten. A16 richting het Terbrechtseplein tussen Ridderkerk Noord en het Terbrechtseplein, hoofdrijbaan, 40 minuten daar. A27 richting Almere tussen Bilthoven en Eemnes, verbindingsweg dicht daar, 42 minuten. En de laatste het overzicht, A50 richting Oost tussen Rijnbrug en de Takietersbrug, daar 30 minuten.
2: Flitsers, A9 Haarlem-Alkmaar, 46,5. A12 Maren-Utrecht bij Driebergen, 74,9. Andere kant op, Utrecht-Maren, 76,4. A16, 2 keer, Rotterdam-Dordrecht, 7,8. En grens België-Breda, 72,2. En laatste flitser vinden we alweer op de A58. Goes-Vlissingen bij Seer-Arendskerken, 160,6.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
21: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
25: Kippie.
26: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
25: Oh yeah.
26: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Slam. Patrick, Erik, Jan en Julia.
0: En welkom bij de middagshow. Er liggen hier tickets op je te wachten voor Loveland Festival. Wil je erbij zijn, dan moet je even op het festivalalarm letten. En die gaat nog voorbij.

0: Silver bij Slam, Turn the Tide. Het is een legendarische festivalzomer. En bij Slam omarmen wij festivals. Zo ken je ons, dat weet je. Hebben we al tickets weggegeven voor Perucaville, voor Lake Dance, voor Dance Valley.
1: 909 Awakenings.
0: Waanzinnige festivals. Deze week win je tijdens de Slam Festivalzomer tickets voor Loveland Festival. Dat gaat gebeuren op 8 en 9 augustus. Camel Fat is daarbij. Max Dean, Frankie Rizzardo, Hoppa. Vintage Culture, Olivier Wijter, Rosie, Colin, Eric Preet is erbij. Dit wordt echt een waanzinnig feest. Jij kan erbij zijn. Weekendtickets, hè, dus beide dagen kan je er naartoe. Loveland Festival. Wat moet je doen? Let op het festivalalarm. Die kan je niet missen, hoor. Dat is een heel hard en luid ding. Wij schrikken er elke dag weer van.
2: Nou.
0: Als je die hoort, dan app je Festival met de Slam-app. Wie weet ben je erbij. Ik kan je verklappen, hij komt voor 8 uur nog voorbij.
3: Slam Middagshow. Mashup.
0: Deze vrouw die is er niet bij, helaas. Vandaag namelijk slecht nieuws. Lauren Bennett is overleden.
2: Ja, ik schrok er nogal van.
0: Nou, ik in eerste instantie niet zo, want ik ken haar niet.
2: Oh, oké.
0: Toen later dacht ik, is zij dat? Zij heeft Party Rock Anthem gezongen.
2: Ja.
0: Van LMFVO.
2: Toen
0: dacht ik, dat is wel een goede klap inderdaad voor de mashup vandaag.
2: 37, hè? Super jong.
0: 36.
2: Oh, 36.
0: Ja, echt jong. Lauren van 36 zat ook in een meidengroep trouwens. GRL. En dat staat dan voor girls, zeg maar.
2: Ja.
0: Dus dat is sneu nieuws. Toen dacht ik, weet je wat? Ik pak er even eentje bij waar we ook al langs van gehoord hebben. Esme Denters.
2: Ja, waar is daar mee aan
0: het
2: handje?
0: Volgens mij doet zij het nog wel. Zij is nog wel liedjes aan het zingen en zo, maar dat haalt allemaal niet met de radio. Ik durf zo niet te zeggen hoe en wat, maar...
2: Gewoon op dorpspleintjes en dat soort dingen?
0: Misschien wel, ik durf het niet te zeggen.
2: Oké. Okay.
0: Geen idee. Esme Denters, oude heer, met de LMFVO Party Rock Anthem. Vandaag doen we elkaar heen gesausd in de middagshow Mashup. Zijn we er klaar voor?
2: Let's go!
0: Let's go!

0: Shop.
1: Zo dan, vandaag LMFAO, Party Rock Anthem en Esme Dentis Aura hier.
2: Ja. Leuk gedaan.
1: Mashup, leuk gedaan,
2: ja.
1: Toch?
3: Heel leuk. Okay.
1: Nou, morgen 6:10 weer een nieuwe middagshow mashup. En als je nou een keer hebt zoiets van, joh jongens, stop een keer dit en dit liedje in de mashup. Dan laat het even weten.
3: Precies, app ons even.
1: Gezellig. App ons eventjes via de Slam-app rechtsbovenin, WhatsApp-icoontje. Wie weet, morgen jouw liedje in de mashup. Alesso komt eraan en dit is de Grand Slam van deze week.
0: Slam. Grand Slam. Slam.

0: Alesso, Nate Smith hier bij Slam in de middagshow. I like it.
1: Weet jullie nog dat ik zomerfeitjes deed vorig jaar?
0: Oh, daar gaan we weer.
2: Eklatant succes.
0: Ja, het is natuurlijk weer zomer.
1: Het is nou echt waar, ja.
0: Je moet weten van Jul. Jul is echt een wandelende feitenmachine. Ja, encyclopedie. Die heeft de een en de ander random feitje. Kan zij gooien. En in de zomer is het natuurlijk wel leuk als je wat leuke zomerfeitjes
1: hebt. Nou, precies. Dus ik heb er eentje voor jullie en die licht ik even wat meer uit. In welk jaar is het waterijsje, denk je, uitgevonden?
0: Wacht even. Ik heb hier helemaal een jingletje voor, joh.
1: Oh, sorry.
0: Wacht even.

0: schatten? Wanneer werd het waterijsje uit? Ik denk dat het al heel oud is. Want het concept is natuurlijk vrij simpel. En het zou me ook niks verbazen. Het moet sowieso uitgevonden zijn. Nee, wacht even. Je had natuurlijk ook gewoon koelcellen vroeger. Ik zeg...
1: Gooi jij een jaartal? Ik denk dat jij hier beter in gokking kan doen.
0: Ik denk dat het eerder is dan dat je zou verwachten. Ik zeg... 1730.
1: Nee joh, dit is toch echt gewoon 20 jaar na Christus.
0: 20 jaar na Christus dat er al ijsjes waren?
1: Natuurlijk! We hebben het over water. Zeg maar, een van de eerste mensen op deze aarde dacht...
2: Ja, maar een waterijsje. Het is niet gewoon bevroren water.
1: Dan gooi je toch iets van iets, een kruid erin. Dan heb je toch ook al een soort smaak aan je waterijsje.
0: Weet je hoe warm het is in het Midden-Oosten, de tijden van Christus? Hoe kun je daar nou een ijsje...
1: Er zijn toch ook plekken op de wereld geweest waar ze al wel te maken hadden met
2: bevroren
1: water?
2: Ik help jullie even uit de droom. Het is 1905.
0: Oh, toch?
2: Ja, de 11-jarige Frank was een beetje geïrriteerd toen hij op een winterochtend in 1905 op zijn veranda van zijn huis in Californië stond. Want hij had de dag daarvoor gespeeld in de tuin met een glas limonade.
1: Ah, had hij laten staan.
2: Daar zat een rietje in, die had hij laten staan. En toen de ochtends had hij dus limonade op een stokje. Of eigenlijk op een soort rietje.
1: Ah.
2: Nou,
1: je vertelt het ook als een soort juf.
2: Ja, dat is toch leuk? Dat hoort toch bij deze...
1: Oh ja, sorry, jij gaat door. Ja, ga door.
2: Ik had ook weer op mijn... Ja, nou in het...
1: Nee, gauw vol.
2: Ah, mijn trucje. Nou, in plaats van zijn mislukte limonade weg te gooien... Ja, had Frank opeens, die dacht... Dit is super lekker.
0: Bevroren water op een stokje.

0: Zo leuk, inderdaad. Ja. Nou, dus de jaren daarna experimenteerde Frank met verschillende smaakjes, tot grote vreugde van vrienden en familie. Langzaam begon dit
1: te smelten.
0: Grote idee te worden. Dus in 1923 begon hij de ijsjes te verkopen in een pretpark. Het was een supergroot succes.
1: Hij zat 13 jaar tussen. Wow.
0: Hij was 11 eerst. Dus...
1: Oh, zo, 24 jaar. Oké. Okay. Ja, ja, een goede jonge entrepreneur.
0: Of in 1923 begon hij dus te verkopen. Nou, de ijsjes waren zo populair dat hij er in 1924 patent op kreeg.
1: Wauw. Oh, dat... Oh. Oh,
0: na een mislukte investering raakte hij blut en moest hij zijn uitvinding verkopen. De nieuwe eigenaar maakte het ijsje razend populair in Amerika, maar belandde al snel in een andere rechtszaak met een concurrent. Die verkocht namelijk roomijsjes op een stokje.
1: Ah.
0: Dus die zei, nou, dat is mijn idee.
2: Heb je nog iets meer info?
0: Je wilt toch...
1: Ik vroeg om een feitje, niet op een spreekbeurt.
3: Beetje. Het is dus 1910, de tijden van Jezus Christus. Want sowieso sadistisch als je met twee handjes vasthakt.
0: Nou, al met al, uiteindelijk kwam Unilever. En toen was het Unilever die de ijsjes verkocht.
2: Dankjewel, joh.
0: Jezus. Morgen gewoon weer, hoor.
2: Nee, niet het geloof er niks van. Dit is toch duizenden jaren

0: Slam Clooney. En One Question. Zometeen hebben we ook One Question voor jou. We gaan namelijk beatboxen, toch Jules?
1: Ja, zeker.
0: Gisteren won ik met mijn grote blonde parel Cascada... die in één keer weer terug is met een nieuwe plaat... die ook gewoon echt heel goed is. Ja, joh, ik ben benieuwd wat je meegenomen hebt. Wat ga je mij verslaan zometeen, denk je?
1: Ik ga jou zeker nu verslaan.
0: Ja?
1: Ja, pas maar op.
0: Tipje van de sluier?
1: Ook een Duitser.
0: Echt waar? Ja, ja. Twee Duitsers zometeen in de ring. Ja, ja. Oké, nou, twee nieuwe liedjes. En onze ene vraag is dus: welke wil je horen? Zometeen mag je.

0: Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
4: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ah, ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: 18 plus, speelbewust.
14: Ja.
15: Echt serieus?
14: Wat een geld.
16: 18.000. Godverdikke me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
17: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus, speelbewust.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
20: Profiteer van zomers voordeel bij Jordi's. Autoabonnementen, nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op yourlease.nl.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Autoabonnementen vanaf €218 al in per maand bij yourlease.nl.
22: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
23: Iedereen begrijpt elkaar.
24: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
25: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
26: Goedemorgen!
27: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
28: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
29: Domino's. Sta je in de file en spot je ruitschade?
30: Opgelost. Autotaalglas.
31: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vanavond in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. Vannacht en morgenochtend in het hele land bewolking. En er kan een klein spatje regen vallen. In de middag meer zon, 25 graden morgen. Dankjewel weer online. Dan aan de vrienden van Flitsmeister, 42 vertragingen. 183 kilometer in Nederland en dit zijn de langste. De A2 richting Utrecht tussen Hintham en Zaltbommel, moet ik zeggen, daar 25 minuten vertraging. A12 richting Oude Rijn tussen Lunette en Oude Rijn, hoofdrijbaan, half uurtje.
1: Een hele zoute hommel.
0: Een zoute hommel. A16 richting Terbrechtseplein tussen Ridderkerk Noord en Terbrechtseplein, hoofdrijbaan, 40 minuutjes. A27 richting Almere tussen Hilversum en Eemnes, de verbindingsweg is daar dicht, half uur. En de laatste het overzicht, A58 richting Tilburg tussen Best en de brug over het Wilhelminekanaal, daar 20 minuutjes vertraging. Er wordt flink geflitst. Alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister. Dus wees gewaarschuwd. 6:30 geweest. Headlines voor het ANP die krijgen wij van René vandaag. Hoi René. Hey.
2: Goedenavond.
3: Hi,
2: hi. Intertoys haalt speelgoedapen van het merk Orp uit de schappen. Die zijn gevuld met asbesthoudend zand. Het AD ontdekte dat een maand geleden al en wees Intertoys erop. Maar er komt nu pas actie. MBO-scholen in regio's met steeds minder studenten krijgen extra geld van het kabinet om te zorgen dat ze kunnen blijven bestaan. In de Randstad, waar juist veel studenten zijn, moeten MBO's het straks met minder doen. En in de Tour de France heeft de Sloveense renner Tadej Pogacar zijn gele leiderstrui moeten afstaan aan iemand anders, de Noor Thorsten Traan. De vierde etappe werd gewonnen door Mats Petersen uit Denemarken. En dat zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
0: Jo.
4: Patrick, Erik, Jan en Julia.
0: Je mag weer kiezen zometeen, want twee nieuwe liedjes staan voor je klaar in beatboxen.
1: Oeh.
0: Zometeen na Milk, Inc. en Shakira.

0: Milking, Walk on Water. Het is een slammiddagshow wat je aan hebt staan. En wij gaan weer beatboxen. Beatboxen. Dat zeg ik, zoals elke dag twee nieuwe liedjes. Jij mag kiezen. En de meeste stemmen gelden eigenlijk. Zo is het. Je hebt zometeen Julia of Patrick met de slam. Dus rechtsbovenin vind je een WhatsApp-icoontje. Dus dan heb je Julia of Patrick. En het bijbehorende liedje, dan stem je er automatisch op. Erik-Jan is onze scheidsrechter.
1: Hi.
0: Streng, doch rechtvaardig. Mm-hmm. Er gaat geen stem verloren door zijn vingers en ogen. We krijgen allebei 10 seconden de tijd om ons nieuwe liedje te pitchen. Gisteren won ik, dus ik heb mijn cascada weer meegenomen vandaag.
1: Jawohl.
0: En joh, ik ben benieuwd wat je bij je hebt vandaag. Ben je klaar voor?
2: Ik ben er zeker klaar voor.
3: Team Julia.
2: De man van het moment, Marlon Hofstad.
0: Oh.
2: Komt volgende maand met zijn eerste nieuwe album. En dit is de eerste track van het album, Party People. En dat zijn wij natuurlijk, dus stem op mij.

0: tempo ook deze. Wil je deze horen, dan app je nu Julia met de slammer.
1: Team Patrick.
0: Nou joh, jij hebt eentje met hoog tempo. Die van mij is nog net een beetje sneller. Cascada, onze grote blonde godin uit Duitsland, is ineens weer terug met Utopia. Team Patrick.

0: Wordt vandaag, want ja. ze lijken niet op elkaar, maar het tempo is nagenoeg hetzelfde.
1: Ja, gisteren was echt de winnaar eigenlijk van tevoren al bekend. Petje, Cascada. Maar dit ligt wel heel dicht bij elkaar. Ik ben benieuwd. Super spannend.
0: Nou, gewoon vooral heel benieuwd wat de luisteraar vindt ook. Want ik weet dat onze luisteraar van een beetje uptempo houdt, maar de ene is 145 bpm, de andere 150, zeg maar. Dus ja, laat even van je horen via de Slam-app. Welke vind je lekkerder? Welke vind je beter? Marlon Hofstad, dan appje Julia.

0: trekken niet meer, hoor.
1: Jongens. Ik stik ook een beetje.
2: Yo.
0: Doe voorzichtig als je wilt. Kies er even om 7:15. Welke wil je horen? Nieuwe Marlon Hofstad.
2: Lekker hoor, hé.
0: Wil je deze horen, dan heb je Julia.
1: Ja.
0: Weer een slam app. Of één of twee mag ook gewoon, hè. Ik snap dat het heel verwarrend is, al die namen door elkaar heen.
1: Maar... Het zijn twee namen.
0: Nee, Julia, maar ik zeg, wil je Marlon, dan heb je Julia. Of wil je Cascara, dan heb je Patrick. Het zijn heel veel namen. Dus ik wil gewoon, je kunt ook gewoon keuze 1 of keuze 2 appen, wat jij wil. Dit is keuze 2. Team Patrick.
2: Cascara.
0: Snap je?
2: Ook lekker, toch?
0: Jij bent simpel. Welke wil je horen? Laat het weten via de Slam app. Keuze 1 dus. Marlon Hofstad. Keuze 2. Cascada. Meeste stemmen gelden. Je hebt Julia of Patrick of 1 of 2. Ook prima. Kleine tussenstand van onze Erik Jan.
2: Ja, voorlopig petje. Ga je lekker.
0: Oh ja?
2: Ja, niet echt super lekker.
1: En
2: maar...
1: niet dan?
2: Jij gaat iets minder lekker dus.
1: Dat is helemaal niet waar.
2: Nee, jij bent lekker. Dat is weer heel wat anders.
0: Uitslag hoor je dan Marshmallow. Ja,

0: Marshmallow en het heerlijke stemgeluid van Khalid. Silent for it. Nou, volgens mij is het een hele spannende strijd vandaag. De nieuwe Marlon Hofstad of de nieuwe van Cascara. Qua tempo lijken ze een beetje op elkaar. Daarom vind ik het spannend vandaag.
1: Spannend, ja, nou, precies wat je zegt. Het spant erom en het is mega spannend. Maar we gaan eerst even luisteren naar de voice-appjes die we binnen hebben gekregen.
0: Christian.
2: Julia natuurlijk.
1: Oh ja.
2: Een lekkere banger.
0: Lekkere banger. Oké, Dave.
3: Oké, nu Julia. Die andere was ook goed, maar nu Julia.
4: Dankjewel,
0: lekker
4: Dave.
0: Lekker Dave. Ricardo.
5: Nou, zo'n makkelijke keuze heb ik nog nooit gehad. Oh. Team Julia.
4: Kijk.
0: Het gaat lekker voor jou. Hoe kan dit nou? David.
6: Ja, lekker.
4: Precies.
0: Ja, lekker,
4: en
0: lekker als je een naam noemt, David, dan kunnen we ergens bijschrijven. Maar goed, lekker zijn ze zeker. Gelukkig heeft Erik-Jan alle stemmen bijgehouden.
1: Ja, Pet, je liep even voor. Maar ik weet niet wat er gebeurde. Maar okay. Ja, het is alsof... Kijk, ondertussen moet ik met een schuin even naar de crypto kijken. Want ik ga het keihard omhoog. En dat gingen jullie ook in één keer. Met 75%. Ja, Team Julia. Nee. Party people van Marlon Hofstad. Lekker.
0: Gefeliciteerd, Joel.
4: Dankjewel.
0: Hier is jouw Marlon.

0: hier bij Slam. Het is bijna 7 uur. Ik heb het alarm nog steeds niet gehoord.
1: Nee, voor 8 zei je.
0: Voor 8 gaat hij voorbij komen. Bij deze heb ik dat beloofd. Er gaat nog een alarm voorbij komen voor 8 uur. Hoor je dat alarm, dan kan jouw appje deze kant op met erin het woord festival. Zomaar 2 tickets waard zijn voor Loveland Festival.
1: Hoe lekker is dat? Waar ook een alarm afgaat, is bij voetbal, jongen. Want Egypte staat vol voor, volgens mij.
0: Egypte-Argentinië, ja. Volgens mij is het nu 0-1, hè?
1: Ja.
0: 0-1, ja. Dat is, ja, Jules zei het ook al even, de grote namen worden gewoon uitgemonsjoerd.
1: Bizar, go Faro.
0: Waanzinnig, maar goed. Let op dat alarm, komt die voorbij, dan heb je festival. Slam, coming up.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Waar ben jij?
6: Ik zit nog in de trein.
7: Het volgende station is station Antwerpen.
6: Ik denk dat het wat later wordt.
5: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
6: Nee.
5: Ja?
6: Ja, oké, sorry.
8: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
9: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
10: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
11: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
12: Ja, laatste kans.
11: Nog één keer brullende motoren.
12: Ja,
11: dit mag je niet missen.
12: Oh.
11: Daar moet je bij zijn.
12: Naar binnen.
11: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
12: Ja.
11: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
14: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Snel naar het Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van tenen en libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben René Postma. In het centrum van New York dreigt een woontoren in te storten die verbouwd wordt. Bouwvakkers sloegen alarm toen ze bakstenen naar beneden zagen komen. Er is niemand gewond en de omgeving is ontruimd. Het gaat om het oude hoofdkantoor van medicijnfabrikant Pfizer, waar appartementen worden gebouwd. Intertoys haalt speelgoedapen met asbesthoudend zand erin uit de schappen. De apen zijn van het merk Orp. Het AD ontdekte al een maand geleden dat er asbest in zat en wees Intertoys erop, maar er komt nu pas actie. Intertoys geeft toe dat de terugroepactie niet goed is gegaan. Om te zorgen dat meer mensen een kamer verhuren in hun huis, worden de regels soepeler. Nu zit je na een proefperiode van 9 maanden meestal aan je huurder vast. In de praktijk worden huurders daarom vaak na 9 maanden weer op straat gezet. Het kabinet wil nu tijdelijke contracten van een paar jaar toestaan. Er komt extra geld voor mbo-scholen in regio's waar de aantallen studenten maar blijven dalen, zoals in Zeeland en Limburg. Het moet ervoor zorgen dat de scholen kunnen blijven bestaan. Het extra geld komt van mbo's waar juist veel studenten zijn, zoals in de Randstad. Die gaan er dus iets op achteruit. Het weer van Weer Online. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag. Het wordt dan 25 graden. De dagen daarna meer zon en warmer. In het zuiden weer 30 graden, maar 's nachts een stuk koeler. En dat was het nieuws op Slam.
12: René, dankjewel. Het is 7:03. Meer slijmmiddagavondshow krijg je zometeen met Calvin Harris en Rihanna. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. Op dit moment 11 vertragingen. Dit zijn de langste. A2 richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Zaltbommel. Een half uur daar. A4 richting Den Haag. Tussen Zoetewoude, Rijndijk en Leidschendam. Daar 11 minuten. A16 richting het Terbrechtseplein. Tussen de Van Brienenoordbrug en Terbrechtseplein. De hoofdrijbaan daar een kwartier. A27 richting Almere. Tussen Hilversum, Eemnes. Verbindingsweg dicht daar 10 minuutjes. Laatst in het overzicht. A28 richting Zwolle. Tussen Strand Nulde en Strand Horst. Een vrachtauto met pech kost je daar 20 minuten.
18: Flitsers. A1 Amersfoort, Eemnes 39,9. A7. Drachten Groningen bij Drachten 168. A9 Haarlem Alkmaar bij Sparendam 46,5. A12 twee keer Maren Utrecht 74,9. Utrecht-Maren 76,3. En dan de laatste in het rijtje. A50 Apeldoorn-Zwolle bij Beemte-Broekland. 213.
19: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
20: Ik heb letterlijk niks.
21: Het gaat de hele dag regenen, hè?
22: Nee, ik heb geen regenjas.
23: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
24: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
25: PME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
26: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
27: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
28: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
29: Kijk op kwf.nl/voor wie.
30: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
31: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Zometeen vanaf 8 uur. Slam. Patrick, Erik-Jan en Julia.
12: Ja, wat gaan we doen zo, Jules?

0: Slam. Blijf luisteren voor tickets voor Love Land Festival.
1: Patrick, Erik-Jan en Julia.
0: Jongens, wat is jullie leukste date ooit geweest? Als jullie even goed nadenken, alle dates die jullie in het leven gehad hebben, wat is de leukste date ooit geweest? Ik heb bijvoorbeeld een keer glow in the dark midget golf gedaan.
2: Dat was leuk.
0: Dat was oprecht een hele leuke date. Gewoon echt iets actiefs.
3: Ik kom eigenlijk niet verder dan...
0: Het terras.
3: Ja.
0: Was ik wel bang voor.
2: En jij? Ja, ja, ik had toen twee vriendinnen uit Utrecht. Ja, dat was gewoon... Ja, niet uit te leggen.
3: Twee ook. Twee?
2: Ja, maar dat waren gewoon twee vriendinnen. En ik kwam erbij, laat maar zeggen. Gewoon als, zonder dat er, laat maar zeggen, de eerste weken wat gebeurde. Snap je? Als een soort van wederzijds respect. Dat je wel helemaal door het dak gaat. Dat was echt een gouden tijd. Ja, ja, ik kan niet heel erg de diepte ingaan, laat maar zeggen.
0: Maar, nee, dat snap ik. Maar het is nu wel heel cryptisch. Want jij belandde per ongeluk bij twee meiden op het terras. Of was dit een trio-date?
2: Nee, dat dus niet. Het had helemaal niks met seks te maken. Maar op een gegeven moment, ik zag eerst eentje in een tent staan. En ik wist niet dat die andere er ook bij was. En ik liep erop af en toen zei ik van... vind je het heel erg als ik tijd en energie in je ga steken om je te versieren? En toen keek ze me aan en zei ze... ja, je mag wel je best doen, maar dan krijg je haar er ook bij.
0: Oh, echt?
2: Zo'n verhaal, weet je.
0: Oh, wow. Ja, dat was echt... Had je zo'n driehoekverhouding uiteindelijk dan?
3: Dat is de versiertruc, maar echt ja, de date.
2: Ja, dus daarna gingen we ook het pad op. En dat was gewoon superleuk. Ja, ik kan het gewoon niet uitleggen, maar...
0: Gewoon op pad, lekker stappen.
2: Gewoon lekker op pad, lekker gek doen. Lekker met de
0: meiden.
2: Dat je zo'n appgroepje aanmaakt van de bende van de ellende. Zo'n groepje. Dat je gewoon een heel blij meisje, dat je als een... Nou, dat er. En jij, Pet?
0: Nou, leuk. Ja, wat ben ik, Glow in the Dark Midget Golf. Voor de rest vooral terrasje nemen. Waar ik hem over begin, er is een nieuw onderzoekje. Steeds meer singles kiezen voor actieve dates.
2: Ja, snap ik ook wel.
0: Wandelen, hardlopen, padellen. In plaats van de traditionele afspraak in de kroeg.
3: Ik wil zeggen, op zich, mijn dates waren best actief.
0: Ja. Nee, eind van de avond zeker.
2: Ja, als ik moet padellen, dan kan je meteen de defibrillator laten doen.
0: Nee, maar jij bent ook bijna een pensioengerechtigde natuurlijk. Maar het is...
3: En jij kreeg al Tia van iemand die mini-pizza's ging maken op een date.
0: Ja, nee. Ja, maar ik snap dit wel. Ik vind het heel erg leuk. Zeg maar, het is veel leuker om met elkaar bezig te zijn. Mm-hmm. En niet alleen maar seksueel. Ook gewoon inderdaad een sportieve activiteit.
2: Maar het kan ook compleet misgaan. Want zo had ik ooit Veroniekje als vriendin. En toen Veroniekje had toen het idee... ja, we gaan lekker kanoën in de Ardennen.
0: Oh nee.
2: En dat klinkt natuurlijk superleuk. Maar als je niks kan, en dat kon Veroniekje... die kan gewoon heel goed niks. Het is een samenspel. Als het goed gaat, dan kom je nader. Als er één, laat me zeggen... niet roeit terwijl jij wel roeit, dan gaat een kano, ja, je verwacht het niet, één kant op.
0: Ja, dan gaat het
2: vaak richting de kant.
0: Dus je hebt 3 uur lang rondjes zitten roeien.
2: En het dingetje was, ik ben natuurlijk altijd een zuinige hond geweest. Want voor het kanoën kon je, laat maar zeggen, zo'n tonnetje kopen of huren. En dan kon je je telefoon in doen, en je portemonnee. Maar ik had zoiets van, jezus, €5. Weet je, we houden die kano gewoon recht. Ja, zei ze, dat doen we. Maar ja, gewoon niet peddelen als ik zei van peddelkreng. Want op een gegeven moment, dan zeg je niet meer van schatje. Dan word je best agressief.
0: Kreng.
2: Dus op een gegeven moment, godverdomme kut. Nu. En we gingen... Maar dan heb je op een gegeven moment in de Ardennen... heb je een soort van stroomversnelling. En dan moet je er rechts langs. En links heb je dan een soort van watervalletje. Ja, we gingen toen van het watervalletje. De kano donderstraalde om. We waren zeiknat. Ik was mijn portemonnee kwijt. Ik was mijn telefoon kwijt. Uitgemaakt. In het water. Terwijl ik, dus kan ook heel erg fout gaan met leuke dingen doen.
0: Hoeveelste date was dit?
2: Dit was de tweede date.
0: Tweede date. Ja, uitgemaakt.
3: In de Ardennen gelijk.
0: Ja, wel avontuurlijk dus.
2: Ik pak altijd uit.
0: Ja.
2: Ja.
3: Je hoort ook steeds vaak op TikTok van meiden die gaan dan als eerste date gelijk met elkaar een weekendje weg of zo.
0: Oh, dat vind ik heel pittig.
2: Ja,
0: dat durf
2: hoort,
0: ik niet aan.
2: Je hoort ook op TikTok dat mensen mayonaise op hun bek smeren... en zeggen dat ze er jonger uitzien daarna. Ja, dus dat zegt niet heel veel, joh.
0: En wat ik dus ook niet zo goed snap... als je een eerste date hebt en mensen gaan gelijk uit eten. Dat vind ik zo intens. Want stel, je komt bij het voorgerecht er al achter... dit wordt hem niet.
2: Nee, kapitaalspilling.
0: Dit wordt hem niet. Je gaat het ook niet zeggen... sorry mop, dit wordt hem niet meer, ik ga naar huis. Dat kun je niet maken.
2: Oh, ik zou gewoon weglopen en niet betalen.
0: dat kan toch niet?
2: Ja, tuurlijk wel.
0: Maar doe gewoon een bolletje aan de bar met elkaar... dan kun je ten alle tijde zeggen, het is goed zo, ik ga naar huis.
3: Ja.
0: Toch?
3: Ja. Nou, ik neem het mee.

0: Dus ja, een tipje van mij. Zet alvast het woordje festival klaar in je WhatsApp richting de Slam Studio. En stuur die pas als het alarm voorbij is, hè?
1: Niet eerder.
0: Want dan pas is die geldig. Oh, Bibi. Bibi Rexha, hoor je zo meteen bij Slam.
2: Slam, doe niet aan FOMO. We regelen gewoon dat je erbij bent. De Slam Festivalzomer. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en score tickets voor de beste festivals van Nederland. Met deze week tickets voor Loveland Festival. Slam, de hele zomer lang.

0: With My Heart hier bij Slam in de middagavondshow, bijna 7:30. Dat alarm moet nog steeds voorbij komen. Twee tickets voor Loveland Festival liggen op jou te wachten.
1: 35 minuten, jongens.
0: Dat zijn weekend tickets, hè. Beide dagen kunnen erbij zijn, 8 en 9 augustus.
1: Lekker, man.
0: Binnen nu de 25 minuten moet hij voorbij komen.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè? Ja, jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil, het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
4: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie!
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
15: Vakantie!
14: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
18: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires. Big or small, tiny or tall.
20: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
19: Condoom.nl.
21: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
24: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
25: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
26: Honor the craving.
27: Domino's.
0: avond. En je luistert Slam en het weer door weer online. Vanavond in het noorden bewolkt, in het zuiden nog wat zonnig. Vannacht en morgenochtend in het hele land bewolking. Kan een spatje regen vallen, in de middag meer zon en 25 graden. Slam verkeersupdate dan door Flitsmeister. Er zijn op dit moment nog 4 vertragingen. De A4 richting Antwerpen tussen Sabina en Dinteloord. Daar een auto op pech, kost je 5 minuutjes. A5 richting Amsterdam tussen Hoofddorp en de brug over de Hoofdvaart. De vrachtauto met pech kost je daar 10 minuten. A27 richting Utrecht tussen Eemnes en Hilversum. Een ongeluk daar. 11 minuten. En de laatste A28 richting Zwolle tussen Strand Nulde en Strand Horst. Een vrachtauto met pech daar, 12 minuten. Worden op heel veel plekken geflitst. Ik zou zeggen, let vooral op je snelheid. En check de app voor Flitsmeister voor alle locaties.
1: Patrick, Erik, Jan en Julia.
0: Het alarm voor Loveland Festival moet nog afgaan. En het gaat binnen nu een half uurtje gebeuren. Eerst Bebe Rexha.

0: enige. Wat is er nou, jongens? Nou, met de gibbelen met elkaar.
1: Ah, ik zat hier met een studiogast. Kijk, want Argentinië speelt nu tegen...
2: Egypte.
1: Ja, ik heb...
3: Voorop. In de hoop dat er één bal nog een keer goed valt.
1: Egypte 2-0 ondertussen.
0: Ja.
1: En toen hadden we het even over de oude politieke situatie in Argentinië. Dus maar niet echt iets voor nu, laat maar zeggen.
4: De Slam Festival Zomer. App nu Festival met de Slam app. En win tickets voor Loveland Festival.
1: Nou, ik... Sorry dat hij zo door je heen kwam, hoor.
3: Over Argentinië gesproken. De prijzen worden uit de vliegtuigen geflikkerd. Waanzinnig. En nu Festival.
1: Loveland Festival 8 en 9 augustus. Jij kan erbij zijn. Camel Fat, Max Dean, Frankie Rizzardo, Vintage Culture. App nu Festival met de Slam app, want er liggen hier tickets. Voor niet één, maar 2 dagen. Het hele weekend Loveland Festival. Jij kan erbij zijn.

0: altijd beuken dit. En een nieuwe van Axwell. Whatever turns you on.
1: De Slam Festival Zomer.
0: Nou, dat was die eindelijk, jongens. Het Festival Alarm.
2: Zo, het was het wachten meer dan waard, Peetje.
0: Ik wou het zeggen, ja. Want er liggen hier namelijk 2 tickets voor Loveland Festival. 8 en 9 augustus met Camel Fat, Max Dean, Oliver Wijter, Chade, Wade, Rosie, Colin, Eric Preets, Camel Fat. Het is echt een gigantisch
3: festival. Miss Melera, Salome, Kulsh, Lammer, Lisa Korver.
0: Jill heeft een soort afwijking. Zij kent elk festival een hele line-up uit het hoofd.
3: Ja. Want ik ga ook heel graag naar Loveland. Echt waar.
0: Nou, wil je Julia ontmoeten? Het kan komend weekend.
3: Ja.
0: Het alarm is voorbij gegaan, dus we gaan nu iemand bellen die het woordje festival heeft geappt met de Slam-app. En daar gaan we. 2 tickets, weekendtickets. Zaterdag is al uitverkocht.
4: Hallo, Marco.
0: Marco!
4: Hallo.
0: Hallo, schat.
5: Met je vrienden van de radio.
2: Hoe is het, Marco?
4: Goedenavond. Ja, goed, lekker.
2: Mooi.
4: Je spreekt met Branko overigens, maar Marco.
2: Branko.
0: Oh, Branko. Wauw, dat klinkt een beetje Amerikaans, die naam.
2: dat is gewoon helemaal gangst, helemaal G gaan we gewoon vanaf. Wat ben je aan het doen, Branko?
4: Ik heb net de kids op bed gelegd en ik was het de hele dag aan het luisteren, want ik moest en zo die kaart krijgen.
0: Oh, waarom wil je zo graag naartoe dan?
4: Wat zeg jij?
0: Waarom wil je zo graag naartoe?
4: Ja, ik hoop op festivaletjes gaan. Dat is mijn hobby. Dus deze komt niet ontbreken eigenlijk.
2: Ja, dat is duidelijk.
0: Jouw hobby is gewoon festivals afgaan.
4: Ja, een van mijn hobby's, ja.
0: Dat vind ik een hele leuke hobby eigenlijk.
2: Heb jij een oppas, ja. Branko?
4: Ik heb zeker een oppas.
2: Okay. En is dat, laat maar zeggen, een buurmeisje, familielid? Of is het gewoon lekker 40 euro per uur aftikken?
4: Nee. Dat is gewoon een hele lieve moeder die mijn hobby
2: houdt. Wat zouden we zonder ouders moeten? Heerlijk, Branko.
0: Kan ze toevallig 8 en 9 augustus ook?
4: Ja, zeker kan ze.
0: Ja? Okay. Eventjes kijken hoor. Ja, want check. Dan is Loveland.
2: Met wie zou je eventueel gaan, Branko?
4: Ik neem mijn vrouw mee.
2: Check.
0: En dat vindt ze leuk ook? Daar weet ze van?
2: Leuke vrouw ook?
4: Leuke vrouw, zeker.
0: Leuke vrouw, oké.
2: Okay. Ja.
0: Kijken, check.
2: Kinderen, zijn ze een beetje lijks op je vrouw? Zijn ze knap?
4: Zeker, okay. Absoluut. Check. Ja.
0: Hey, Frankie Rizzardo, vind je dat leuk?
4: Is mij iets te soft. Ik zou naar een andere stage gaan, maar...
2: Kunnen we aan het eind van het festival Branko op een Branka afvoeren, of hoeft dat niet?
4: Nee, zeker niet.
2: Oké, okay, check.
4: Alles verantwoord.
0: Check.
2: Branko, je gaat naar Loveland Festival!
0: Gefeliciteerd! 2 tickets voor Loveland Festival. 8 en 9 augustus. Camel Fat, Max Dean, Frank Rizzardo, Vintage Culture. En ook jij, Branko.
2: En dat scheelt je weer een hoop cash. Je een keer weer voedsel voor de kids kopen. Hoe lekker is dat?
4: Ja, absoluut. Super.
0: Heel veel plezier daar.
4: Dank jullie wel.
0: Dit is hem, de Slam Festival Zomer.

0: Slam en Taste. Morgen hebben wij gewoon weer tickets hoor voor Loveland Festival. Als je nu net naast de boot gepist hebt. De spreekwoordelijke boot.
1: Doet toch? Doet.
0: Ja. Dan maak je morgen gewoon weer kans. Niet alleen bij ons, morgen ook in de ochtendshow bij Anouk en Marijn. Hè? Ook het kans op tickets voor Loveland Festival.
1: Lekker.
0: Is de Slam Festival zomer. Hey, en ook nieuw deze zomer. Slam Sunsets. Elke zonsondergang tussen 8 en 10. De lekkerste DJ sets. Zometeen naar 8. Marques en Jonas Blue in de mix. Een uur lang. Zometeen vanaf 8 uur. Dus geniet ervan. Wij zijn er morgen weer. En maak er een mooie avond.
1: Toedeledokie.
0: Dit is Z met Foxes en Clarity.

0: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
2: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
5: Hoi.
4: Of binnenkort vertrekt...
6: Adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
9: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
11: Hey jij daar.
12: Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
12: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
11: Prijsvrij vakanties.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
14: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
15: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit.

0: Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Een toren van 37 verdiepingen in New York die wordt verbouwd dreigt in te storten. Bouwvakkers zagen stenen naar beneden komen en balken doorbuigen. De toren wordt nu zo goed mogelijk gestabiliseerd en de omgeving is afgesloten. Het is in de buurt van Grand Central Station. Volgens de New York Times is bij de verbouwing verkeerd gegraven. Rusland heeft zijn grootste olieraffinaderij stilgelegd na een Oekraïense droneaanval. Er is al een brandstoftekort in Rusland en het wordt nu waarschijnlijk alleen maar groter. De olieraffinaderij ligt vlakbij Kazachstan. Zo diep in Rusland komen Oekraïense aanvallen bijna nooit. Onderzoekers kunnen de enige wolf in ons land met een zendertje niet meer volgen. De wolf op de Hoge Veluwe levert al een tijdje geen gegevens meer, meldt RTV Utrecht. Het kan zijn dat de halsband met het zendertje is losgeraakt en ergens in de bossen ligt, of dat het kapot is. De Britse prins Harry heeft iets gezegd over zijn verloren proces tegen de uitgever van roddelblad The Daily Mail. De rechter vindt niet bewezen dat hij en andere Britten zijn afgeluisterd en bespioneerd. Harry zegt: "We kwamen naar de rechtbank voor gerechtigheid, maar die kregen we niet." Het weer van Weer Online. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag, en het wordt dan 25 graden. De dagen daarna meer zon en warmer. In het zuiden weer 30 graden, maar 's nachts een stuk koeler. En dat was het nieuws op Slam.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: The vibe goes up. De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ sets. Dit is

daar zijn we weer. Het is maar 8 uur geweest. Dat betekent, de dinsdagdip die gaat als sneeuw voor de zon verdwijnen. En die zon die is flink aan het schijnen. Die brandt nog even extra door. Welkom bij de laatste uurtjes dat we de zon vandaag zien. Die gaan we samen zien zakken in de zee. Dat betekent, het is weer tijd voor Slam Sunsets. Met dit uur een hitjesmachine. Een hitjeskoning. Je hoort tot 9 uur in de DJ booth. Jonas Blue.

Carlos Blue, dit uur in Slam Sunset. Ga je een beetje lekker, heb je een beetje een leuke dinsdagavond? Check even in via de app van Slam. Ben ik samen met je aan het sporten? Ben ik samen misschien wel tegenovergestelde onderweg naar de Mac? Laat het me vooral weten. Hoe zie jij de zon zakken in de zee? Met zometeen die waanzinnige track van Jonas Blue, Edge of Desire, komt eraan. En ook Milo Passeer en Spatience krijgen een track van Hot Lap. Dit is Recall in Slam Sunset met Jonas Blue tot 9 uur.

top 3'tje hoor, als het gaat om zomerhits van dit jaar. Jonas Blue en Edge of Desire hoor je in zijn set tot 9 uur hier tijdens de Slam Sunset. Zometeen nog Don Freddy, Ruling en ook een track van Kasim en Ellen Nunez en Puxa. Hoor je zometeen. Welkom bij iedere zomeravond tussen 8 en 10 de beste DJ-sets. Met dit is Jonas Blue en straks onder andere Makes nog een uur lang in de mix. Morgen kan je onder andere Miss Melera verwachten en ook MK. En kan je nou echt niet wachten? Check slam.nl voor de line-up.

Dikke Jonko dinsdag voor Willem. Lekker bezig. En hoe ga jij op de Slam Sunset? Check even in via de app van Slam. Tussen 8 en 10 krijgen de beste DJ-set. En zometeen de boys uit Amsterdam, die je ook kan checken op No Art. De boys uit Amsterdam van Maques hoor je zometeen in de mix. Maar geniet nog even een paar minuten van Jonas Blue in de mix tijdens Slam Sunset.

0: elke zonsondergang. Slam. Sunsets.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
10: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
9: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
10: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
9: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
10: Handig?
9: Ja, van de Belastingdienst.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl. Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
3: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
9: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
13: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
14: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op kwf.nl/voor wie.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80.

0: Goedenavond, ik ben René Postma. In Frankrijk doet de extreemrechtse Marine Le Pen mee aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze zei dat in een interview op tv na haar veroordeling voor fraude. Ze kreeg in hoger beroep minder straf en daardoor kan ze zich toch verkiesbaar stellen, al loopt ze dan wel met een enkel band. De projectontwikkelaars achter de wankele wolkenkrabber in New York hebben al meerdere boetes gekregen omdat ze de regels overtraden, meldt de New York Times. Er is vandaag een nieuwe klacht ingediend. De graafwerkzaamheden zouden te ver zijn gegaan. De toren wordt zo goed mogelijk gestut, maar blijft instabiel, zegt burgemeester Mamdani. Bij een ongeluk in het Gelderse Oldebroek is een auto met een baby in het water beland. De auto werd van achteren aangereden, meldt de regionale omroep. Behalve de baby zaten er 3 volwassenen in. Ze zijn uit het water gehaald en niemand hoefde naar het ziekenhuis. Argentinië is op het WK voetbal door het oog van de naald gekropen. Tegenstander Egypte kwam in de achtste finale met 2-0 voor en leek op weg naar een enorme stunt. Maar in de slotfase scoorde Argentinië 3 keer, eindstand 3-2. En dus mag Lionel Messi nog steeds hopen op een nieuwe wereldtitel. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig en het wordt dan rond 25 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Bestel je OBU op netlink.nl.
3: The sun goes down, the vibe goes up.
4: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ sets.

9:55. Dit uur komen de klanken uit Amsterdam. Van de boys Sam en Willem. Die de inspiratie uit de soul haalden, de disco en de jazz uit Chicago, Detroit en New York. De No Art Boys.

Het is het beste concept wat je kan uitvoeren, denk ik, deze zomer. Je kan zelf invullen wat je wil. Je kan lekker de barbecue aansteken, lekker gaan loungen met vrienden, misschien wel een cocktailcursus volgen. Maar de soundtrack, die blijft overal in welke situatie ook hetzelfde. Dat is Slam wat je aanzet. De Slam Sunsets tussen 8 en 10, de beste DJ-sets in de mix. Met daarnet Jonas Blue. En dit zijn de boys van Maques in de mix. Wat leuk is, op slam.nl check je ook veel van deze DJ-sets opgenomen met beeld. Kan je lekker terugkijken.

Lekker zomers, de boys van Marques dit uur in de Slam Sunsets. En ze hebben ook een leuk proces om nieuwe tracks te maken. Ze gaan naar een klein eilandje in Nederland. Waar, dat vertellen ze dan niet. Maar daar staat dan één huisje. Dat huren ze. Daar brengen ze al hun apparatuur heen. En daar gaan ze dan werken aan nieuwe muziek. En dat moet een hele zomerse plek zijn waar geen schaduw is. Anders komt er dit niet uit. Marques hoor je tot 10 uur in de Slam Sunsets.

Pet erbij en helemaal de zomer in een pakketje. Geniet nog even tot 10 uur van de boys van Maques dit uur in de Slam Sunset. Met later deze week, wat je nog kan verwachten, is onder andere Luc van Dijk, D.O.D. en ook Miss Melira kan nog voorbij komen. En de hele sets check je terug of check je vooruit zelfs wat er gaat komen via slam.nl. Dat is your way to go. Dinsdagavond, je viert hem met de Slam Sunset.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Big or small, tiny or tall.
5: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys...

0: 2,70. Lidl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Hey.
5: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
4: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
5: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
6: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
7: Hakje sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
6: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
13: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
14: 18 plus, speelbewust.
15: Ja. Echt serieus?
16: Wat een geld.
17: 18.000. Godverdikke me.
18: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: I am Vaiana of Motunui.
20: Deze zomer.
21: Here we go.
20: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
22: See her light up the night in the sea. She calls me.
23: The ocean chose you.
20: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
18: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
24: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
25: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
26: Goedenavond, ik ben René Postma. De extreemrechtse Marine Le Pen doet mee aan de presidentsverkiezingen in Frankrijk volgend jaar. Ze zei dat in een interview na haar veroordeling voor fraude. Ze kreeg in hoger beroep minder straf en daardoor kan ze zich toch verkiesbaar stellen. En als ze in cassatie gaat, hoeft ze voorlopig ook geen enkelband om. De bestuurder van een pont bij Bunschoten heeft een drukke avond achter de rug. Door een lange file op de A27 gingen veel mensen binnendoor en kwamen bij zijn pont over de Eem terecht. Het dorp stond vol auto's, terwijl er maar 2 op de pont passen, maar iedereen bleef vriendelijk, zegt hij bij RTV Utrecht. De publieke omroep in Hongarije zendt een tijdje geen nieuws uit. De nieuwe premier is de staatsmedia aan het reorganiseren, die volgens hem alleen uitzonden wat de vorige premier Orbán ze opdroeg. In plaats van nieuws zond de publieke omroep nu een berichtje uit wat zei: sorry dat we jarenlang hebben gelogen. De eigenaar van een omgewaaide monumentale molen in Veldhoven heeft goed nieuws gekregen, meldt Omroep Brabant. De verzekering dekt de schade, waarschijnlijk ruim 1 miljoen. De hele kap en de wieken werden eraf gerukt bij het noodweer eind vorige maand. De restauratie is al begonnen. De eigenaar hoopt dat die over 2 jaar klaar is. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig en het wordt rond 25 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
25: De Slam Festival Zomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.

0: aan FOMO. We regelen gewoon dat je erbij bent. De Slam Festivalzomer. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en score tickets voor de beste festivals van Nederland. Met deze week tickets voor Loveland Festival. Slam, de hele zomer lang. Jouw festivaldealer.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Big or small, tiny or tall.
7: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
6: Condoom.nl.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
10: Hakje dag!
11: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
14: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
15: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
16: Kijk op kwf.nl/voor wie.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: DOD en Haley May. Closure.
0: Nieuw.
1: Meer music. Medusa en Rani. Silence.

0: als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One van Vodafone
1: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
6: Oh yeah.
5: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
7: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
6: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
7: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
6: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
7: Handig?
6: Ja. Van de Belastingdienst.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
9: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.

0: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Een flat in Eindhoven is ontruimd omdat er mogelijk explosieven zijn gevonden. Er zou een enorme stapel illegaal vuurwerk in een kelderbox onder het gebouw liggen. Kort daarvoor zijn twee mensen aangehouden die er waarschijnlijk iets mee te maken hebben. Het is nog niet bekend wanneer de bewoners weer terug naar huis kunnen. In het Zuid-Hollandse dorp Rokanje is vanavond gestoken in een shawarma-zaak. Een man raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media sloegen na de steekpartij drie verdachten op de vlucht. Ze werden een kilometer verderop bij een speeltuin opgepakt. Het Europees Parlement wil Oekraïne bij de EU, bleek in een debat. Ze vinden wel dat Oekraïne eerst de corruptie moet aanpakken en hervormingen moet doorvoeren. Maar Oekraïne is onze beste bescherming tegen Rusland, zei de parlementsvoorzitter. En Russische atleten mogen weer meedoen aan de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing van de Russische bond opgeheven. Sporters uit Rusland mochten jarenlang niet meedoen. Eerst vanwege het nationaal dopingprogramma, daarna vanwege de oorlog in Oekraïne. Of de Russen ook onder eigen vlag mee mogen doen, is nog niet besloten. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En dit was het nieuws op Slam.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
5: De Slam Festival Zomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.

0: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
1: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika earthmaals te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
0: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.

0: Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf...

0: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
0: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops... Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl. Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De bewoners van een flat in Eindhoven, die was ontruimd vanwege de vondst van explosieven, kunnen weer terug naar huis. Er was een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk gevonden in een kelderbox. De eigenaar van het vuurwerk is aangehouden, net als een vrouw die nog een andere straf open had staan. Een tentenkamp met dakloze arbeidsmigranten dat vlakbij Utrecht Centraal stond, is weggehaald door de gemeente. Volgens RTV Utrecht sliepen die mensen daar al 2 maanden. Het kamp werd eerst oogluikend toegestaan, maar de laatste tijd kwamen er tientallen klachten over schreeuwen, drugsgebruik en wildpoepen. 11 bewoners van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn moeten de nacht ergens anders doorbrengen. Dat komt door een brand bij een fatbike eerder vanavond. Ze kunnen niet in het andere AZC in Apeldoorn worden opgevangen. Dat werd vorige week gesloten omdat er asbest was gevonden. En het Olympisch schaatstoernooi van 2030 in Tialf krijgt een primeur. Daar wordt namelijk de allereerste Olympische teamsprint gereden. De Nederlandse vrouwen zijn regerend wereldkampioen op dat onderdeel. Er komen ook andere Olympische onderdelen bij, zoals freeride skiën. En de Noordse combinatie verdwijnt van de Spelen, na ruim 100 jaar. Het weer dan nog van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En dit was het nieuws op Slam.
3: De Slam Festival Zomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Medusa en Rani. Silence.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Jamie Jones. State of Mind.

0: smartspeaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Amerika heeft opnieuw een reeks luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanvallen van Iran op schepen die door de straat van Hormuz voeren. Ze vinden dat Iran daarmee het staakt het vuren heeft geschonden. Grote zorgen om een Pakistaans vrachtvliegtuig dat van de radar is verdwenen. Het was onderweg van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan. De bemanning meldde dat er problemen waren met de navigatie. De autoriteiten denken dat het vliegtuig met 5 mensen aan boord is neergestort in de Arabische Zee. De Emmy Awards krijgen voor het eerst in 15 jaar een vrouwelijke presentator. Het is actrice Mariska Hargitay. Ze is vooral bekend van haar rol in de serie Law & Order. Daarvoor was ze zelf al 8 keer genomineerd voor een Emmy. Hargitay noemt het een grote eer dat ze de show mag presenteren. En tennisser Novak Djokovic heeft na een slopende partij van 5 uur de halve finale van Wimbledon gehaald. Er waren 5 sets voor nodig om de Fransman Félix Auger-Aliassime te verslaan. In de halve finale moet Djokovic het opnemen tegen Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld. Het weer dan nog van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam Festival Zomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In een sloot op een bedrijfterrein in Almelo is een brandbare stof gevonden. Het gaat om een kleurloze vloeistof die via een lek van een chemisch bedrijf in de buurt in het water terecht is gekomen. Het spul zit ook in het riool. De oorzaak van het lek is nog niet gevonden. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela 2 weken geleden is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu bijna 3700, 150 meer dan gisteren. Er zijn geen nieuwe cijfers bekendgemaakt over het aantal gewonden of vermisten. In Eindhoven zijn een man en een vrouw opgepakt nadat er een grote hoeveelheid vuurwerk was gevonden in een kelderbox. De flat erboven moest ontruimd worden om het vuurwerk veilig weg te kunnen halen. Inmiddels zijn alle bewoners weer terug naar huis. En op het WK voetbal heeft Zwitserland gewonnen van Colombia en is door naar de kwartfinales. Na 90 minuten spelen stond er nog 0-0 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Penalties moesten daarom de doorslag geven. De Zwitsers moeten het in de volgende ronde opnemen tegen Argentinië. Het weer dan nog van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam Festivalzomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.